0: Dit is Francis Dix met de hoofdpunten van het radionieuws. Het dodental na het kapseizen van de waarschijnlijk te zwaar beladen veerboot in Nigeria is gestegen tot meer dan 50. In Colombia heeft de regering de noodtoestand afgekondigd in 15 departementen na de aardbeving vorige week die al ruim 300 mensen het leven heeft gekost. In België is de natuurbrand in de Hoge Venen onder controle en er is geen gevaar meer dat het vuur zich nog verder uitbreidt omdat de brand omsingeld is door de brandweer. En samen met onder andere Canada en Frankrijk noemt Nederland de beslissing van Israël om biedingen voor projectontwikkelaars te openen voor een omstreden bouwproject op de westelijke Jordaan-oever onacceptabel. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

0: Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. In Colombia heeft de regering de noodtoestand afgekondigd in 15 departementen na de aardbeving vorige week die al ruim 300 mensen het leven heeft gekost. Ook zijn er nog 260 vermisten en raakten meer dan 4500 mensen gewond. Met het uitroepen van de noodtoestand kan de regering sneller geld vrijmaken voor noodhulp en wederopbouw. Bijna 31.000 huizen zijn door de beving verwoest en de kosten voor het herbouwen worden geschat op meer dan 11 miljard euro. In België is de natuurbrand in de Hoge Venen onder controle en er is geen gevaar meer dat het vuur zich nog verder uitbreidt omdat de brand omsingeld is door de brandweer. De vlammen zijn nog niet overal uit en de komende dagen zal er nog volop geblust worden, vooral in het westelijk deel van het natuurgebied. In het oosten is de brandweer alert om opleien van het vuur te voorkomen. Omdat het een veengebied is, kan de brand ondergronds smeulen en weer naar boven komen. De boerenorganisatie LTO praat toch verder met het kabinet over de stikstofplannen nadat het toezeggingen heeft gekregen. Wat er concreet gezegd is, blijft nog onduidelijk, maar de organisatie zegt dat het gesprek constructief, scherp en indringend was. En dat de bewindslieden hebben toegezegd dat er ruimte is om het stikstofpakket stevig te verbeteren. De uitstoot van die stikstof moet flink omlaag en onder andere boeren gaan daar veel van merken en voeren recent acties tegen de plannen. Samen met onder andere Canada, Italië, Frankrijk en Duitsland noemt Nederland de beslissing van Israël om biedingen voor projectontwikkelaars te openen voor een omstreden bouwproject op de westelijke Jordaan-oever onacceptabel. Daar moeten 3400 woningen komen voor kolonisten in het door Israël bezette gebied. In een gezamenlijke verklaring zeggen de landen dat dit een ondermijning is van de twee-staten-oplossing en het de continuïteit van de Palestijnse gebieden zal schaden. En dan nog het weer. Vannacht kan er in de kustprovincies nog een enkele bui vallen en de temperatuur daalt naar zo'n 13 graden. Overdag vooral 's middags flink wat buien met kans op onweer. Er staat dan een matige noordwestenwind en het wordt een graad of 20. Tot zover het Radio Nieuws.
1: Dit is

0: Dit is Francis Dix met de hoofdpunten van het radionieuws. Het dodental na het kapseizen van de waarschijnlijk te zwaar beladen veerboot in Nigeria is gestegen tot meer dan 50. In Colombia heeft de regering de noodtoestand afgekondigd in 15 departementen na de aardbeving vorige week die al ruim 300 mensen het leven heeft gekost. In België is de natuurbrand in de Hoge Venen onder controle en er is geen gevaar meer dat het vuur zich nog verder uitbreidt omdat de brand omsingeld is door de brandweer. En samen met onder andere Canada en Frankrijk noemt Nederland de beslissing van Israël om biedingen voor projectontwikkelaars te openen voor een omstreden bouwproject op de westelijke Jordaan-oever onacceptabel. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. In Colombia heeft de regering de noodtoestand afgekondigd in 15 departementen na de aardbeving vorige week die al ruim 300 mensen het leven heeft gekost. Ook zijn er nog 260 vermisten en raakten meer dan 4500 mensen gewond. Met het uitroepen van de noodtoestand kan de regering sneller geld vrijmaken voor noodhulp en wederopbouw. Bijna 31.000 huizen zijn door de beving verwoest en de kosten voor het herbouwen worden geschat op meer dan 11 miljard euro. In België is de natuurbrand in de Hoge Venen onder controle en er is geen gevaar meer dat het vuur zich nog verder uitbreidt omdat de brand omsingeld is door de brandweer. De vlammen zijn nog niet overal uit en de komende dagen zal er nog volop geblust worden, vooral in het westelijk deel van het natuurgebied. In het oosten is de brandweer alert om opleien van het vuur te voorkomen. Omdat het een veengebied is, kan de brand ondergronds smeulen en weer naar boven komen. De boerenorganisatie LTO praat toch verder met het kabinet over de stikstofplannen nadat het toezeggingen heeft gekregen. Wat er concreet gezegd is, blijft nog onduidelijk, maar de organisatie zegt dat het gesprek constructief, scherp en indringend was. En dat de bewindslieden hebben toegezegd dat er ruimte is om het stikstofpakket stevig te verbeteren. De uitstoot van die stikstof moet flink omlaag en onder andere boeren gaan daar veel van merken en voeren recent acties tegen de plannen. Samen met onder andere Canada, Italië, Frankrijk en Duitsland noemt Nederland de beslissing van Israël om biedingen voor projectontwikkelaars te openen voor een omstreden bouwproject op de westelijke Jordaan-oever onacceptabel. Daar moeten 3400 woningen komen voor kolonisten in het door Israël bezette gebied. In een gezamenlijke verklaring zeggen de landen dat dit een ondermijning is van de twee-staten-oplossing en het de continuïteit van de Palestijnse gebieden zal schaden. En dan nog het weer. Vannacht kan er in de kustprovincies nog een enkele bui vallen en de temperatuur daalt naar zo'n 13 graden. Overdag vooral 's middags flink wat buien met kans op onweer. Er staat dan een matige noordwestenwind en het wordt een graad of 20. Tot zover het Radio Nieuws.

0: Dit is Francis Dix met de hoofdpunten van het radionieuws. Het dodental na het kapseizen van de waarschijnlijk te zwaar beladen veerboot in Nigeria is gestegen tot meer dan 50. In Colombia heeft de regering de noodtoestand afgekondigd in 15 departementen na de aardbeving vorige week die al ruim 300 mensen het leven heeft gekost. In België is de natuurbrand in de Hoge Venen onder controle en er is geen gevaar meer dat het vuur zich nog verder uitbreidt omdat de brand omsingeld is door de brandweer. En samen met onder andere Canada en Frankrijk noemt Nederland de beslissing van Israël om biedingen voor projectontwikkelaars te openen voor een omstreden bouwproject op de westelijke Jordaan-oever onacceptabel. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

De streekomroep voor Midden-Gelderland. Met Connect voel je je overal thuis. Boy, I can see the way you move that.

Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. In Colombia heeft de regering de noodtoestand afgekondigd in 15 departementen na de aardbeving vorige week die al ruim 300 mensen het leven heeft gekost. Ook zijn er nog 260 vermisten en raakten meer dan 4500 mensen gewond. Met het uitroepen van de noodtoestand kan de regering sneller geld vrijmaken voor noodhulp en wederopbouw. Bijna 31.000 huizen zijn door de beving verwoest en de kosten voor het herbouwen worden geschat op meer dan 11 miljard euro. In België is de natuurbrand in de Hoge Venen onder controle en er is geen gevaar meer dat het vuur zich nog verder uitbreidt omdat de brand omsingeld is door de brandweer. De vlammen zijn nog niet overal uit en de komende dagen zal er nog volop geblust worden, vooral in het westelijk deel van het natuurgebied. In het oosten is de brandweer alert om opleien van het vuur te voorkomen. Omdat het een veengebied is, kan de brand ondergrond smeulen en weer naar boven komen. De boerenorganisatie LTO praat toch verder met het kabinet over de stikstofplannen nadat het toezeggingen heeft gekregen. Wat er concreet gezegd is, blijft nog onduidelijk, maar de organisatie zegt dat het gesprek constructief, scherp en indringend was. En dat de bewindslieden hebben toegezegd dat er ruimte is om het stikstofpakket stevig te verbeteren. De uitstoot van die stikstof moet flink omlaag en onder andere boeren gaan daar veel van merken en voeren recent acties tegen de plannen. Samen met onder andere Canada, Italië, Frankrijk en Duitsland noemt Nederland de beslissing van Israël om biedingen voor projectontwikkelaars te openen voor een omstreden bouwproject op de westelijke Jordaan-oever onacceptabel. Daar moeten 3400 woningen komen voor kolonisten in het door Israël bezette gebied. In een gezamenlijke verklaring zeggen de landen dat dit een ondermijning is van de twee-staten-oplossing en het de continuïteit van de Palestijnse gebieden zal schaden. En dan nog het weer. Vannacht kan er in de kustprovincies nog een enkele bui vallen en de temperatuur daalt naar zo'n 13 graden. Overdag vooral 's middags flink wat buien met kans op onweer. Er staat dan een matige noordwestenwind en het wordt een graad of 20. Tot zover het Radio Nieuws.

0: Dit is Francis Dix met de hoofdpunten van het radionieuws. Het dodental na het kapseizen van de waarschijnlijk te zwaar beladen veerboot in Nigeria is gestegen tot meer dan 50. In Colombia heeft de regering de noodtoestand afgekondigd in 15 departementen na de aardbeving vorige week die al ruim 300 mensen het leven heeft gekost. In België is de natuurbrand in de Hoge Venen onder controle en er is geen gevaar meer dat het vuur zich nog verder uitbreidt omdat de brand omsingeld is door de brandweer. En samen met onder andere Canada en Frankrijk noemt Nederland de beslissing van Israël om biedingen voor projectontwikkelaars te openen voor een omstreden bouwproject op de westelijke Jordaan-oever onacceptabel. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

0: Dit is Edo Peters met het radionieuws. In Sittard heeft de politie een man in zijn been geschoten recht voor het politiebureau aan het Stationsplein. De 34-jarige verdachte uit Nijmegen is ter plekke behandeld, aangehouden en naar een ziekenhuis gebracht. Aanleiding voor het schietincident was een melding over een verdachte situatie vlakbij het politiebureau in Sittard. Verdere informatie is nog niet bekend. De Rijksrecherche stelt een onderzoek in naar de toedracht. In de Verenigde Staten is een 35-jarige vrouw aangeklaagd voor het beramen van een aanslag op het parlementsgebouw in Albany, de hoofdstad van de Amerikaanse staat New York. Ze had trouw gezworen aan de terreurgroep Islamitische Staat. Ze is eergisteren opgepakt door undercover-agenten van de FBI, van wie ze explosieven wilde kopen. Bij een bouwmarkt had ze al spullen gekocht om een bom mee te maken. Op sociale media had ze de aanslagen van 11 september 2001 geprezen. Het is nog niet bekend wanneer ze voor de rechter moet komen. De VS voeren de druk op Cuba verder op. Behalve strenge economische sancties komt daar nu extra handhaving van wetten bij. Voor 9 Cubaanse staatsbedrijven in de metaal- en bouwsector wordt het verboden om nog samen te werken met Amerikanen. Eerder dit jaar legden de Verenigde Staten het Caribische land al een olieblokkade op. De Amerikanen willen op Cuba graag een wisseling van de macht, nadat ze president Maduro ook al hadden afgezet en ontvoerd naar de VS. Een Zwitserse toerist moet op het Indonesische eiland Bali een jaar de cel in wegens het bespotten van een hindoe-ritueel. Het gaat om de dag van de stilte, waarbij iedereen stil thuis moet blijven, ook niet-gelovige bezoekers. Die dag wordt het internet afgeschakeld en ligt ook het vliegverkeer stil. De Zwitser ging naar buiten en plaatste op Instagram een filmpje met schuttingtaal. Hij werd meteen opgepakt. In Indonesië gelden strenge regels tegen het beledigen van religieuze gebruiken. Het weer. Er vallen flinke buien met tussendoor slechts heel af en toe wat zon bij een matige noordwestenwind. De maxima schommelen rond de 20 graden. Tot zover het radionieuws.
1: Dit is Connect.

weer in het teken van de Open Monumentendag. Tijdens de 40ste editie van Open Monumentendag openen bijzondere monumenten gratis hun deuren voor bezoekers. Kunstenaars presenteren hun werk en laten bezoekers kennis maken met kunst, cultuur, natuur en het erfgoed van de streek. Kijk voor meer informatie op openmonumentendag.nl. Wie meer wil weten over de zweefvliegtuigen die tijdens de Slag om Arnhem in september 1944 bij Wolfheze en Renkum landen, kan een bezoek brengen aan het Glijdermuseum in Wolfheze. Het museum vertelt aan de hand van historische voorwerpen, foto's en verhalen over de grote luchtlandingsoperatie van 1944. Het museum is gevestigd aan de Wolfhezerweg in Wolfheze. Kijk voor actuele openingstijden op glijdermuseum.nl. Groessen verandert op 13 september in het snelste en gezelligste dorp van de Liemers. Waaghalse sjezen met hun zelfgebouwde creatieve zeepkisten met een rotgang van het viaduct de A af. Kom kijken naar de spectaculaire afdalingen, geniet van het live commentaar en moedig de teams aan langs de boarding. Naast de race is er op het evenemententerrein bij de A genoeg te beleven voor jong en oud. Het terrein gaat om 12 uur open en de race start om 1 uur. En tot zover de agendaberichten.

0: Dit is Edo Peters met de hoofdpunten van het radionieuws. In Sittard heeft de politie een man in zijn been geschoten recht voor het politiebureau aan het Stationsplein. De 34-jarige verdachte uit Nijmegen is ter plekke behandeld, aangehouden en naar een ziekenhuis gebracht. In de Verenigde Staten is een 35-jarige vrouw aangeklaagd voor het beramen van een aanslag op het parlementsgebouw in Albany, de hoofdstad van de Amerikaanse staat New York. Ze had trouw gezworen aan de terreurgroep Islamitische Staat. De VS voeren de druk op Cuba verder op. Behalve strenge economische sancties komt daar nu extra handhaving van wetten bij. Een Zwitserse toerist moet op het Indonesische eiland Bali een jaar de cel in wegens het bespotten van een hindoe-ritueel. Het gaat om de dag van de stilte. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

0: Op zaterdag 12 en zondag 13 september staat de regio weer in het teken van de Open Monumentendag. Tijdens de 40ste editie van Open Monumentendag openen bijzondere monumenten gratis hun deuren voor bezoekers. Kunstenaars presenteren hun werk en laten bezoekers kennis maken met kunst, cultuur, natuur en het erfgoed van de streek. Kijk voor meer informatie op openmonumentendag.nl. Wie meer wil weten over de zweefvliegtuigen die tijdens de Slag om Arnhem in september 1944 bij Wolfheze en Renkum landen, kan een bezoek brengen aan het Glijdermuseum in Wolfheze. Het museum vertelt aan de hand van historische voorwerpen, foto's en verhalen over de grote luchtlandingsoperatie van 1944. Het museum is gevestigd aan de Wolfhezerweg in Wolfheze. Kijk voor actuele openingstijden op glijdermuseum.nl. Groessen verandert op 13 september in het snelste en gezelligste dorp van de Liemers. Waaghalsen sjezen met hun zelfgebouwde creatieve zeepkisten met een rotgang van het viaduct de A af. Kom kijken naar de spectaculaire afdalingen, geniet van het live commentaar en moedig de teams aan langs de boarding. Naast de race is er op het evenemententerrein bij de A genoeg te beleven voor jong en oud. Het terrein gaat om 12 uur open en de race start om 1 uur. En tot zover de agendaberichten.
1: Je luistert naar Connect.
2: Dit is Connect.
1: Luister Connect in heel Midden-Gelderland.

0: zondag van 6 tot 7 uur. Het Connect Weekoverzicht. Met het belangrijkste en interessantste nieuws van afgelopen week. Het Connect Weekoverzicht. Zondagavond van 6 tot 7. Connect.
1: Dit is Edo Peters met het radionieuws. In Sittard heeft de politie een man in zijn been geschoten recht voor het politiebureau aan het Stationsplein. De 34-jarige verdachte uit Nijmegen is ter plekke behandeld, aangehouden en naar een ziekenhuis gebracht. Aanleiding voor het schietincident was een melding over een verdachte situatie vlakbij het politiebureau in Sittard. Verdere informatie is nog niet bekend. De Rijksrecherche stelt een onderzoek in naar de toedracht. In de Verenigde Staten is een 35-jarige vrouw aangeklaagd voor het beramen van een aanslag op het parlementsgebouw in Albany, de hoofdstad van de Amerikaanse staat New York. Ze had trouw gezworen aan de terreurgroep Islamitische Staat. Ze is eergisteren opgepakt door undercover-agenten van de FBI, van wie ze explosieven wilde kopen. Bij een bouwmarkt had ze al spullen gekocht om een bom mee te maken. Op sociale media had ze de aanslagen van 11 september 2001 geprezen. Het is nog niet bekend wanneer ze voor de rechter moet komen. De VS voeren de druk op Cuba verder op. Behalve strenge economische sancties komt daar nu extra handhaving van wetten bij. Voor 9 Cubaanse staatsbedrijven in de metaal- en bouwsector wordt het verboden om nog samen te werken met Amerikanen. Eerder dit jaar legden de Verenigde Staten het Caribische land al een olieblokkade op. De Amerikanen willen op Cuba graag een wisseling van de macht, nadat ze president Maduro ook al hadden afgezet en ontvoerd naar de VS. Een Zwitserse toerist moet op het Indonesische eiland Bali een jaar de cel in wegens het bespotten van een hindoe-ritueel. Het gaat om de dag van de stilte, waarbij iedereen stil thuis moet blijven, ook niet-gelovige bezoekers. Die dag wordt het internet afgeschakeld en ligt ook het vliegverkeer stil. De Zwitser ging naar buiten en plaatste op Instagram een filmpje met schuttingtaal. Hij werd meteen opgepakt. In Indonesië gelden strenge regels tegen het beledigen van religieuze gebruiken. Het weer. Er vallen flinke buien met tussendoor slechts heel af en toe wat zon bij een matige noordwestenwind. De maxima schommelen rond de 20 graden. Tot zover het radionieuws.
0: Dit is Connect.

0: Bij de buitenplaats in de Arnhemse wijk Schuitgraaf aan de Mara-singel vindt op 13 september het jaarlijkse oogstfeest plaats. Van 10 tot 3 uur draait deze gezellige dag helemaal om lokaal fruit en de oogst. Bezoekers kunnen zien hoe appels worden geperst en lokale producten ontdekken. Ook zijn er honing van de imker en rondleidingen door de groenteschuit. Voor kinderen zijn er activiteiten zoals appels plukken, sminken, sap persen en appel- en peerhappen. Het centrum van Zevenaar staat op 12 en 13 september in het teken van het najaarsfestival Muziekstad. Tijdens deze afsluiting van het muziekseizoen zorgen verschillende artiesten en orkesten voor volop sfeer. Zaterdag trekken dweilorkesten door het centrum, gevolgd door Oerend Hart op het Raadhuisplein. Zondag zijn er onder meer optredens van het DT Orchestra en koor Tijdloos. Een muzikaal weekend voor jong en oud in Hartje Zevenaar. Het Horsterpark aan de Horsterparklaan in Duiven staat in 2026 volop in het teken van het 20-jarig jubileum. Het park is een ontmoetingsplek waar natuur, recreatie en ontspanning samenkomen. Bezoekers kunnen er wandelen, genieten van het groen en een bezoek brengen aan de kinderboerderij. Het jubileumjaar wordt op 13 september vanaf 11 uur gevierd. De start van het officiële gedeelte vindt plaats bij T-paviljoen Horsterpark. Tot zover de agendaberichten.
1: Dit is Connect. Radio voor de regio. Connect. Hier ben je thuis.

0: Dit is Edo Peters met de hoofdpunten van het radionieuws. In Sittard heeft de politie een man in zijn been geschoten recht voor het politiebureau aan het Stationsplein. De 34-jarige verdachte uit Nijmegen is ter plekke behandeld, aangehouden en naar een ziekenhuis gebracht. In de Verenigde Staten is een 35-jarige vrouw aangeklaagd voor het beramen van een aanslag op het parlementsgebouw in Albany, de hoofdstad van de Amerikaanse staat New York. Ze had trouw gezworen aan de terreurgroep Islamitische Staat. De VS voeren de druk op Cuba verder op. Behalve strenge economische sancties komt daar nu extra handhaving van wetten bij. Een Zwitserse toerist moet op het Indonesische eiland Bali een jaar de cel in wegens het bespotten van een hindoe-ritueel. Het gaat om de dag van de stilte. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws. Door de noordwestenwind trekken vanaf zee flinke buien over ons land. In de loop van de ochtend trekken die verder naar het oosten. In Limburg lijkt het de komende uren nog wel droog te blijven. Vanmiddag is er opnieuw wisselvallig weer met flinke kans op neerslag. Slechts heel af en toe laat tussen de buien door de zon zich even zien. En waar dat het geval is, loopt het kwik op tot een graad of 20... bij een overwegend matige noordwestenwind. In de loop van de middag klaart het aan de westkust een beetje op. Vanavond neemt de wind eerst in kracht af en zijn er brede opklaringen. Tegen middernacht weer meer kans op buien die gepaard kunnen gaan met onweer. De meeste activiteit is er dan aan de kust en op het IJsselmeer. De minima liggen vannacht tussen de 10 en 14 graden. Morgenochtend eerst fris met temperaturen omstreeks 10 graden met aan de kust enkele buien. In de loop van de middag trekken de meeste buien via Duitsland weg en komt de zon geregeld tevoorschijn. De maxima schommelen rond de 20 graden. Zondag op een enkele bui na droog met af en toe zon, weinig wind en middagtemperaturen tot 21 graden. Tot zover het weerbericht van het Radio Nieuws.
1: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

Op het terrein van Molen De Hoop aan de Molenweg in Arnhem wordt op 22 augustus het Molenpopfestival gehouden. Het Molenpopfestival is het muziekfestival voor bands uit de regio Arnhem en Nijmegen. Molenpop biedt jonge bands en muzikaal talent uit de regio een podium om live op te treden voor muziek. Dit jaar treden er voor het eerst ook 5 jonge talenten op. Het terrein is open van 2 tot 11 uur. Wie deze zomer met de e-bike door Arnhem en de Liemers fietst, vindt onderweg diverse oplaadpunten bij horecagelegenheden, recreatiegebieden en bezoekerscentra. Zo kan de accu tijdens een pauze eenvoudig worden opgeladen. Voor actuele locaties en fietsroutes kunnen fietsers terecht bij de VVV's, toeristische informatiepunten en verschillende fietsroute-apps. Zo geniet je zorgeloos van een mooie tocht door de regio. Wie de geschiedenis van Oosterbeek wil ontdekken, kan tot en met 30 september terecht in de Oude Kerk aan de Benedendorpseweg. Vrijwillige gidsen vertellen bezoekers graag meer over het bijzondere verleden van het monument en ze verzorgen rondleidingen. Daarnaast zijn een film en een animatiefilm over de geschiedenis van de kerk te bekijken. De kerk is iedere woensdag, donderdag en zondag geopend van 1 tot 4 uur. En tot zover de agendaberichten.

0: Dit is Connect. Met iedere maandagavond de achtergronden bij het nieuws. In Kijk op de Samenleving. Een brede blik op mens, maatschappij, kunst en cultuur in onze regio. Je hoort interviews met regionaal en landelijk bekende mensen. En iedere week cabaret. Kijk op de Samenleving. Maandagavond, 7 uur. Connect.
1: Dit is Edo Peters met het radionieuws. Bij het Groningse dorp Rottum bij Uithuizen is vannacht een aardbeving geweest met een kracht van 2,8. Volgens het KNMI is het de zwaarste beving sinds maart. Lang geleden werd in dat gebied veel gas uit de grond gehaald. In de laatste 40 jaar werden ruim 2000 bevingen geregistreerd met een kracht van onder de 2. Zwaardere bevingen, zoals deze van 2,8, zijn zeldzaam. Op een Hollywood-filmset in Kroatië is een Oekraïense duiker opgepakt in verband met explosies bij de twee Nord Stream gaspijpleidingen. De filmopnamen gaan toevalligerwijs over die aanslagen uit 2022. De aanslagen in september 4 jaar geleden veroorzaakten veel schade aan de belangrijke gaspijpleidingen. Tot 2022 werd via de Nord Stream 1 Russisch gas voor heel Europa naar Duitsland vervoerd. Nord Stream 2 is nooit in gebruik gesteld. De verdachte werd in de plaats Pula aangehouden. Er werd al 2 jaar naar hem gezocht. In Alaska is een vliegtuig neergestort. Het was onderweg van Anchorage naar Cape Newenham in het dunbevolkte westen met 8 inzittenden. Het is niet bekend of ze het ongeluk hebben overleefd. Vlak voor de landing kwam het toestel in de problemen. Het kleine vliegveld van Cape Newenham wordt alleen gebruikt door het Amerikaanse leger. Sinds de jaren 50 staat daar een radarstation bedoeld om tijdens de Koude Oorlog dreigingen vanuit de Sovjet-Unie te kunnen waarnemen. Bestaande koopwoningen stijgen minder snel in prijs. Ten opzichte van vorig jaar was de prijs van een koopwoning 3,9% hoger. In juni was dat nog 4,1%. De oorzaak is volgens het CBS dat er veel voormalige huurwoningen in de verkoop komen. En dat kopers minder vaak boven de vraagprijs bieden. De gemiddelde transactieprijs van een bestaande woning steeg voor het eerst naar ruim €500.000. Het weer. Er vallen flinke buien met tussendoor slechts heel af en toe wat zon bij een matige noordwestenwind. De maxima schommelen rond de 20 graden. Tot zover het radionieuws.

Bij de Maatjes aan de Kardinaal de Jongstraat in Zevenaar wordt op 29 augustus een rommelmarkt gehouden. Bezoekers kunnen tussen 8 en 2 uur komen snuffelen tussen allerlei tweedehands spullen en leuke koopjes. Ook kunnen spullen op 28 augustus worden ingeleverd voor de verkoop. De markt wordt samen met Stichting Connect to Share georganiseerd om geld in te zamelen voor het jaarlijkse uitje van de cliënten van het Horstenpark naar Gemünden am Main. Westervoort staat op 28 augustus in het teken van de Nacht van de Vleermuis. Samen met ervaren ecologen gaan deelnemers op zoek naar de vleermuizen die na zonsondergang actief worden. Tijdens de wandeling vertellen de ecologen over de verschillende soorten en laten zij met een baddetector en warmtecamera zien hoe vleermuizen worden opgespoord. De tocht begint om 8 uur bij het gemeentehuis van Westervoort. Deelname is gratis en geschikt voor iedereen vanaf 10 jaar. Geïnteresseerden kunnen zich aanmelden via het inschrijfformulier bij de gemeente Westervoort. Muziekcafé De Lantaarn Zevenaar presenteert twee bijzondere muziekacts: Old Strings New Voices en Macondo Dustband. Old Strings New Voices brengen eigentijdse songs met warme stemmen en live gitaar. Macondo Dustband brengt Americana met krachtige gitaren en meeslepende viool. De optredens zijn op zaterdag 5 september van 8:30 tot 11:30. Muziekcafé De Lantaarn zit aan de Hoge Bonger 3 in Zevenaar. En tot zover de agendaberichten. In midden Helder.

0: Dit is Edo Peters met de hoofdpunten van het radionieuws. Bij het Groningse dorp Rottum bij Uithuizen is vannacht een aardbeving geweest met een kracht van 2,8. Volgens het KNMI is het de zwaarste beving sinds maart. Op een Hollywood filmset in Kroatië is een Oekraïense duiker opgepakt in verband met explosies bij de twee Nord Stream gaspijpleidingen. De filmopnamen gaan toevalligerwijs over die aanslagen uit 2022. In Alaska is een vliegtuig neergestort. Het was onderweg van Anchorage naar Cape Newenham in het dunbevolkte westen met 8 inzittenden. Het is niet bekend of ze het ongeluk hebben overleefd. Bestaande koopwoningen stijgen minder snel in prijs. Ten opzichte van vorig jaar was de prijs van een koopwoning 3,9% hoger. In juni was dat nog 4,1%. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

Westervoort staat van 21 tot en met 23 augustus in het teken van Westervoort in beweging. 3 dagen lang zijn er sportieve, muzikale en gezellige activiteiten voor jong en oud. Bezoekers kunnen genieten van onder meer een zomerfair, beachvolleybal, de Westervoort Cup en Westervoort Live. Ook presenteren lokale verenigingen zich aan het publiek. Tijdens de zomervakantie is een fietstocht naar het historische Doesburg een heerlijk dagje uit voor jong en oud. Fiets langs de rivier de IJssel en geniet van de sfeervolle straatjes, oude stadsmuren en terrassen in het centrum. Ook de vele monumentale panden en bijzondere winkels maken een bezoek aan de Hanzestad extra aantrekkelijk. De combinatie van natuur, cultuur en gastvrijheid zorgt voor een ontspannen zomerse sfeer. Zin in een ontspannen dagje uit tijdens de zomervakantie? Stap op de fiets en verken het afwisselende landschap van Lingewaard. Fiets over kronkelende dijken, langs fruitboomgaarden en door dorpen waar altijd iets te zien is. Onderweg nodigen terrasjes en rustpunten uit voor een korte pauze. De combinatie van natuur, water en historische plekken maakt elke route verrassend. En tot zover de agendaberichten.

0: face.
1: Politiek en actualiteiten in het programma Connected. Elke woensdagavond van 8 tot 11 uur word je verbonden met wat er in jouw regio speelt. Op woensdag ben je overal thuis. Vanaf 8 uur met John. Connected op Connect.
2: Phone Connect Zevenaar en Duiven. Jouw vertrouwde adres voor mobiele telefonie, glasvezelinternet en tv. Wij geven onafhankelijk advies en bieden alle providers onder één dak. Van KPN en Odido tot Ziggo en Delta. Ook voor vakkundige reparaties en de nieuwste accessoires. Ben je bij ons aan het juiste adres? Kom langs aan het Raadhuisplein 4 in Zevenaar of de Pastoriestraat 13 in Duiven. De koffie staat klaar. Phone Connect. Nieuwe naam, zelfde service.
3: Dit is Edo Peters met het radionieuws. Na 9 maanden Midden-Oosten is het Amerikaanse vliegdekschip USS Abraham Lincoln onderweg naar huis. Aanvankelijk zou de missie in mei al eindigen, maar die werd verlengd vanwege de oorlog in Iran. Van de duizenden militairen aan boord hadden velen geklaagd over vermoeidheid en mentale problemen. Het marineschip verliet de thuisbasis San Diego vorig jaar november. Sinds december heeft het geen haven meer aangedaan, waardoor het nu ruim 200 dagen non-stop op zee is. Inmiddels is een ander vliegdekschip daar aangekomen. In het hoge noorden van de provincie Groningen is vannacht een aardbeving geweest met een kracht van 2,8. Het epicentrum lag bij het dorp Zandeweer, niet ver van Uithuizen. Volgens het KNMI is het de zwaarste aardbeving sinds maart. De omgeving was voorheen een belangrijk gaswingebied. Zwaardere bevingen, zoals deze van 2,8, komen maar nauwelijks voor. In Alaska is een vliegtuig neergestort dat onderweg was van Anchorage naar Cape Newenham in het dunbevolkte westen van de Amerikaanse staat. Alle 8 inzittenden zijn omgekomen. Vlak voor de landing kwam het toestel in de problemen. Het kleine vliegveld van Cape Newenham wordt alleen gebruikt door het Amerikaanse leger. Sinds de jaren 50 staat daar een radarstation, bedoeld om tijdens de Koude Oorlog dreigingen vanuit de Sovjet-Unie te kunnen waarnemen. Japan heeft een 58-jarige gevangene geëxecuteerd. De Japanner had in 2009 een dodelijke brand gesticht in een speelhal in Osaka. Het is voor het eerst in ruim een jaar tijd dat Japan de doodstraf voltrekt. Bij de brand kwamen 4 klanten en een medewerker van de gamehal om het leven. Het is de eerste executie die plaatsvindt onder de regering van premier Takaichi. Japan en de VS zijn de enige G7-landen die nog de doodstraf uitvoeren. De executies geschieden door ophanging. Japanse ter dood veroordeelden horen dat meestal pas een paar uur van tevoren. Het weer. Er vallen flinke buien met tussendoor slechts heel af en toe wat zon bij een matige noordwestenwind. De maxima schommelen rond de 20 graden. Tot zover het radionieuws.
1: Dit is Connect.

0: Op zaterdag 12 en zondag 13 september staat de regio weer in het teken van de Open Monumentendag. Tijdens de 40ste editie van Open Monumentendag openen bijzondere monumenten gratis hun deuren voor bezoekers. Kunstenaars presenteren hun werk en laten bezoekers kennis maken met kunst, cultuur, natuur en het erfgoed van de streek. Kijk voor meer informatie op openmonumentendag.nl. Wie meer wil weten over de zweefvliegtuigen die tijdens de Slag om Arnhem in september 1944 bij Wolfheze en Renkum landen, kan een bezoek brengen aan het Glidermuseum in Wolfheze. Het museum vertelt aan de hand van historische voorwerpen, foto's en verhalen over de grote luchtlandingsoperatie van 1944. Het museum is gevestigd aan de Wolfhezerweg in Wolfheze. Kijk voor actuele openingstijden op glidermuseum.nl. Groessen verandert op 13 september in het snelste en gezelligste dorp van de Liemers. Waaghalsen sjezen met hun zelfgebouwde creatieve zeepkisten met een rotgang van het viaduct de A af. Kom kijken naar de spectaculaire afdalingen, geniet van het live commentaar en moedig de teams aan langs de boarding. Naast de race is er op het evenemententerrein bij de A genoeg te beleven voor jong en oud. Het terrein gaat om 12 uur open en de race start om 1 uur. En tot zover de agendaberichten.
1: Ook deze track komt hier uit de regio. Je hoort hem hier. Nu op Connect.

0: Dit is Edo Peters met de hoofdpunten van het radionieuws. Na 9 maanden Midden-Oosten is het Amerikaanse vliegdekschip USS Abraham Lincoln onderweg naar huis. Aanvankelijk zou de missie in mei al eindigen, maar die werd verlengd vanwege de oorlog in Iran. In het hoge noorden van de provincie Groningen is vannacht een aardbeving geweest met een kracht van 2,8. Het epicentrum lag bij het dorp Zandeweer, niet ver van Uithuizen. In Alaska is een vliegtuig neergestort dat onderweg was van Anchorage naar Cape Newenham in het dunbevolkte westen van de Amerikaanse staat. Alle 8 inzittenden zijn omgekomen. Japan heeft een 58-jarige gevangene geëxecuteerd. De Japanner had in 2009 een dodelijke brand gesticht in een speelhal in Osaka. Het is voor het eerst in ruim een jaar tijd dat Japan de doodstraf voltrekt. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws. Door de noordwestenwind trekken vanaf zee flinke buien over ons land. In de loop van de ochtend trekken die verder naar het oosten. In Limburg lijkt het de komende uren nog wel droog te blijven. Vanmiddag is er opnieuw wisselvallig weer met flinke kans op neerslag. Slechts heel af en toe laat tussen de buien door de zon zich even zien. En waar dat het geval is, loopt het kwik op tot een graad of 20... bij een overwegend matige noordwestenwind. In de loop van de middag klaart het aan de westkust een beetje op. Vanavond neemt de wind eerst in kracht af en zijn er brede opklaringen. Tegen middernacht weer meer kans op buien die gepaard kunnen gaan met onweer. De meeste activiteit is er dan aan de kust en op het IJsselmeer. De minima liggen vannacht tussen de 10 en 14 graden. Morgenochtend eerst fris met temperaturen omstreeks 10 graden met aan de kust enkele buien. In de loop van de middag trekken de meeste buien via Duitsland weg en komt de zon geregeld tevoorschijn. De maxima schommelen rond de 20 graden. Zondag op een enkele bui na droog met af en toe zon, weinig wind en middagtemperaturen tot 21 graden. Tot zover het weerbericht van het radionieuws.
1: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

Bij de buitenplaats in de Arnhemse wijk Schuitgraaf aan de Mara-singel vindt op 13 september het jaarlijkse oogstfeest plaats. Van 10 tot 3 uur draait deze gezellige dag helemaal om lokaal fruit en de oogst. Bezoekers kunnen zien hoe appels worden geperst en lokale producten ontdekken. Ook zijn er honing van de imker en rondleidingen door de groenteschuit. Voor kinderen zijn er activiteiten zoals appels plukken, sminken, sap persen en appel- en peerhappen. Het centrum van Zevenaar staat op 12 en 13 september in het teken van het najaarsfestival Muziekstad. Tijdens deze afsluiting van het muziekseizoen zorgen verschillende artiesten en orkesten voor volop sfeer. Zaterdag trekken dweilorkesten door het centrum, gevolgd door Oerend Hart op het Raadhuisplein. Zondag zijn er onder meer optredens van het DT Orchestra en koor Tijdloos. Een muzikaal weekend voor jong en oud in Hartje Zevenaar. Het Horstenpark aan de Horstenparklaan in Duiven staat in 2026 volop in het teken van het 20-jarig jubileum. Het park is een ontmoetingsplek waar natuur, recreatie en ontspanning samenkomen. Bezoekers kunnen er wandelen, genieten van het groen en een bezoek brengen aan de kinderboerderij. Het jubileumjaar wordt op 13 september vanaf 11 uur gevierd. De start van het officiële gedeelte vindt plaats bij T-paviljoen Horstenpark. Tot zover de agendaberichten.

0: muziek en sport. Connect verbindt Midden-Gelderland.
1: De verbinding in Midden-Gelderland. Connect.

0: De middag van Connect. Elke werkdag van 4 tot 6 op Connect. Chris neemt je mee richting de avondspits. En houdt je op de hoogte van de laatste gebeurtenissen in Midden-Gelderland. De middag van Connect. Maandag tot en met vrijdag. 4-6.
1: In- en outdoor signing is belangrijk voor de zichtbaarheid van uw bedrijf. CD-reclame helpt u hierbij. Van reclameborden, displays en spandoeken tot op maat gemaakte lichtbakken en autobelettering. Snel en efficiënt geregeld in binnen- en buitenland. Kijk voor al onze producten en informatie op cd-reclame.nl. Ondernemers opgelet. Bent u op zoek naar professionele kantoorruimte? Dan bent u bij Ondernemerscentrum De Pelikaan aan het juiste adres. Flexibele contracten en all-in prijzen. Neem een kijkje op onze website ocdepelikaan.nl en mail naar info@vankeulenverhuur.nl. Ondernemerscentrum De Pelikaan zit tegenover het station aan de Ringbaan Zuid 8 in Zevenaar.
2: Dit is Edo Peters met het Radio Nieuws. De politie heeft vannacht een woonwagenkamp doorzocht in het Brabantse Waalren. Naast arrestatieteams was ook de landelijke faciliteit ontmantelen aanwezig. Die wordt ingezet bij het opruimen van een drugslab. Of er verdovende middelen zijn gevonden is onduidelijk. In het verleden werden grondstoffen voor de productie van drugs gevonden op het woonwagenkamp. Na de inval bleven diverse agenten achter voor nader onderzoek. Het is onbekend of er arrestaties zijn verricht. Nederlanders zijn weer iets positiever over hun portemonnee. Door de oorlog in het Midden-Oosten stond dat flink onder druk. Maar sinds juni verbetert dat weer, zegt het CBS. Het gegeven is dikwijls een goede graadmeter of consumenten extra geld willen uitgeven of juist willen besparen. Consumenten vinden het nu gunstiger dan vorige maand om grote aankopen te doen. Dat zijn bijvoorbeeld meubels en elektronica. Het Amerikaanse vliegtuigschip USS Abraham Lincoln is na 9 maanden van het Midden-Oosten onderweg naar de thuisbasis San Diego. Aanvankelijk zou de missie in mei al eindigen, maar die werd verlengd vanwege de oorlog in Iran. Veel van de 5000 militairen aan boord hadden geklaagd over vermoeidheid en mentale problemen. De thuisreis naar Californië duurt een paar weken. Inmiddels is in het Midden-Oosten een ander vliegtuigschip aangekomen om de missie over te nemen. De oudste nog levende persoon ter wereld wordt vandaag 117. De Britse Ethel Caterham werd 5 jaar voor het uitbreken van de Eerste Wereldoorlog geboren. Ze is ook een van de oudste personen op de wereld die een coronabesmetting opliep. In 2020 werd ze besmet toen ze 110 jaar oud was. Een jaar geleden, op haar 116e verjaardag, kwam koning Charles bij haar op bezoek om haar geluk te wensen. De Britse vrouw heeft haar eigen kinderen en haar echtgenoot overleefd. Het weer. Er vallen flinke buien met tussendoor slechts heel af en toe wat zon bij een matige noordwestenwind. De maxima schommelen rond de 20 graden. Tot zover het Radio Nieuws.
3: Mijn naam is Rembaard Mans van de ANWB. 15 minuten vertraging door de Duitse grenscontroles op de A12 richting Duitsland, stijven of Zevenaar in de file. En tot zover de ANWB.

0: is Connect met Natasha.
1: Een hele goede morgen op deze vrijdagochtend 21 augustus alweer. Ja, ik blijf het maar zeggen, maar wat dan gaat de tijd toch ontzettend snel. Ik hoop dat je een leuke planning hebt, want het is inmiddels bijna weekend. Nog even.

Ja, het is natuurlijk alweer gewoon vrijdagochtend. En dat betekent inderdaad maar één ding. Ik sta hier weer te presenteren, hier deze ochtend. Of nou, je hebt te vertellen, lekkere plaatjes draaien. Je kan in ieder geval mij altijd een berichtje sturen. Dat kan naar 0316 6x3. Daar kun je gewoon vragen aan mij stellen. Kun je plaatsverzoekjes naar mij opsturen. Wat dan ook. Je kan mij ook eventueel een berichtje sturen op Instagram. Dat is Natasja bij Connect. Daar ben je ook natuurlijk altijd van harte welkom. Ja, ik ben wel even heel erg benieuwd voor de mensen thuis. Ik ga zelf nog, heb ik een vakantie gepland. Maar ik ben wel benieuwd voor jullie. Ik bedoel, ik ben nieuwsgierig. Ga je zelf nog op vakantie? Of heb je gewoon echt een vast rooster dat je inderdaad, heb je kinderen, moet je vakantie nemen met je kinderen? Of zeg je, nee Natas, ik kan lekker doen wat ik wil. Ik kan gewoon vrij nemen wanneer ik wil. En in mijn vakantie, die heb ik toen gehad. Of die ga ik nog hebben. Ik ben wel even heel benieuwd. Want het is toch ondertussen, is het gewoon echt weer tijd dat scholen en alles gewoon weer begint. Want Regio Noord, die heeft dus alweer hun eerste weekje erop zitten. Ja, het is echt, ik zei het vorige week nog. Vorige week toen stonden we hier in echt wel andere toestanden. Toen was het echt hartstikke heet, 38 graden. Nu is het natuurlijk helemaal anders. Want Nederland, nu is het een graad of 20. Nou, niet nu. Eigenlijk iets frisser dan dat. Zometeen wordt het een graad of 20. Ja, het is bizar. Echt, voor mijn idee stond ik hier gisteren nog te vertellen inderdaad, oh, Regio Noord, die heeft vanaf volgende week, moeten ze weer naar school. Maar nee, het is gewoon ondertussen, hebben ze alweer een hele week erop zitten. En ondertussen gaat dus Regio, nu moet ik dat even goed zeggen hoor. Ja, Regio Zuid, die gaat vanaf aanstaande maandag beginnen zij weer met school. Ja, ik hoop in die zin dat iedereen die zijn vakantie heeft gehad, dat ze een hele mooie vakantie hebben gehad. Voor mij komt het er nog een keer aan. Ik kijk er in ieder geval naar uit. Dus als je nog vakantie moet hebben, geniet er zeker van. En voor de mensen die gewoon weer met hun werk beginnen, met school, noem het allemaal op. Ik wens jullie heel erg veel succes. En weet, hè, uiteindelijk komt er gewoon weer een volgende vakantie aan. Dus we gaan nu luisteren naar Moves Like Jagger hier op Connect. MUZIEK

0: Op het terrein van Molen De Hoop aan de Molenweg in Arnhem wordt op 22 augustus het Molenpopfestival gehouden. Het Molenpopfestival is het muziekfestival voor bands uit de regio Arnhem en Nijmegen. Molenpop biedt jonge bands en muzikaal talent uit de regio een podium om live op te treden voor muziek. Dit jaar treden er voor het eerst ook 5 jonge talenten op. Het terrein is open van 2 tot 11 uur. Wie deze zomer met de e-bike door Arnhem en de Liemers fietst, vindt onderweg diverse oplaadpunten bij horecagelegenheden, recreatiegebieden en bezoekerscentra. Zo kan de accu tijdens een pauze eenvoudig worden opgeladen. Voor actuele locaties en fietsroutes kunnen fietsers terecht bij de VVV's, toeristische informatiepunten en verschillende fietsroute-apps. Zo geniet je zorgeloos van een mooie tocht door de regio. Wie de geschiedenis van Oosterbeek wil ontdekken, kan tot en met 30 september terecht in de Oude Kerk aan de Benedendorpse Weg. Vrijwillige gidsen vertellen bezoekers graag meer over het bijzondere verleden van het monument en ze verzorgen rondleidingen. Daarnaast zijn een film en een animatiefilm over de geschiedenis van de kerk te bekijken. De kerk is iedere woensdag, donderdag en zondag geopend van 1 tot 4 uur. En tot zover de agendaberichten.
1: Regionale muziek hoor je hier, nu op Connect.

Living in a Loop van Bastian Steven. Ja, ik moet in ieder geval even wat nieuws brengen. Want het is in ieder geval toch echt tijd dat de vakanties tot zijn einde komen. En dat betekent ook maar één ding. Verkeersdrukte op de weg. Ja, van alle

lokaal vakantieverkeer beide richtingen in erg druk. Hou er in ieder geval rekening mee. Mocht je op vakantie gaan, dan weet dat het in ieder geval druk kan zijn. Maar ook als je terugkomt, stel je bent nu lekker in het buitenland, naar Connect aan het luisteren, kan allemaal. En je gaat terug naar Nederland, hou er dan rekening mee. Aanstaande zaterdag wordt het toch wel echt erg druk. Ja, dat is een beetje wat het is, hè. Je moet maar gewoon even, ik denk dat iedereen daar in die zin toch wel rekening mee houdt.

0: Dit is Edo Peters met de hoofdpunten van het radionieuws. De politie heeft vannacht een woonwagenkamp doorzocht in het Brabantse Waalre. Naast arrestatieteams was ook de landelijke faciliteit ontmantelen aanwezig. Die wordt ingezet bij het opruimen van een drugslab. Nederlanders zijn weer iets positiever over hun portemonnee. Door de oorlog in het Midden-Oosten stond dat flink onder druk. Maar sinds juni verbetert dat weer, zegt het CBS. Het Amerikaanse vliegtuigschip USS Abraham Lincoln is na 9 maanden van het Midden-Oosten onderweg naar de thuisbasis San Diego. Aanvankelijk zou de missie in mei al eindigen, maar die werd verlengd vanwege de oorlog in Iran. De oudste nog levende persoon ter wereld wordt vandaag 117. De Britse Ethel Caterham werd 5 jaar voor het uitbreken van de Eerste Wereldoorlog geboren. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Mijn naam is Rijnbaard Mans van de ANWB. Op dit moment rijdt het langzaam op de A12 richting Duitsland. Vanwege de Duitse grenscontroles doe je er vanaf 7 naar 15 minuten langer over. Ook op de A50 richting Arnhem rijdt het langzaam. Tussen knooppunt Beekberg en afrit Hoenderloo betekent dat voor het verkeer daar 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

Het is ondertussen is het dus al 10:30 geweest. En dat betekent ook maar één ding. Het is tijd voor het vrouwenfeitje van de week. Ja, deze week heb ik weer even iets uitgezocht. Voor als je het nog niet kent, ik zoek elke week, probeer ik weer een nieuw feitje over de vrouw te vinden. Ook die ik zelf nog niet ken. Dus het is echt iets compleet nieuws wat ik voor mezelf ook nog niet wist. Wel misschien waar soms ik af en toe wel dacht van, oh ja, dit had ik wel gedacht, maar nooit echt zekerheid over gehad. Dus hier komt hij dan. Het vrouwenfeitje van vandaag gaat over de menopauze. Dus als je hierin ervaring hebt, is het misschien zeker even interessant om even goed op te letten. De menopauze wordt vaak geassocieerd met opvliegers, maar in brede zin kunnen hormonale schommelingen zorgen voor een instabiele temperatuurregulatie. Wanneer de oestrogeenniveaus veranderen, wordt de temperatuurregeling van het lichaam gevoeliger. En dit kan dus het moeilijker maken om een stabiel gevoel van comfort vast te kunnen houden. En dat leidt dus vervolgens tot opvliegers, koude rillingen en bijvoorbeeld een verstoorde slaap. Want als je daar allemaal last van hebt, dan slaap je ook niet heel erg goed. De onderzoekers die leggen uit dat wanneer het oestrogeenniveau daalt, de hypothalamus, het temperatuurregelcentrum in de hersenen, gevoeliger wordt voor kleine veranderingen in de lichaamstemperatuur. Ja, dit is echt best wel een bak aan informatie, maar ik denk wellicht inderdaad de meeste dingen die wisten we. Zoals opvliegers, koude rillingen, slecht slapen, maar hierin duiken we even iets dieper. Ja, ik vind het toch wel altijd heel erg interessant hoe een vrouwelijk lichaam werkt. En ik moet zeggen, ik kijk echt niet uit tot het moment dat ik ook last krijg van de menopauze en alles. Ik bedoel, we zitten nu gewoon. We hebben nu al die maandelijkse periodes en zo. Maar het volgende, daarna staat er voor klaar. Nou, ik zit er nog niet op te wachten. Maar goed, het komt ooit allemaal een keer. Ja, dat blijft toch altijd, hè?

Bij de Maatjes aan de Kardinaal de Jongstraat in Zevenaar wordt op 29 augustus een rommelmarkt gehouden. Bezoekers kunnen tussen 8 en 2 uur komen snuffelen tussen allerlei tweedehands spullen en leuke koopjes. Ook kunnen spullen op 28 augustus worden ingeleverd voor de verkoop. De markt wordt samen met Stichting Connect to Share georganiseerd om geld in te zamelen voor het jaarlijkse uitje van de cliënten van het Horstenpark naar Gemünden am Main. Westervoort staat op 28 augustus in het teken van de Nacht van de Vleermuis. Samen met ervaren ecologen gaan deelnemers op zoek naar de vleermuizen die na zonsondergang actief worden. Tijdens de wandeling vertellen de ecologen over de verschillende soorten en laten zij met een baddetector en warmtecamera zien hoe vleermuizen worden opgespoord. De tocht begint om 8 uur bij het gemeentehuis van Westervoort. Deelname is gratis en geschikt voor iedereen vanaf 10 jaar. Geïnteresseerden kunnen zich aanmelden via het inschrijfformulier bij de gemeente Westervoort. Muziekcafé De Lantaarn Zevenaar presenteert twee bijzondere muziekacts: Old Strings New Voices en Macondo Dust Band. Old Strings New Voices brengen eigen tijdse songs met warme stemmen en live gitaar. Macondo Dust Band brengt Americana met krachtige gitaren en meeslepende viool. De optredens zijn op zaterdag 5 september van 8:30 tot 11:30. Muziekcafé De Lantaarn zit aan de Hogebonger 3 in Zevenaar. En tot zover de agendaberichten.

you. This One's For You van David Guetta en Zara Larsson. Ja, dit geeft me echt helemaal flashbacks naar mijn tienerjaren. Ja, echt 2016 was in die zin, vond ik echt wel een heel goed jaar. En nu was het natuurlijk de hele tijd zo dat werd gezegd 2026 is het nieuwe 2016. Nou ja, weet je, ik denk dat nooit een jaar weer hetzelfde kan zijn zoals het was natuurlijk. Want uiteindelijk, je kan nooit iets exact hetzelfde maken. Maar ik denk wel dat we gewoon dingen mooi moeten maken op onze eigen manier. En ik vind dat tot zover 2026 dat het echt wel een best wel mooi jaar is tot zover. Er zijn natuurlijk altijd wat mindere dingen, maar dat hoort gewoon.

0: de Connect Update. Met een overzicht van het nieuws uit de regio. Vanavond, 6 uur, op Connect TV.
1: Zelfstandig mobiel blijven? Scootmobiel Centrum Arnhem staat voor persoonlijke aandacht, goed advies en maatwerk. Of kies voor een gratis proefrit aan huis. Wij helpen u ook met WMO en PGB-aanvragen. Scootmobiel Centrum Arnhem. Of kijk op scootmobielcentrum.com.
2: Phone Connect Zevenaar en Duiven. Jouw vertrouwde adres voor mobiele telefonie, glasvezelinternet en tv. Wij geven onafhankelijk advies en bieden alle providers onder één dak. Van KPN en Odido tot Ziggo en Delta. Ook voor vakkundige reparaties en de nieuwste accessoires. Ben je bij ons aan het juiste adres? Kom langs aan het Raadhuisplein 4 in Zevenaar of de Pastoriestraat 13 in Duiven. De koffie staat klaar. Phone Connect. Nieuwe naam, zelfde service.
1: Zelfstandig mobiel blijven? Kom langs bij Scootmobiel Centrum Arnhem in Duiven.
3: Dit is Edo Peters met het Radio Nieuws. De man die werd gezocht in verband met het overlijden van een vrouw is dood teruggevonden in de buurt van Zeewolde. De politie had gisteren nog foto's van de man gedeeld. Gistermiddag werd zijn lichaam gevonden in de buurt van de Reigerplas. Bij zijn overlijden is geen sprake van een misdrijf. De man werd in verband gebracht met de dood van een bewoonster van een woonzorglocatie voor demente personen in Lelystad. Het onderzoek naar haar overlijden gaat gewoon door. In Australië is een 27-jarige man aangeklaagd wegens spionage. Hij zou de Russen hebben willen informeren over militaire activiteiten van Oekraïne. De Russisch-Australische man vloog in 2025 naar Oekraïne om zich daar aan te sluiten bij het Oekraïnse leger. Hij verzamelde daar informatie over militairen, eenheden en locaties die hij geprobeerd zou hebben door te spelen aan Russische contacten. Het is niet duidelijk of dit hem gelukt is. De man riskeert bij veroordeling 20 jaar celstraf. De politie heeft vannacht een woonwagenkamp doorzocht in het Brabantse Waalre. Naast arrestatieteams was ook de landelijke faciliteit ontmantelen aanwezig. Die wordt ingezet bij het opruimen van een drugslab. Of er verdovende middelen zijn gevonden is onduidelijk. In het verleden werden grondstoffen voor de productie van drugs gevonden op het woonwagenkamp. Het is onbekend of er arrestaties zijn verricht. Nederlanders zijn weer iets positiever over hun portemonnee. Door de oorlog in het Midden-Oosten stond dat flink onder druk. Maar sinds juni verbetert dat weer, zegt het CBS. Het gegeven is dikwijls een goede graadmeter of consumenten extra geld willen uitgeven of juist willen besparen. Consumenten vinden het nu gunstiger dan vorige maand om grote aankopen te doen. Dat zijn bijvoorbeeld meubels en elektronica. Het weer wisselvallig, af en toe zon, maar ook buien bij een matige noordoostenwind. Maxima rond 20 graden. Tot zover het Radio Nieuws.
4: Mijn naam is Rijnbaard Mans van de ANWB. De wachttijd voor de grenscontroles is opgelopen tot 20 minuten. En dat betekent dat je op de A12 richting Duitsland vanaf Zevenaar in de file staat. Op de A30 Barneveld richting Ede. Tussen Barneveld Noord en Lunteren 10 minuten vertraging. 5 tot 10 minuten oponthoud op de A50 richting Arnhem. Tussen Apeldoorn Noord en Afrit Loenen. En er is nog een file op de A50 richting Arnhem. Tussen knooppunt Beekbergen en Afrit Schaarsbergen is je vertraging 10 tot 15 minuten. En tot zover de ANWB.

We zitten dus ondertussen alweer in het laatste uur. Wat gaat dat toch hard altijd. Maar dat betekent ook maar één ding. Het is zometeen echt tijd voor het Let's Talk moment. Dus heb je nog iets wat je graag met mij wilt delen? Stuur dat dan zeker even op. Dat kan naar 0316, 6x3. En het mag echt over alles gaan. Ik wil in die zin even een moment geven voor de vrouw. En een vrouw mag dan naar mij iets opsturen wat ze hebben meegemaakt, wat ze hebben gezien, iets wat ze bijzonder vinden, een vakantie wat leuk was of iets waarvan ze zeggen, ja, mensen moeten dit horen. Ik vind het heel belangrijk om te delen. Je bent van harte welkom. Je mag me ook natuurlijk een Instagram berichtje sturen. Dat kan naar Natasha bij Connect. Dan ben je zeker welkom. En niet te vergeten daarna om 11:30, dan is het tijd voor iedereen en specifiek voor jou als luisteraar en misschien wel kijker, want voor als je het niet weet, ik ben nu ook live te zien op TV. Je kan gewoon meekijken, dus hoe leuk is dat? Maar dan mag je dus een plaat aanvragen. Nou, dat zou ik wel zeker even doen, want hoe leuk is dat?

0: Westervoort staat van 21 tot en met 23 augustus in het teken van Westervoort in beweging. 3 dagen lang zijn er sportieve, muzikale en gezellige activiteiten voor jong en oud. Bezoekers kunnen genieten van onder meer een zomerfair, beachvolleybal, de Westervoort Cup en Westervoort Live. Ook presenteren lokale verenigingen zich aan het publiek. Tijdens de zomervakantie is een fietstocht naar het historische Doesburg een heerlijk dagje uit voor jong en oud. Fiets langs de rivier de IJssel en geniet van de sfeervolle straatjes, oude stadsmuren en terrassen in het centrum. Ook de vele monumentale panden en bijzondere winkels maken een bezoek aan de Hanzestad extra aantrekkelijk. De combinatie van natuur, cultuur en gastvrijheid zorgt voor een ontspannen zomerse sfeer. Zin in een ontspannen dagje uit tijdens de zomervakantie? Stap op de fiets en verken het afwisselende landschap van Lingewaard. Fiets over kronkelende dijken, langs fruitboomgaarden en door dorpen waar altijd iets te zien is. Onderweg nodigen terrasjes en rustpunten uit voor een korte pauze. De combinatie van natuur, water en historische plekken maakt elke route verrassend. En tot zover de agendaberichten.
1: Ook deze track komt hier uit de regio. Je hoort hem hier. Nu op

We zijn inmiddels aangekomen bij het Let's Talk moment. En voor de luisteraars, als je nieuw bent hier, dit is een vast moment op de vrijdagochtend dat tussen 11 uur en 11:30 plaatsvindt, waarin ik een verhaal vertel wat mij wordt opgestuurd door een van de luisteraars. En daar ga ik het dan even over hebben. Dus ik heb in ieder geval weer een verhaal mogen ontvangen. Dus ik zal het eens even gaan voorlezen in eerste instantie. En dan gaan we kijken waar het over gaat. Dus hier komt hij dan. Ik zie wel veel mensen die vaak alleen op reis gaan en dan dingen doen. Alleen vraag ik mij echt af, hoe dan? Ja, want is dit dan wel leuk? Ik heb het idee dat een vakantie met meerdere mensen moet zijn om even met z'n allen te kunnen zijn, want daar is een vakantie toch eigenlijk voor. Echter lijkt me een solo vakantie ook wel heel erg leuk. Alleen heb ik dus geen idee waar te beginnen en of dit dan wel iets voor mij is. Ja, deze hoor ik eigenlijk best wel vaak. Ook in mijn dagelijks leven krijg ik best wel vaak de vraag. Want voor de mensen die mij niet kennen, ik doe echt best wel veel alleen. Ik hou van alleen op reis gaan en alleen dingen doen. En mensen die komen dan echt wel naar me toe en vragen van, ja, maar goh, hoe doe je dat dan? En ik heb zoiets van, ja, waarom niet? Waarom zou je het in die zin niet doen? Ik snap wel echt wel dat voor sommige mensen dat het een hele stap kan zijn. Want sommige mensen die kunnen beter alleen zijn dan de ander. Dus het is natuurlijk niet voor iedereen hetzelfde. Maar het was voor mij ook niet alsof ik dit gewoon in één keer deed of zo, hoor. Ik was in die zin, was ik eerst echt wel vroeger alleen maar van, oh, nou, op mensen aan het wachten en met vrienden willen gaan. Maar op een gegeven moment, als je alleen maar aan het wachten bent, komt dat moment nooit. Wil je iets? Ga het doen. Zorg dat je het voor elkaar krijgt en ga niet wachten, want je weet nooit in die zin, ik probeer dat echt duidelijk te maken naar mensen, je weet nooit wanneer, ja, misschien echt best wel hard gezegd, wanneer je laatste dag is. Dus als je iets wilt doen, just do it. Geniet van je leven. Ga het doen. Heb je het geld? Doe het in die zin. Want ja, natuurlijk, je moet wel geld hebben, maar vooral als je iets in je hoofd hebt en je laat je tegenhouden door alleen angst, dat is echt doodzonde. Want echt, geloof me, als je die stap maakt, dan zie je zoveel mooie dingen. En is het misschien awkward? Ja, het kan echt wel awkward zijn. Voor sommige mensen die hebben het meteen helemaal goed en die denken, ja, weet je, lekker alleen. Dat vind ik helemaal fijn. Maar voor sommige mensen is het in die zin even wennen. Dan kan ik je als tip meegeven. Stel, je gaat in je eentje op reis. Zorg dan dat je gewoon je hele reis in ieder geval hebt uitgestippeld. Ja, je hoeft niet alles, maar dat je een aantal activiteiten hebt op de planning, zodat je je in die zin niet kan vervelen. Dat je gewoon een aantal dingen gaat bezichtigen en gaat doen. Want dan blijf je ook bezig. En dan heb je in die zin ook niet echt door dat je alleen bent. Ja, als je alleen de hele dag op je kamer zit, dan merk je het natuurlijk wel. Maar ja, ik heb daar in ieder geval geen last van. En geloof me, voor mij was het ook wel wennen, hoor. Maar ik merk toch, ik vind het allemaal leuk. Met familie, met vrienden en ook alleen. Ik geniet gewoon. Als ik iets wil doen, dan doe ik het zeker. Als het kan, natuurlijk.

0: Dit is Edo Peters met de hoofdpunten van het radionieuws. De man die werd gezocht in verband met het overlijden van een vrouw is dood teruggevonden in de buurt van Zeewolde. De politie had gisteren nog foto's van de man gedeeld. In Australië is een 27-jarige man aangeklaagd wegens spionage. Hij zou de Russen hebben willen informeren over militaire activiteiten van Oekraïne. De politie heeft vannacht een woonwagenkamp doorzocht in het Brabantse Waalre. Naast arrestatieteams was ook de landelijke faciliteit ontmantelen aanwezig. Nederlanders zijn weer iets positiever over hun portemonnee. Door de oorlog in het Midden-Oosten stond dat flink onder druk. Maar sinds juni verbetert dat weer, zegt het CBS. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws. Vanmiddag is er opnieuw wisselvallig weer met flinke kans op neerslag. Slechts heel af en toe laat tussen de buien door de zon zich even zien. En waar dat het geval is, loopt het kwik op tot een graad of 20... bij een overwegend matige noordwestenwind. In de loop van de middag klaart het aan de westkust een beetje op. Vanavond neemt de wind eerst in kracht af en zijn er brede opklaringen. Tegen middernacht weer meer kans op buien die gepaard kunnen gaan met onweer. De meeste activiteiten zijn dan aan de kust en op het IJsselmeer. De minima liggen vannacht tussen de 10 en 14 graden. Morgenochtend eerst fris met temperaturen omstreeks 10 graden met aan de kust enkele buien. In de loop van de middag trekken de meeste buien via Duitsland weg en komt de zon geregeld tevoorschijn. De maxima schommelen rond de 20 graden. Zondag op een enkele bui na droog met af en toe zon, weinig wind en middagtemperaturen tot 21 graden. Tot zover het weerbericht van het radionieuws.
1: Dit is Rijn Baardmans van de ANWB. In Gelderland is het nu op verschillende plaatsen druk. Onder andere op de A1 loop je op verschillende trajecten vertraging op. De meeste vertraging op de A1 richting Amsterdam. Tussen Stroe en Hoevelaken 6 kilometer met een kwartier vertraging. Ook aan de Duitse grens is het druk vanwege de grenscontroles. Op de A12 richting Duitsland vanaf 7 naar 20 minuten extra. Op de A12 richting Arnhem vanaf Duitsland doe je er tussen de Duitse grens en Duiven 10 minuten langer over. De A30 richting Ede, daar beland je in de file tussen Barneveld en Lunteren. Rijdt langzaam over 4 kilometer met een kleine 10 minuten oponthoud. Dan nog de A50, Apeldoorn richting Arnhem. Tussen Apeldoorn en Alfred Schaarsbergen 14 kilometer met 20 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

0: Ja, ondertussen zijn we ook aangekomen bij het moment van Draaio Plaat. Want het is ondertussen al 11:30. En als je nog niks hebt opgestuurd naar mij, dan is dit zeker je moment om dat even te doen. Dat kan naar 0316 6x3. Of natuurlijk mijn Instagram, Natasja bij Connect. In ieder geval om daar zo meteen over terug te komen. Want we gaan eerst even naar het volgende. Ik denk dat het sowieso dat je het al hebt gehoord. Maar mocht je het nog niet hebben gehoord, het is dus zo dat topdrummer Frank Beard op 77-jarige leeftijd helaas is komen te overlijden. Ja, Frank Beard, de drummer van de Amerikaanse rockband ZZ Top, is dinsdag op 77-jarige leeftijd overleden. Dit heeft een woordvoerder van de muzikant bekendgemaakt. Beard was zelf al een langere tijd ziek. Ja, over de doodsoorzaak is verder niets bekendgemaakt. Eerder deze maand werden meerdere optredens van ZZ Top afgezegd vanwege de gezondheidsproblemen van Beard. En nu komen we daarop volgt ook terug bij het volgende van een plaatverzoekje. Want ik heb je dus ook een berichtje over ontvangen. Het gaat als volgt. Wil je voor mij ik hoop echt dat ik dit goed uitspreek. Want La Grange draaien. Omdat ik al fan ben van deze geweldige band sinds mijn 16e. Dat is al best een tijd. Er staat ook bij 1985 is dat dus. Ja, ik ga het zeker draaien. Dus ik hoop dat je er klaar voor zit. Want hier komt hij dan.
1: Rumors spreading around. United Texas town, about to check outside the game. You know what I'm talking about. Just let me know if you're gonna go to that whole mile on the range. They got a lot of nice girls.

Are You Listening Yet van Harry Styles. Zijn een van zijn nieuwe platen van dit jaar. Ik moet zeggen, ja, ik vind het best een lekkere. Ondanks dat ik in die zin geen Harry Styles fan ben. Maar ik bedoel niet te zeggen van ik vind zijn muziek niet leuk. Maar ik ben gewoon niet heel snel echt een fan van iemand. Om het zeg maar zo te zeggen. Maar misschien ben jij wel fan van het volgende. Het gaat namelijk over niks minder dan Star Wars. Het is dus zo dat ze dus nu bezig zijn met het tweede seizoen van de Star Wars-serie Ahsoka. Ja, dit gaat dus op 20 januari 2027 in première op Disney+. Ja, ik denk wel echt dat in die zin je bent of een van de original Star Wars fans... of je bent een van de Star Wars fans die gewoon alles leuk vindt. Ik ben heel benieuwd wat jij daarin bent. Misschien dat jij zegt, nou, ik ben echt de absolute Star Wars fan. Ik vind alles leuk. Maar ik moet zeggen dat ik hier toch ook wel enthousiast van word. Want het is dus zo, het verhaal dat volgt dus uit het eerste seizoen van 2023... waarin de voormalige Jedi Ahsoka Tana en haar bondgenoten grote gevechten aangaan in hetzelfde sterrenstelsel. Maar iets heel erg leuks is dus dat Hayden Christensen, degene die dus Anakin speelt, terugkeert in deze serie. En als je mij ergens mee blij maakt, dan is het dat wel. Want ik moet zeggen, ik ben zelf toch wel meer van de originele films en alles. En ik merk dat mijn generatie waar ik uitkom, dat die echt wel fans zijn van de laatste van de originals. Dus de films waarin Anakin ook speelt, als jonge Anakin. En dat de wat oudere generatie, bijvoorbeeld onze ouders, dat die echt wel zijn van ja, nee, het is echt van hoe het vroeger moet zijn. Echt die eerste gemaakte films, dat zijn echt de beste. Maar ik zelf vind echt Hayden Christensen een hele goede acteur. Dus ik ben heel eerlijk toch wel heel erg nieuwsgierig naar deze serie. Dus wellicht dat ik hem toch ga kijken. Ondanks dat ik denk, oh, ik ben niet helemaal van de Ahsoka. Maar voor als jij wel fan bent, is dit alleen maar hartstikke goed nieuws. Dus ik ben erg benieuwd wat jij hier als luisteraar en misschien als fan van vindt. Ik heb hier in ieder geval een soort andere fan die misschien niet wellicht meteen fan is van Star Wars, maar wel van Anouk. Want het gaat dus over het volgende. Ik krijg een vraagje hier. Wil je voor mij Modern World van Anouk aanvragen? Jazeker, komt-ie dan, Vivian.

Ik heb gewoon op mijn Instagram-account heb ik een verzoekje gekregen. Er werd namelijk gezegd, ja, de nieuwe van Bruno Mars, Still, die vind ik echt geweldig. Dus kun je die draaien? Dat kan ik absoluut. Dus dat ga ik ook zeker even doen. Hier komt-ie.

Wat een mooie plaat. Ja, ik ben echt ontzettend blij met al jullie aanvragen. Echt helemaal top weer. Ondertussen zijn we alweer bij het einde van deze ochtend aangekomen. Dus ik wil je in ieder geval heel erg bedanken voor het luisteren. Ik hoop dat je heel erg hebt genoten. En natuurlijk hoor je mij gewoon volgende week weer hier op Connect. Nu heb ik als laatste een aanvraagje gekregen. Een speciaal verzoekje. Westlife met If I Let You Go. En deze is speciaal voor Mariska, mijn vrouw, wordt er gezegd. Nou, hier komt hij dan.

0: elke werkdag op Connect. Afslag 2.4 met regionale muziek, de laatste actualiteiten en de stem van Peter. Afslag 2.4, de muzikale vitamines tijdens jouw werkdag.
1: Zetcomfort bestaat 25 jaar en dat vieren wij. Momenteel tot 25% korting en tot €750 inruilkorting op uw oude stoel of bank. Kom langs in een van onze winkels. In Bennekom, Barneveld, Zeist, Elst of Apeldoorn.
2: Ondernemers opgelet.
3: Bent u op zoek naar professionele kantoorruimte? Dan bent u bij Ondernemerscentrum De Pelikaan aan het juiste adres. Flexibele contracten en all-in prijzen. Neem een kijkje op onze website ocdepelikaan.nl en mail naar info@vankeulenverhuur.nl. Ondernemerscentrum De Pelikaan zit tegenover het station aan de Ringbaan Zuid 8 in Zevenaar.
1: Kom langs in een van onze winkels. In Bennekom, Barneveld, Zeist, Elst of Apeldoorn.
4: In- en outdoor signing is belangrijk voor de zichtbaarheid van uw bedrijf. CD-reclame helpt u hierbij. Van reclameborden, displays en spandoeken tot op maat gemaakte lichtbakken en autobelettering. Snel en efficiënt geregeld in binnen- en buitenland. Kijk voor al onze producten en informatie op cd

0: Dit is Jorien Ballast met het Radio Nieuws. 8 mensen zijn gewond geraakt bij een grote brand in een restaurant in het Zwitserse Thusis gisteravond. 2 verkeren in zeer ernstige toestand, nog 5 mensen zijn vermist. Volgens de brandweer is het vuur waarschijnlijk op de 2e verdieping begonnen, waarna het trappenhuis instortte. In het pand bevinden zich naast het restaurant ook woningen. Onduidelijk is of zij aan het vuur ontsnapt zijn. Over de oorzaak van de brand is nog niets bekend. De man die werd gezocht in verband met het overlijden van een vrouw is dood teruggevonden in de buurt van Zeewolde. De politie had gisteren nog foto's van de man gedeeld. Gistermiddag werd zijn lichaam gevonden in de buurt van de Reigersplas. Bij zijn overlijden is geen sprake van een misdrijf. De man werd in verband gebracht met de dood van een bewoonster van een woonzorglocatie voor demente personen in Lelystad. Het onderzoek naar haar overlijden gaat gewoon door. In Australië is een 27-jarige man aangeklaagd wegens spionage. Hij zou de Russen hebben willen informeren over militaire activiteiten van Oekraïne. De Russisch-Australische man vloog in 2025 naar Oekraïne om zich daar aan te sluiten bij het Oekraïnse leger. Hij verzamelde daar informatie over militairen, eenheden en locaties die hij geprobeerd zou hebben door te spelen aan Russische contacten. Het is niet duidelijk of hem dit gelukt is. De man riskeert bij veroordeling 20 jaar celstraf. En de claim vezelrijk die veel voedselfabrikanten op hun producten plaatsen is misleidend. Dat concludeert de Consumentenbond. Met de term zouden producenten hun producten gezonder laten lijken. Volgens de Consumentenbond houden fabrikanten zich wel aan de wet, maar zetten ze consumenten alsnog op het verkeerde been. Zeker 100 onderzochte producten bevatten wel vezels, maar consumenten eten daar nooit voldoende van om er echt baat van te hebben. Het weer, wisselvallig, af en toe zon, maar ook buien bij een matige noordoostenwind. Maxima rond 20 graden. Tot zover het Radio Nieuws.
1: Dit is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment verschillende vertragingen in de provincie Gelderland. Zo ook op de A1 Apeldoorn richting Amersfoort. 5 tot 10 minuten vertraging tussen Stroe en Voorthuizen. Ook op de A2 is het druk richting Den Bosch. Tussen Beest en Zaltbommel betekent dat ook 5 minuten vertraging. Er wordt gecontroleerd aan de Duitse grens op de A12 richting Oberhausen. Vanaf 7 naar 15 minuten oponthoud. En dan nog de A50 Apeldoorn richting Arnhem. Want de meeste vertraging in de provincie loop je op tussen Apeldoorn en Afrit Schaarsbergen. 11 kilometer met 20 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

de show met Faith No More. I'm Easy hier op Connect tijdens de Guilty Pleasure Lunch. En ja, vanavond speelt Vitesse weer en ze hebben een nieuwe aanwinst. Hoe dat precies zit hoor je zo meteen na Rag & Bone Man samen met Calvin Harris, Giant.

0: Bij de buitenplaats in de Arnhemse wijk Schuitgraaf aan de Mara-singel vindt op 13 september het jaarlijkse oogstfeest plaats. Van 10 tot 3 uur draait deze gezellige dag helemaal om lokaal fruit en de oogst. Bezoekers kunnen zien hoe appels worden geperst en lokale producten ontdekken. Ook zijn er honing van de imker en rondleidingen door de groenteschuit. Voor kinderen zijn er activiteiten zoals appels plukken, sminken, sap persen en appel- en peerhappen. Het centrum van Zevenaar staat op 12 en 13 september in het teken van het najaarsfestival Muziekstad. Tijdens deze afsluiting van het muziekseizoen zorgen verschillende artiesten en orkesten voor volop sfeer. Zaterdag trekken dweilorkesten door het centrum, gevolgd door Oerend Hart op het Raadhuisplein. Zondag zijn er onder meer optredens van het DT Orchestra en koor Tijdloos. Een muzikaal weekend voor jong en oud in Hartje Zevenaar. Het Horsterpark aan de Horsterparklaan in Duiven staat in 2026 volop in het teken van het 20-jarig jubileum. Het park is een ontmoetingsplek waar natuur, recreatie en ontspanning samenkomen. Bezoekers kunnen er wandelen, genieten van het groen en een bezoek brengen aan de kinderboerderij. Het jubileumjaar wordt op 13 september vanaf 11 uur gevierd. De start van het officiële gedeelte vindt plaats bij T-paviljoen Horsterpark. Tot zover de agendaberichten.
1: Regionale muziek hoor je hier, nu op Connect.

Jack Jarrett. Velvet Hour hier op Connect. Tijdens de Guilty Pleasure Lunch. En het is weer tijd voor oud en nieuw. Ik schotel je een oude track voor. En daar tegenover staat een nieuwe track. Die we het volgende uur draaien. En eerst het origineel. De zangeres begon in 1999 met haar carrière. En ze heeft ook nog in het Amerikaanse televisieprogramma gezeten. Move Like Michael Jackson als jurylid. En in 2004 brak ze door met haar hit Superstar. Dit is Jamelia.

0: zomerse klanken tijdens je werkdag. Met Lost Frequencies, Live It All. Hier wordt weer bijgepraat wat er allemaal in de wereld gebeurt. Dit zijn de headlines. Goedemiddag.
1: Dit is Jorien Wallast met de hoofdpunten van het radionieuws. 8 mensen zijn gewond geraakt bij een grote brand in een restaurant in het Zwitserse Thusis gisteravond. 2 verkeren in zeer ernstige toestand. Nog 5 mensen zijn vermist. De man die werd gezocht in verband met het overlijden van een vrouw is dood teruggevonden in de buurt van Zeewolde. De politie had gisteren nog foto's van de man gedeeld. Bij zijn overlijden is geen sprake van een misdrijf. In Australië is een 27-jarige man aangeklaagd wegens spionage. Hij zou de Russen hebben willen informeren over militaire activiteiten van Oekraïne. En de claim vezelrijk die veel voedselfabrikanten op hun producten plaatsen is misleidend. Dat concludeert de Consumentenbond. Producten bevatten wel vezels, maar consumenten eten daar nooit voldoende van om er echt baat van te hebben. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Het is al vroeg druk op de weg. Op de A12 Duitse grens richting Arnhem rijdt het verkeer langzaam. Tussen de Duitse grens en Duiven 10 kilometer met een kwartier vertraging. A50 Apeldoorn richting Arnhem. Tussen Apeldoorn en de afrit Schaarsbergen 18 kilometer langzaam rijden en stilstaan. Met daar een half uur op onthoud. A325 Nijmegen richting Arnhem. Tussen Elden en Westervoort 3 kilometer file. Daar is de vertraging 20 minuten. En tot zover de ANWB. Verkeersinformatie.
3: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

Wij zijn jouw muzikale boterham. Dit was Elton John, Your Song. En ja, dit is er ook weer eentje. Echt zo'n lekkere chaos. Shorsa.

Maar ze kon maar niet. Ah, daar is ze hoor. Anita Ward, Ring My Bell. 1979. En vanavond speelt Vitesse. Ze spelen tegen Almere om 8 uur. En hij is al gesignaleerd op Schiphol. Ik heb het over de nieuwe middenvelder die ze hebben, Pontus Dajou. Hij gaat Vitesse versterken en hij komt over vanuit de club BK Hakken. Dus ja, ga het zeker even volgen, want vanavond spelen ze dus weer, zoals ik zei, tegen Almere. En wij zenden het gewoon integraal uit, dus vanaf 8 uur kun je luisteren naar Connect. En ja, mocht je nou niet kunnen luisteren, kun je ook gewoon even lekker tv kijken. Dus op Connect TV is het ook allemaal te volgen.

Op het terrein van Molen De Hoop aan de Molenweg in Arnhem wordt op 22 augustus het Molenpopfestival gehouden. Het Molenpopfestival is het muziekfestival voor bands uit de regio Arnhem en Nijmegen. Molenpop biedt jonge bands en muzikaal talent uit de regio een podium om live op te treden voor muziek. Dit jaar treden er voor het eerst ook 5 jonge talenten op. Het terrein is open van 2 tot 11 uur. Wie deze zomer met de e-bike door Arnhem en de Liemers fietst, vindt onderweg diverse oplaadpunten bij horecagelegenheden, recreatiegebieden en bezoekerscentra. Zo kan de accu tijdens een pauze eenvoudig worden opgeladen. Voor actuele locaties en fietsroutes kunnen fietsers terecht bij de VVV's, toeristische informatiepunten en verschillende fietsroute-apps. Zo geniet je zorgeloos van een mooie tocht door de regio. Wie de geschiedenis van Oosterbeek wil ontdekken, kan tot en met 30 september terecht in de Oude Kerk aan de Benedendorpseweg. Vrijwillige gidsen vertellen bezoekers graag meer over het bijzondere verleden van het monument en ze verzorgen rondleidingen. Daarnaast zijn een film en een animatiefilm over de geschiedenis van de kerk te bekijken. De kerk is iedere woensdag, donderdag en zondag geopend van 1 tot 4 uur. En tot zover de agendaberichten.

Zweedse schoonheid, Elena, Disco Romancing. En ja, wil je nou ook gewoon een Guilty Pleasure horen? Schroom niet. Stuur ons gewoon even een berichtje. Dat kan via de 0316-6x3. En zo makkelijk kan het zijn. Nu hier op Connect, Solid Harmony. I want you to want me.

Sabrina Carpenter, Tears. Ja, je hebt nog een uur van mij te goed. Het eerste uur zit erop. Maar gewoon nog een nieuw uur vol met Guilty Pleasures. En dit uur sluit ik af met die rammer van Diggy Dex. Eva de Rover, alweer uit 2000.

0: Connect in heel Midden-Gelderland. Volg Connect op de socials. Kijk op rtvconnect.nl. rtvconnect.nl. Heb jij een belangrijk bericht en wil je deze kenbaar maken via ons medium? Stuur een mail naar redactie@rtvconnect.nl. Connect. Altijd als eerste op de hoogte in heel Midden-Gelderland. Met Connect.
1: Phone Connect Zevenaar en Duiven. Jouw vertrouwde adres voor mobiele telefonie, glasvezelinternet en tv. Wij geven onafhankelijk advies en bieden alle providers onder één dak. Van KPN en Odido tot Ziggo en Delta. Ook voor vakkundige reparaties en de nieuwste accessoires. Ben je bij ons aan het juiste adres? Kom langs aan het Raadhuisplein 4 in Zevenaar of de Pastoriestraat 13 in Duiven. De koffie staat klaar. Phone Connect. Nieuwe naam, zelfde service.
2: Dit is Jorien Ballast met het Radio Nieuws. Er is code geel afgekondigd voor de provincies Limburg, Noord-Brabant, Gelderland, Overijssel en Drenthe. Felle buien met onweer en veel regen zijn mogelijk. Plaatselijk kunnen hagelstenen tot 1 centimeter dik vallen. Ook kan 20 tot 30 mm regen in korte tijd vallen. Volgens het KNMI is hinder te verwachten in het verkeer en bij activiteiten buitenshuis. Vanavond verdwijnen de meeste buien, met uitzondering van het zuidoosten van het land. Samsung Electronics wil voor bijna 80 miljard dollar aan eigen aandelen inkopen. Het bestuur van het Zuid-Koreaanse chip- en technologiebedrijf heeft het plan vandaag goedgekeurd. Het is de grootste aandeleninkoop in Zuid-Korea ooit. De actie moet de aandelenkoers ondersteunen en zo aandeelhouders belonen voor de sterke groei van Samsung. Deze komt vooral door de snelle opmars van AI. Daarnaast zal Samsung over het derde kwartaal van dit jaar een dividend van 20 miljard dollar uitkeren. 8 mensen zijn gewond geraakt bij een grote brand in een restaurant in het Zwitserse Thusis gisteravond. 2 verkeren in zeer ernstige toestand, nog 5 mensen zijn vermist. Volgens de brandweer is het vuur waarschijnlijk op de tweede verdieping begonnen, waarna het trappenhuis instortte. In het pand bevinden zich naast het restaurant ook woningen. Onduidelijk is of zij aan het vuur ontsnapt zijn. Over de oorzaak van de brand is nog niets bekend. En de claim vezelrijk die veel voedselfabrikanten op hun producten plaatsen is misleidend. Dat concludeert de Consumentenbond. Met de term zouden producenten hun producten gezonder laten lijken. Volgens de Consumentenbond houden fabrikanten zich wel aan de wet, maar zetten ze consumenten alsnog op het verkeerde been. Zeker 100 onderzochte producten bevatten wel vezels, maar consumenten eten daar nooit voldoende van om er echt baat van te hebben. Het weer. Onstuimig en wisselvallig weer met af en toe zon, maar ook felle buien bij een matige noordoostenwind. Maxima rond 20 graden. Tot zover het Radio Nieuws.
3: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A1 Amersfoort richting Apeldoorn tussen Kootwijk en Afrit Hoenderlo 6 kilometer file en 10 minuten vertraging. A12 Duitse grens richting Arnhem, een kwartier vertraging tussen de Duitse grens en Duiven staat 10 kilometer file. Meer dan een half uur is de vertraging op de A50 Apeldoorn richting Arnhem tussen Apeldoorn en Afrit Schaarsberg en 16 kilometer file. Nog altijd is de spitsstrook daar dicht. En meer dan een half uur vertraging op de A325 Nijmegen-Velperbroek tussen Elden en Westervoort, 4 kilometer file. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Dit is Connect. Zomer in Midden-Gelderland. Zomer. Dit is Connect.

stapje dichterbij het weekend met Sophie Alice Baxter. Murder on the Dance Floor. Ja, dit is alweer het laatste uurtje van de Guilty Pleasure Lunch. Dus ik heb er nog wel heel wat voor je klaarstaan. Onder andere deze. Anne-Marie en Niall Horgan. Our Song. I'll be

0: dit is volgens mij de enige keer dat ik Bitch op de radio mag zeggen. Jordan Meredith Brooks met Bitch, 1997 alweer. En ik zou zeggen, trommel je vrienden op als je vandaag niks te doen hebt. Want je kunt in Westervoort, kun je op de Westervoortse brug gaan skippyballen. Ken je dat nog van vroeger? Beetje zo'n trip down memory lane. En dat past ook helemaal in het kader van de Guilty Pleasures natuurlijk. Echt zo'n oude traditie, lekker skippyballen. Neem je vrienden dus mee. Meer informatie en het kaartje waar dat precies te vinden is, kun je vinden op onze website rtvconnect.nl. En de volgende hit, ja, die heeft maar liefst 59 miljard views op YouTube. De grootste zomerhit aller tijden, denk ik wel. Despacito, Luis Fonsi en Daddy Yankee.
1: Fonsi! Tijuana!

0: Bij de Maatjes aan de Kardinaal de Jongstraat in Zevenaar wordt op 29 augustus een rommelmarkt gehouden. Bezoekers kunnen tussen 8 en 2 uur komen snuffelen tussen allerlei tweedehands spullen en leuke koopjes. Ook kunnen spullen op 28 augustus worden ingeleverd voor de verkoop. De markt wordt samen met Stichting Connect to Share georganiseerd om geld in te zamelen voor het jaarlijkse uitje van de cliënten van het Horstenpark naar Gemünden am Main. Westervoort staat op 28 augustus in het teken van de Nacht van de Vleermuis. Samen met ervaren ecologen gaan deelnemers op zoek naar de vleermuizen die na zonsondergang actief worden. Tijdens de wandeling vertellen de ecologen over de verschillende soorten en laten zij met een baddetector en warmtecamera zien hoe vleermuizen worden opgespoord. De tocht begint om 8 uur bij het gemeentehuis van Westervoort. Deelname is gratis en geschikt voor iedereen vanaf 10 jaar. Geïnteresseerden kunnen zich aanmelden via het inschrijfformulier bij de gemeente Westervoort. Muziekcafé De Lantaarn Zevenaar presenteert twee bijzondere muziekacts: Old Strings New Voices en Macondo Dust Band. Old Strings New Voices brengen eigentijdse songs met warme stemmen en live gitaar. Macondo Dust Band brengt Americana met krachtige gitaren en meeslepende viool. De optredens zijn op zaterdag 5 september van 8:30 tot 11:30. Muziekcafé De Lantaarn zit aan de Hoge Bongert 3 in Zevenaar. En tot zover de agendaberichten.
1: Ook deze track komt hier uit de regio. Je hoort hem hier, nu op Connect.

Regionale muziek, Mila en Mira, Green Eyes. In het vorige uur had ik natuurlijk al het origineel gedraaid in oud en nieuw. Dat was natuurlijk Jamila Superstar 2004. En de cover die komt, ja, die is eigenlijk pas net een maandje uit. En toen ik hem hoorde, ik dacht van, hey, deze lijkt gewoon één op één op Jamila Superstar. Ze hebben de tekst ook een beetje overgenomen. Hij zegt dus, het gaat over Ronnie Flex en Frenna. Jij bent best wel een superster. Nou, luister maar eens naar en het lijkt er echt wel op. Dus Ronnie Flex en Frenna Superstar met hun nieuwe versie, Populair.

0: Dit is Jorien Wallast met de hoofdpunten van het radionieuws. Er is code geel afgekondigd voor de provincies Limburg, Noord-Brabant, Gelderland, Overijssel en Drenthe. Felle buien met onweer en veel regen zijn mogelijk. Plaatselijk kunnen hagelstenen tot 1 centimeter dik vallen. Samsung Electronics wil voor bijna 80 miljard dollar aan eigen aandelen inkopen. Het is de grootste aandeleninkoop in Zuid-Korea ooit. De actie moet de aandelenkoers ondersteunen en zo aandeelhouders belonen voor de sterke groei van Samsung. Deze komt vooral door de snelle opmars van AI. 8 mensen zijn gewond geraakt bij een grote brand in een restaurant in het Zwitserse Thusis gisteravond. 2 verkeren in zeer ernstige toestand. Nog 5 mensen zijn vermist. En de claim vezelrijk die veel voedselfabrikanten op hun producten plaatsen is misleidend. Dat concludeert de Consumentenbond. Producten bevatten wel vezels, maar consumenten eten daar nooit voldoende van om er echt baat van te hebben. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws. Er is code geel afgekondigd voor de provincies Limburg, Noord-Brabant, Gelderland, Overijssel en Drenthe. Felle buien met onweer en veel regen zijn mogelijk. Plaatselijk kunnen hagelstenen tot 1 centimeter dik vallen. Ook kan 20 tot 30 mm regen in korte tijd vallen. Volgens het KNMI is hinder te verwachten in het verkeer en bij activiteiten buitenshuis. Slechts heel af en toe laat tussen de buien door de zon zich even zien. En waar dat het geval is, loopt het kwik op tot een graad of 20 bij een overwegend matige noordwestenwind. Vanavond verdwijnen de meeste buien, met uitzondering van het zuidoosten van het land. Tegen middernacht weer meer kans op buien die gepaard kunnen gaan met onweer. De meeste activiteit is er dan aan de kust en op het IJsselmeer. De minima liggen vannacht tussen 12 en 15 graden. Morgenochtend eerst fris met temperaturen rondom de 10 graden, met aan de kust enkele buien. In de loop van de middag trekt de meeste regen via Duitsland weg en komt de zon geregeld tevoorschijn. De maxima variëren tussen 18 en 21 graden. Zondag op een enkele bui na droog, met af en toe zon, weinig wind en middagtemperaturen tot 21 graden. Tot zover het weerbericht van het Radio Nieuws.
1: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A1 Amersfoort richting Apeldoorn tussen Kootwijk en Afrit Roenlo 6 kilometer file en 10 minuten vertraging. A12 Duitse grens richting Arnhem, een kwartier vertraging tussen de Duitse grens en Duiven staat 10 kilometer file. Meer dan een half uur is de vertraging op de A50 Apeldoorn richting Arnhem tussen Apeldoorn en Afrit Schaarsberg en 16 kilometer file. Nog altijd is de spitsstrook daar dicht. En meer dan een half uur vertraging op de A325 Nijmegen-Velperbroek tussen Elden en Westervoort, 4 kilometer file. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

en Kisses. Ja, een klein kusje hier, klein kusje daar. Dit was het nummer Thank God It's Friday. Ja, dat is het zeker. Het weekend komt steeds een stapje dichterbij. En wij slepen jou er doorheen. Met nu andere de

Ja, als je mensen vraagt, wat is nou een guilty pleasure? Komen ze vaak uit bij de jaren 70, 80, 90. Zo ook andere deze Whitney Houston 87, Love Will Save the Day. Maar als je aan mij vraagt wat ook echt gewoon een goede guilty pleasure is, en het is toch wel een van mijn favorieten, heb ik het over Elise Automatic, het jaar 2005. You know it's

Bij de Maatjes aan de Kardinaal de Jongstraat in Zevenaar wordt op 29 augustus een rommelmarkt gehouden. Bezoekers kunnen tussen 8 en 2 uur komen snuffelen tussen allerlei tweedehands spullen en leuke koopjes. Ook kunnen spullen op 28 augustus worden ingeleverd voor de verkoop. De markt wordt samen met Stichting Connect to Share georganiseerd om geld in te zamelen voor het jaarlijkse uitje van de cliënten van het Horstenpark naar Gemünden am Main. Westervoort staat op 28 augustus in het teken van de Nacht van de Vleermuis. Samen met ervaren ecologen gaan deelnemers op zoek naar de vleermuizen die na zonsondergang actief worden. Tijdens de wandeling vertellen de ecologen over de verschillende soorten en laten zij met een baddetector en warmtecamera zien hoe vleermuizen worden opgespoord. De tocht begint om 8 uur bij het gemeentehuis van Westervoort. Deelname is gratis en geschikt voor iedereen vanaf 10 jaar. Geïnteresseerden kunnen zich aanmelden via het inschrijfformulier bij de gemeente Westervoort. Muziekcafé De Lantaarn Zevenaar presenteert twee bijzondere muziekacts: Old Strings New Voices en Macondo Dustband. Old Strings New Voices brengen eigentijdse songs met warme stemmen en live gitaar. Macondo Dustband brengt Americana met krachtige gitaren en meeslepende viool. De optredens zijn op zaterdag 5 september van 8:30 tot 11:30. Muziekcafé De Lantaarn zit aan de Hoge Bongerd 3 in Zevenaar. En tot zover de agendaberichten.

Up Till Dawn, Lucas en Steve. Zometeen na de klok van tweeën neemt Peter je mee richting het weekend met afslag 2-4. Ik laat je nu achter met Four Seasons of Loneliness, Boys to Men.

0: tijd hoor je altijd de mooiste verhalen uit de regio. Stuur jouw verhaal nu in via rtvconnect.nl en vertel erover op de radio.
1: Connect. Overal thuis. In- en outdoor signing is belangrijk voor de zichtbaarheid van uw bedrijf. CD-reclame helpt u hierbij. Van reclameborden, displays en spandoeken tot op maat gemaakte lichtbakken en autobelettering. Snel en efficiënt geregeld in binnen- en buitenland. Kijk voor al onze producten en informatie op cd-reclame.nl. Ondernemers opgelet. Bent u op zoek naar professionele kantoorruimte? Dan bent u bij Ondernemerscentrum De Pelikaan aan het juiste adres. Flexibele contracten en all-in prijzen. Neem een kijkje op onze website ocdepelikaan.nl en mail naar info@vankeulenverhuur.nl. Ondernemerscentrum De Pelikaan zit tegenover het station aan de Ringbaan Zuid 8 in Zevenaar.
2: Dit is Jorien Ballast met het Radio Nieuws. Er is code geel afgekondigd voor de provincies Limburg, Noord-Brabant, Gelderland, Overijssel en Drenthe. Felle buien met onweer en veel regen zijn mogelijk. Plaatselijk kunnen hagelstenen tot 1 centimeter dik vallen. Ook kan 20 tot 30 mm regen in korte tijd vallen. Volgens het KNMI is hinder te verwachten in het verkeer en bij activiteiten buitenshuis. Vanavond verdwijnen de meeste buien, met uitzondering van het zuidoosten van het land. Samsung Electronics wil voor bijna 80 miljard dollar aan eigen aandelen inkopen. Het bestuur van het Zuid-Koreaanse chip- en technologiebedrijf heeft het plan vandaag goedgekeurd. Het is de grootste aandeleninkoop in Zuid-Korea ooit. De actie moet de aandelenkoers ondersteunen en zou aandeelhouders belonen voor de sterke groei van Samsung. Deze komt vooral door de snelle opmars van AI. Daarnaast zal Samsung over het derde kwartaal van dit jaar een dividend van 20 miljard dollar uitkeren. Sinds de Amerikaanse rechter de importheffingen van president Trump van tafel veegde, hebben Duitse beursgenoteerde bedrijven al bijna 800 miljoen euro teruggekregen. Dat meldt zakenblad Wirtschaftswoche. Bezorgbedrijf DHL was met ruim 400 miljoen de grootste ontvanger. Siemens Health Engineers kreeg ruim 200 miljoen euro teruggestort. De teruggaves aan kleinere bedrijven zijn nog niet in kaart gebracht. Volgens Wirtschaftswoche volgen later dit jaar nog meer terugbetalingen. En de politie heeft 6 namen in het vizier met betrekking tot de identiteit van Lucky, de onbekende man die al 3 jaar in een Amsterdams verzorgingstehuis verblijft. Na berichtgeving op lokale zender AT5 kwamen honderden tips binnen over de man die zelf nauwelijks kan communiceren. Een cold case team is op de zaak gezet. Eerder werd al bekend dat Lucky waarschijnlijk Engelstalig is. Om familie geen valse hoop te geven, doet de politie geen uitspraak over de mogelijke namen. Het weer. Onstuimig en wisselvallig weer met af en toe zon, maar ook felle buien bij een matige noordoostenwind. Maxima rond 20 graden. Tot zover het Radio Nieuws.
3: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Het is behoorlijk druk op de wegen in Gelderland. Op de A1 Apeldoorn richting Amsterdam staat file tussen Stroe en Hoevelaken 8 kilometer met ruim 10 minuten vertraging. A1 Amersfoort Apeldoorn tussen Kootwijk en de afrit Hoenderloo 9 kilometer met daar een kwartier vertraging door werkzaamheden. Dan de A12 Utrecht richting Arnhem tussen de afrit Wageningen en knooppunt Waterberg 8 kilometer. De vertraging is een kwartier. Komend vanuit Arnhem naar Duitsland tussen Zevenaar en de grensovergang 4 kilometer file met daar 20 minuten vertraging. De andere kant op vanuit Duitsland tussen de grens en Duiven 9 kilometer. De vertraging is daar 20 minuten. Dan de A50 Apeldoorn richting Arnhem tussen Apeldoorn en de afrit Loenen 5 kilometer met een kwartier oponthoud. A73 richting Nijmegen tussen Vierlingsbeek en Malden. Een kwartier vertraging in 15 kilometer langzaam rijdend verkeer. A73 vanuit Nijmegen tussen knooppunt Ebeek en Malden 9 kilometer met 10 minuten oponthoud. En de A325 Nijmegen richting Arnhem tussen Elden en Presikhaaf 7 kilometer file. Je bent daar zo'n 20 minuten langer onderweg. En tot zover de ANWB

0: Heerlijke deun van Gwen Stefani. Het was de frontvrouw van No Doubt, maar dat wist je ongetwijfeld. Je hoorde The Sweet Escape.
1: Dit is Connect.
2: Afslag 2.4.
0: Ja, het weekend staat voor de deur. Dat wil zeggen, sommige mensen hebben al weekend. Zo gaat dat op vrijdag. De vrijdag is eigenlijk de nieuwe zaterdag. Nou, of praat ik nou onzin? Goed, het maakt niet uit. Welkom, afslag 2.4 met in dit uur muziek van onder andere Just Day. We hebben In Excess, we hebben Amel. We hebben Wolf, Fool's Garden. Maar eerst is hier Jason Derulo, Take You Dancing.
1: Connect,
2: afslag 2.4.

zat lekker op zijn werkkamertje naar buiten te kijken en hij zag die lemon tree voor de 100.000ste keer. En toen dacht hij, daar moet ik iets mee. Ik ga er een liedje over schrijven. Zo gaat dat. Het was Fool's Garden, zoals gezegd, The Lemon Tree op Connect. It's funny.

0: Bij de buitenplaats in de Arnhemse wijk Schuitgraaf aan de Mara-singel vindt op 13 september het jaarlijkse oogstfeest plaats. Van 10 tot 3 uur draait deze gezellige dag helemaal om lokaal fruit en de oogst. Bezoekers kunnen zien hoe appels worden geperst en lokale producten ontdekken. Ook zijn er honing van de imker en rondleidingen door de groenteschuit. Voor kinderen zijn er activiteiten zoals appels plukken, sminken, sap persen en appel- en peerhappen. Het centrum van Zevenaar staat op 12 en 13 september in het teken van het najaarsfestival Muziekstad. Tijdens deze afsluiting van het muziekseizoen zorgen verschillende artiesten en orkesten voor volop sfeer. Zaterdag trekken dweilorkesten door het centrum, gevolgd door Oerend Hart op het Raadhuisplein. Zondag zijn er onder meer optredens van het DT Orchestra en koor Tijdloos. Een muzikaal weekend voor jong en oud in Hartje Zevenaar. Het Horsterpark aan de Horsterparklaan in Duiven staat in 2026 volop in het teken van het 20-jarig jubileum. Het park is een ontmoetingsplek waar natuur, recreatie en ontspanning samenkomen. Bezoekers kunnen er wandelen, genieten van het groen en een bezoek brengen aan de kinderboerderij. Het jubileumjaar wordt op 13 september vanaf 11 uur gevierd. De start van het officiële gedeelte vindt plaats bij T-paviljoen Horsterpark. Tot zover de agendaberichten.
1: Regionale muziek hoor je hier, nu op Connect.
2: Sta ik alleen in de kou? Keuzes zelf gemaakt, maar het gaat ten koste van uren dat ik

0: tijd is of denk je dat ik tijd heb? Denk je dat er tijd is? Denk je dat ik tijd heb?
1: Nu sta ik alleen in de kou. Kies het zelf gemaakt, maar het gaat ten koste van uren dat ik ben met jullie allemaal. Maar weet dat ik

Vergeet jou niet, Amel featuring Jeroen Antoine. Dus muziek uit je eigen regio, zoals gezegd. Ja, om precies te zijn, Arnhem-Nijmegen, daar komt Amel vandaan. Hij studeerde aan de Herman Brood Academie en staat bekend om zijn eerlijke introspectieve teksten op soulvolle producties en deed in 2023 succesvol mee aan de popronde. Jeroen Antoine is een vocalist en songwriter uit Nijmegen die eerder actief was bij formaties als Altijd Onderweg en solo muziek maakte waarin hij persoonlijke verhalen, warmte en verbinding centraal staat. Maar jij weer op de hoogte? Ik bedoel, muziek uit je eigen regio. Het gaat met regelmaat aan je voorbij komen op Connect. Gewoon om de regio eventjes op een podium te zetten. Mocht je suggesties hebben, laat het ons weten. Dat kan via 026 4422 282. Met nu In Excess, hier is Never Tear Us Apart.

0: dat waren de twee op rij. Turn the Lights Off, Just Stay featuring Jack Style. Met daarvoor nog die leuke van In Excess, Never Tear Us Apart. Onderweg, muziek van ABBA, Money, Money, Money. Maar eerst het volgende.
1: Dit is Jorien Wallast met de hoofdpunten van het radionieuws. Er is code geel afgekondigd voor de provincies Limburg, Noord-Brabant, Gelderland, Overijssel en Drenthe. Plaatselijk kunnen hagelstenen tot 1 centimeter dik vallen. Samsung Electronics wil voor bijna 80 miljard dollar aan eigen aandelen inkopen. Het is de grootste aandeleninkoop in Zuid-Korea ooit. Sinds de Amerikaanse rechter de importheffingen van president Trump van tafel veegde, hebben Duitse beursgenoteerde bedrijven al bijna 800 miljoen euro teruggekregen. Dat meldt zakenblad Wirtschaftswoche. Bezorgbedrijf DHL was met ruim 400 miljoen de grootste ontvanger. En de politie heeft 6 namen in het vizier met betrekking tot de identiteit van Lucky, de onbekende man die al 3 jaar in een Amsterdams verzorgingstehuis verblijft. Om familie geen valse hoop te geven, doet de politie geen uitspraak over de mogelijke namen. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
2: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Zoals gebruikelijk op vrijdagmiddag is het al best druk op de weg. Er staan behoorlijk wat files die zo'n 10 minuten vertraging opleveren. Op de A12 vanuit Duitsland is het drukker. Door terugkerend verkeer richting Arnhem tussen de grens en Duiven heb je 20 minuten tijdverlies. Op de A50 tussen Arnhem en Apeldoorn is het druk door de afgesloten spitsstroken. En op de A73 van Nijmegen naar Maasbracht sta je een kwartier in de file tussen Beuningen en Nijmegen. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

Simple and Lonely, heerlijke zomerse klanken op je radio. Terwijl de zomer ons deze week toch een beetje in de steek heeft gelaten. Maakt niet uit, ik heb mijn vakantie nog te goed. Ja, laten we hopen dat het zonnetje dan toch nog een beetje gaat schijnen. Easy Lover, Phil Collins, Philip Bailey, nu op Connect.

0: zelfkastijding noemen ze dat, geloof ik. Beat Yourself Up, het was Charlie Puth op Connect. Cindy, heb je nog wat uitgaanstips voor ons?
1: Op zaterdag 12 en zondag 13 september staat de regio weer in het teken van de Open Monumentendag. Tijdens de 40ste editie van Open Monumentendag openen bijzondere monumenten gratis hun deuren voor bezoekers. Kunstenaars presenteren hun werk en laten bezoekers kennis maken met kunst, cultuur, natuur en het erfgoed van de streek. Kijk voor meer informatie op openmonumentendag.nl. Wie meer wil weten over de zweefvliegtuigen die tijdens de Slag om Arnhem in september 1944 bij Wolfheze en Renkum landen, kan een bezoek brengen aan het Glider Museum in Wolfheze. Het museum vertelt aan de hand van historische voorwerpen, foto's en verhalen over de grote luchtlandingsoperatie van 1944. Het museum is gevestigd aan de Wolfhezerweg in Wolfheze. Kijk voor actuele openingstijden op glidermuseum.nl. Groessen verandert op 13 september in het snelste en gezelligste dorp van de Liemers. Waaghalse sjezen met hun zelfgebouwde creatieve zeepkisten met een rotgang van het viaduct de A af. Kom kijken naar de spectaculaire afdalingen, geniet van het live commentaar en moedig de teams aan langs de boarding. Naast de race is er op het evenemententerrein bij de A genoeg te beleven voor jong en oud. Het terrein gaat om 12 uur open en de race start om 1 uur. En tot zover de agendaberichten.
2: Dames en heren, pennen neer, schrijf je laatste zin af. Ik niet, ik wil meer, ik zit achter in de klas. Aan het wachten op de bel en ik ga rennend naar huis. Ik heb honderden ideeën en die moeten eruit. Hey Lippie, heb je haast, ga je lekker jongen. Je wilt toch rapper worden, rap

Dames en heren, ben er weer. 4 shows, 1 nacht. Ik heb nog meer problemen, maar een stuk minder last. Aan het wachten op de taxi en dan plankgas naar huis. Ik heb honderden verledens, maar die maken me juist. En ja, ik had haast. Ik had werk, jongens. Ik had het kunnen voorspellen voor je. En ik zet alle...

heerlijke rock in de vorm van R.E.M. Rapid Eye Movement staat het voor, geloof ik. The Man on the Moon. Hey, tot zover deel 1 van deze show. En je weet het, waar een deel 1 is, is natuurlijk ook een deel 2. En dat hoor je straks na reclame, nieuws, reclame. Hey, tot straks.

0: Benieuwd naar de positieve kanten van onze samenleving in de regio? Iedere maandagavond hoor je in Kijk op de Samenleving de achtergronden bij het nieuws. Met een persoonlijke blik in de column Pennenstreken en iedere week de infotheek. Kijk op de Samenleving. Maandagavond, 7 uur. Connect.
1: Phone Connect Zevenaar en Duiven. Jouw vertrouwde adres voor mobiele telefonie, glasvezel, internet en tv. Wij geven onafhankelijk advies en bieden alle providers onder één dak. Van KPN en Odido tot Ziggo en Delta. Ook voor vakkundige reparaties en de nieuwste accessoires. Ben je bij ons aan het juiste adres? Kom langs aan het Raadhuisplein 4 in Zevenaar of de Pastoriestraat 13 in Duiven. De koffie staat klaar. Phone Connect. Nieuwe naam, zelfde service.
2: Dit is Jorien Ballast met het Radio Nieuws. Een ex-medewerker van de gemeente Doetinchem moet zijn werkgever ruim 67.000 euro terugbetalen. De man werkte bij de IT-service desk en had tientallen laptops gestolen en doorverkocht. Bij ontdekking werd hij op staande voet ontslagen. De gemeente stapte naar de rechter voor een schadevergoeding. De man werkte sinds februari 2025 bij de gemeente als medewerker van de IT-service desk. In februari van dit jaar werd hij gesnapt. Er komt geen tramlijn naar de nieuwe Utrechtse woonwijk Rijnenburg. Dat zegt minister Karremans van Infrastructuur en Waterstaat tegen RTV Utrecht. Het Rijk heeft er geen geld voor. Het ministerie van INW bekijkt later dit jaar welke projecten vanwege de financiële tekorten voorrang krijgen. Volgens Karremans gaat dit alleen over bestaande projecten. De toekomstige Rijnenburglijn staat niet op de lijst. De tramlijn naar Rijnenburg kost naar schatting 600 miljoen euro. Sinds de Amerikaanse rechter de importheffingen van president Trump van tafel veegde, hebben Duitse beursgenoteerde bedrijven al bijna 800 miljoen euro teruggekregen. Dat meldt zakenblad Wirtschaftswoche. Bezorgbedrijf DHL was met ruim 400 miljoen de grootste ontvanger. Siemens Health Engineers kreeg ruim 200 miljoen euro teruggestort. De teruggaves aan kleinere bedrijven zijn nog niet in kaart gebracht. Volgens Wirtschaftswoche volgen later dit jaar nog meer terugbetalingen. En de politie heeft 6 namen in het vizier met betrekking tot de identiteit van Lucky, de onbekende man die al 3 jaar in een Amsterdams verzorgingstehuis verblijft. Na berichtgeving op lokale zender AT5 kwamen honderden tips binnen over de man die zelf nauwelijks kan communiceren. Een cold case team is op de zaak gezet. Eerder werd al bekend dat Lucky waarschijnlijk Engelstalig is. Om familie geen valse hoop te geven, doet de politie geen uitspraak over de mogelijke namen. Het weer. Onstuimig en wisselvallig weer met af en toe zon, maar ook felle buien bij een matige noordoostenwind. Maxima rond 20 graden. Tot zover het Radio Nieuws.
3: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Zoals gebruikelijk op vrijdagmiddag is het behoorlijk druk op de weg, onder meer door recreatieverkeer. Op de A50 Apeldoorn-Arnhem, daar heb je in beide richtingen 10 minuten oponthoud door afgesloten spitsstroken. De A12 staat het daardoor ook vast van Utrecht naar Arnhem, tussen de afrit Wageningen en knooppunt Waterberg. De vertraging is een kwartier. Voor de Duitse grens vanuit Arnhem heb je ook een kwartier vertraging door controles. En vanuit Duitsland op de A12 is het druk tussen de grens en Duiven richting Arnhem. Daar heb je ook een kwartier tijdverlies. Op de A348 staat het ook helemaal vast van Doesburg naar Arnhem tussen Reden en knooppunt Velperbroek. Daar is de vertraging 40 minuten. En op de A28 van Amersfoort naar Zwolle heb je bij Zwolle 10 minuten.

0: Ik denk dat ze inmiddels wel een beetje uitgedanst zijn aan zee daar in Zeeland, de jongens van Bluff. Ik bedoel, de zomer lijkt toch een beetje voorbij.
1: Dit is Connect met Peter.
0: Nou, misschien heeft hij nog wat voor ons in petto. Ik heb geen idee. Hey, welkom terug. Deel 2, afslag 2.4. Nog bij je tot 4 uur. Met nu muziek van Rondé. Hier is Love Myself.

Walkaway. Ja, we hebben ook graag dat je even bij ons blijft hangen. Want we zijn bij je 24 uur per dag, 7 dagen in de week. Maar dat had je ongetwijfeld al in de gaten. Hey, mocht je wat te melden hebben, dan kan dat bij redactie@rtvconnect.nl. Of je stuurt bijvoorbeeld een appje, kan ook 0316 6x3. Gaan we ons best voor je doen. En als dat allemaal niet werkt, zijn we ook nog bereikbaar via 0262 4422 282. Sometimes I believe. At times I'm wishing

0: Bij de Maatjes aan de Kardinaal de Jongstraat in Zevenaar wordt op 29 augustus een rommelmarkt gehouden. Bezoekers kunnen tussen 8 en 2 uur komen snuffelen tussen allerlei tweedehands spullen en leuke koopjes. Ook kunnen spullen op 28 augustus worden ingeleverd voor de verkoop. De markt wordt samen met Stichting Connect to Share georganiseerd om geld in te zamelen voor het jaarlijkse uitje van de cliënten van het Horstenpark naar Gemünden am Main. Westervoort staat op 28 augustus in het teken van de Nacht van de Vleermuis. Samen met ervaren ecologen gaan deelnemers op zoek naar de vleermuizen die na zonsondergang actief worden. Tijdens de wandeling vertellen de ecologen over de verschillende soorten en laten zij met een baddetector en warmtecamera zien hoe vleermuizen worden opgespoord. De tocht begint om 8 uur bij het gemeentehuis van Westervoort. Deelname is gratis en geschikt voor iedereen vanaf 10 jaar. Geïnteresseerden kunnen zich aanmelden via het inschrijfformulier bij de gemeente Westervoort. Muziekcafé De Lantaarn Zevenaar presenteert twee bijzondere muziekacts: Old Strings New Voices en Macondo Dust Band. Old Strings New Voices brengen eigen tijdse songs met warme stemmen en live gitaar. Macondo Dust Band brengt Americana met krachtige gitaren en meeslepende viool. De optredens zijn op zaterdag 5 september van 8:30 tot 11:30. Muziekcafé De Lantaarn zit aan de Hogebonger 3 in Zevenaar. En tot zover de agendaberichten.
1: Ook deze track komt hier uit de regio. Je hoort hem hier. Nu op Connect.

Space Candy, Apple Juice hoorde je. Ja, ze zijn bezig met een internationale doorbraaksingle. Althans, dat willen ze, dat is de bedoeling. En ze krijgen daarbij medewerking van de Amerikaanse band Chic. Wie kent ze niet? Nou, als je het vertrouwen van een dergelijke band hebt gewonnen, ja, dan kan er eigenlijk niks meer misgaan, toch? Papa Chico, hier is Tony Esposito.

0: En tot zover Roxy Dekker, Superstar. Onderweg muziek van Harry Styles. We hebben Fleetwood Mac Dreams. Maar eerst maken we plaats voor het volgende.
1: Dit is Jorien Wallas met de hoofdpunten van het radionieuws. Een ex-medewerker van de gemeente Doetinchem moet zijn werkgever ruim 67.000 euro terugbetalen. De man werkte bij de IT-service desk en had tientallen laptops gestolen en doorverkocht. Er komt geen tramlijn naar de nieuwe Utrechtse woonwijk Rijnenburg. Dat zegt minister Karremans van Infrastructuur en Waterstaat tegen RTV Utrecht. Het Rijk heeft er geen geld voor. Sinds de Amerikaanse rechter de importheffingen van president Trump van tafel veegde, hebben Duitse beursgenoteerde bedrijven al bijna 800 miljoen euro teruggekregen. Dat meldt zakenblad Wirtschaftswoche. Bezorgbedrijf DHL was met ruim 400 miljoen de grootste ontvanger. En de politie heeft 6 namen in het vizier met betrekking tot de identiteit van Lucky, de onbekende man die al 3 jaar in een Amsterdams verzorgingstehuis verblijft. Om familie geen valse hoop te geven, doet de politie geen uitspraak over de mogelijke namen. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws. Er is code geel afgekondigd voor de provincies Limburg, Noord-Brabant, Gelderland, Overijssel en Drenthe. Felle buien met onweer en veel regen zijn mogelijk. Plaatselijk kunnen hagelstenen tot 1 centimeter dik vallen. Ook kan 20 tot 30 millimeter regen in korte tijd vallen. Volgens het KNMI is hinder te verwachten in het verkeer en bij activiteiten buitenshuis. Slechts heel af en toe laat tussen de buien door de zon zich even zien. En waar dat het geval is, loopt het kwik op tot een graad of 20 bij een overwegend matige noordwestenwind. Vanavond verdwijnen de meeste buien, met uitzondering van het zuidoosten van het land. Tegen middernacht weer meer kans op buien die gepaard kunnen gaan met onweer. De meeste activiteit is er dan aan de kust en op het IJsselmeer. De minima liggen vannacht tussen 12 en 15 graden. Morgenochtend eerst fris met temperaturen rondom de 10 graden, met aan de kust enkele buien. In de loop van de middag trekt de meeste regen via Duitsland weg en komt de zon geregeld tevoorschijn. De maxima variëren tussen 18 en 21 graden. Zondag op een enkele bui na droog, met af en toe zon, weinig wind en middagtemperaturen tot 21 graden. Tot zover het weerbericht van het Radio Nieuws.
2: Dit is Bianca Daming van de ANWB. Het is behoorlijk druk op de wegen in Gelderland. In totaal staat er 100 kilometer file in de provincie. Vooral op de A50 staat het vast, van Apeldoorn naar Arnhem, tussen Apeldoorn en knooppunt Waterberg. Daar is een ongeluk gebeurd en de linkerrijstrook is dicht. De vertraging is opgelopen tot ruim een uur. Het was al druk op de A50 in beide richtingen, tussen Apeldoorn en Arnhem, door de afgesloten spitsstroken daar. Op de A12 staat het ook vast daar, van Utrecht naar Arnhem, voor knooppunt Waterberg. Vertraging is een kwartier. Verderop op de A12 heb je vlak voor de Duitse grens ook nog een kwartier tijdverlies door controles. En op de A2 staat file van Utrecht naar Den Bosch. Tussen Beest en Waardenburg is de vertraging nu 25 minuten. Tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

En tot zover Harry Styles. Je luistert naar Connect en dat luisteren doe je via FM, via DHB Plus of via onze leuke app. En het mooie van die app is dat hij je ook nog eens een keer op de hoogte houdt van het laatste nieuws uit je eigen regio. Zet hem op je telefoon en ontvang de push-notificaties als er iets aan de hand is.

0: Vervolgens hoorde je de Jay Giles Band Centerfold. Gevolgd door Marshmallow featuring Kisa Ballerina. Je hoorde Another Drink. Cindy staat inmiddels alweer klaar voor de laatste uitgaanstips.
1: Bij de buitenplaats in de Arnhemse wijk Schuitgraaf aan de Mara-singel vindt op 13 september het jaarlijkse oogstfeest plaats. Van 10 tot 3 uur draait deze gezellige dag helemaal om lokaal fruit en de oogst. Bezoekers kunnen zien hoe appels worden geperst en lokale producten ontdekken. Ook zijn er honing van de imker en rondleidingen door de groenteschuit. Voor kinderen zijn er activiteiten zoals appels plukken, sminken, sap persen en appel- en peerhappen. Het centrum van Zevenaar staat op 12 en 13 september in het teken van het najaarsfestival Muziekstad. Tijdens deze afsluiting van het muziekseizoen zorgen verschillende artiesten en orkesten voor volop sfeer. Zaterdag trekken dweilorkesten door het centrum, gevolgd door Oerend Hart op het Raadhuisplein. Zondag zijn er onder meer optredens van het DT Orchestra en Koor Tijdloos. Een muzikaal weekend voor jong en oud in Hartje Zevenaar. Het Horsterpark aan de Horsterparklaan in Duiven staat in 2026 volop in het teken van het 20-jarig jubileum. Het park is een ontmoetingsplek waar natuur, recreatie en ontspanning samenkomen. Bezoekers kunnen er wandelen, genieten van het groen en een bezoek brengen aan de kinderboerderij. Het jubileumjaar wordt op 13 september vanaf 11 uur gevierd. De start van het officiële gedeelte vindt plaats bij T-paviljoen Horsterpark. Tot zover de agendaberichten.
2: Dit is Connect. Je

Hartslag 2.4 met Runaway Train en Soul Asylum. Het was muziek uit 1993. Daarvoor hoorde je Faces van Lizzie V. Onderweg nog muziek van Anastasia, One Day in Your Life. Maar eerst zijn hier de bankzitters.

0: altijd op de hoogte van het laatste nieuws en sport uit de regio? Check rtvconnect.nl.
1: Zetcomfort bestaat 25 jaar en dat vieren wij. Momenteel tot 25% korting en tot €750 inruilkorting op uw oude stoel of bank. Kom langs in een van onze winkels. In Bennekom, Barneveld, Zeist, Elst of Apeldoorn.
2: Zelfstandig mobiel blijven? Scootmobiel Centrum Arnhem staat voor persoonlijke aandacht, goed advies en maatwerk. Of kies voor een gratis proefrit aan huis. Wij helpen u ook met WMO en PGB-aanvragen. Scootmobiel Centrum Arnhem. Of kijk op scootmobielcentrum.com.
1: Kom langs in een van onze winkels. In Bennekom, Barneveld, Zeist, Elst of Apeldoorn.
3: In- en outdoor signing is belangrijk voor de zichtbaarheid van uw bedrijf. CD-reclame helpt u hierbij. Van reclameborden, displays en spandoeken tot op maat gemaakte lichtbakken en autobelettering. Snel en efficiënt geregeld in binnen- en buitenland. Kijk voor al onze producten en informatie op cd-reclame.nl.
2: Zelfstandig mobiel blijven? Kom langs bij Scootmobiel Centrum Arnhem in Duiven.
4: Ondernemers opgelet.
5: Bent u op zoek naar professionele kantoorruimte? Dan bent u bij Ondernemerscentrum De Pelikaan aan het juiste adres. Flexibele contracten en all-in prijzen. Neem een kijkje op onze website ocdepelikaan.nl en mail naar info@vankeulenverhuur.nl. Ondernemerscentrum De Pelikaan zit tegenover het station aan de Ringbaan Zuid 8 in Zevenaar.

0: Dit is Jorien Ballast met het Radio Nieuws. Bij de grens tussen Letland en Belarus is een ondergrondse tunnel ontdekt die door migranten werd gebruikt om Europa binnen te komen. De Letse grenspolitie heeft daar gisteren 28 migranten aangetroffen. De ingang van de tunnel lag op zo'n 20 meter van de grens, zegt de grenspolitie van Letland in een verklaring. Het is de tweede keer in korte tijd dat er een tunnel bij de grens wordt gevonden. Eerder deze maand passeerden 15 mensen de grens via zo'n tunnel. Taxibedrijf Uber heeft een boete van 825 miljoen euro gekregen van de autoriteit persoonsgegevens. Tussen 2020 en 2022 zette het bedrijf accounts van chauffeurs geautomatiseerd stop zonder dit vooraf aan hen te melden. Dat is verboden binnen Europese wetgeving. Het is volgens persbureau Reuters dat de boete heeft ingezien de op één na hoogste boete ooit op basis van de Europese privacywet. Uber gaat in beroep. Een ex-medewerker van de gemeente Doetinchem moet zijn werkgever ruim 67.000 euro terugbetalen. De man werkte bij de IT-service desk en had tientallen laptops gestolen en doorverkocht. Bij ontdekking werd hij op staande voet ontslagen. De gemeente stapte naar de rechter voor een schadevergoeding. De man werkte sinds februari 2025 bij de gemeente als medewerker van de IT-service desk. In februari van dit jaar werd hij gesnapt. Er komt geen tramlijn naar de nieuwe Utrechtse woonwijk Rijnenburg. Dat zegt minister Karremans van Infrastructuur en Waterstaat tegen RTV Utrecht. Het Rijk heeft er geen geld voor. Het ministerie van INW bekijkt later dit jaar welke projecten vanwege de financiële tekorten voorrang krijgen. Volgens Karremans gaat dit alleen over bestaande projecten. De toekomstige Rijnenburglijn staat niet op de lijst. De tramlijn naar Rijnenburg kost naar schatting 600 miljoen euro. Het weer. Onstuimig en wisselvallig weer met af en toe zon, maar ook felle buien bij een matige noordoostenwind. Maxima rond 20 graden. Tot zover het Radio Nieuws.
1: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Het verkeer in Gelderland staat onder meer 10 minuten in de file op de A1 van Amsterdam naar Apeldoorn tussen Hoevelaken en Voorthuizen. Verderop heb je voor de afrit Hoenderloo nog eens 10 minuten op onthoud. Op de A12 is het druk van Arnhem naar de Duitse grens. Voor de grens sta je door controles 10 minuten vast. Vanuit Duitsland naar Arnhem heb je bij Duiven ook 10 minuten op onthoud. En op de A12 van Utrecht naar Arnhem heb je een kwartier vertraging tussen de afrit Wageningen en knooppunt Waterberg. Dat heeft te maken met flinke problemen op de A50 van Apeldoorn naar Arnhem. Tussen Apeldoorn en Schaarsbergen heb je ruim een uur oponthoud. Komt door de nasleep van een ongeluk. Er waren al rijstroken dicht daar, de spitsstroken, door problemen met de camera's. En op de N304 loopt het ook vast van Ede naar Apeldoorn tussen de afrit Wekerom en Otterlo. Daar is de vertraging een kwartier. Tot zover.

Op zaterdag 12 en zondag 13 september staat de regio weer in het teken van de Open Monumentendag. Tijdens de 40ste editie van Open Monumentendag openen bijzondere monumenten gratis hun deuren voor bezoekers. Kunstenaars presenteren hun werk en laten bezoekers kennis maken met kunst, cultuur, natuur en het erfgoed van de streek. Kijk voor meer informatie op openmonumentendag.nl. Wie meer wil weten over de zweefvliegtuigen die tijdens de Slag om Arnhem in september 1944 bij Wolfheze en Renkum landen, kan een bezoek brengen aan het Glider Museum in Wolfheze. Het museum vertelt aan de hand van historische voorwerpen, foto's en verhalen over de grote luchtlandingsoperatie van 1944. Het museum is gevestigd aan de Wolfhezerweg in Wolfheze. Kijk voor actuele openingstijden op glidermuseum.nl. Groessen verandert op 13 september in het snelste en gezelligste dorp van de Liemers. Waaghalse sjezen met hun zelfgebouwde creatieve zeepkisten met een rotgang van het viaduct de A af. Kom kijken naar de spectaculaire afdalingen, geniet van het live commentaar en moedig de teams aan langs de boarding. Naast de race is er op het evenemententerrein bij de A genoeg te beleven voor jong en oud. Het terrein gaat om 12 uur open en de race start om 1 uur. En tot zover de agendaberichten.

0: Dit is Jorien Wallast met de hoofdpunten van het radionieuws. Bij de grens tussen Letland en Belarus is een ondergrondse tunnel ontdekt die door migranten werd gebruikt om Europa binnen te komen. De Letse grenspolitie heeft daar gisteren 28 migranten aangetroffen. Taxibedrijf Uber heeft een boete van 825 miljoen euro gekregen van de autoriteit persoonsgegevens. Tussen 2020 en 2022 zet het bedrijf accounts van chauffeurs geautomatiseerd stop zonder dit vooraf aan hen te melden. Een ex-medewerker van de gemeente Doetinchem moet zijn werkgever ruim 67.000 euro terugbetalen. De man werkte bij de IT-service desk en had tientallen laptops gestolen en doorverkocht. Er komt geen tramlijn naar de nieuwe Utrechtse woonwijk Rijnenburg. Dat zegt minister Karremans van Infrastructuur en Waterstaat tegen RTV Utrecht. Het Rijk heeft er geen geld voor. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Het is behoorlijk druk op de wegen in Gelderland. En dat heeft ook te maken met problemen op de A50. Het stond daar al vast door afgesloten spitsstroken tussen Apeldoorn en Arnhem. Er is nu ook een ongeluk gebeurd van Apeldoorn naar Arnhem bij de afrit Schaarsbergen. Vanaf Apeldoorn heb je 40 minuten vertraging. De rechterrijstrook is dicht. Op andere wegen loopt het daar ook vast, zoals op de A12 van Utrecht naar Arnhem. Tussen Wageningen en knooppunt Waterberg sta je 20 minuten in de file. En op de N304 is het ook aansluiten van Ede naar Apeldoorn.

0: afrit Wekerom en Otterlo is de vertraging 25 minuten. Verder is het druk op de A12 naar Duitsland voor de grens. Daar heb je door controles 10 minuten tijdverlies. En op de A325 van Nijmegen naar knooppunt Velperbroek sta je een kwartier in de file tussen Elst en Presikhaaf. Tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

0: Het komt terug.
1: Het komt terug. Het komt terug.
0: Vanaf zaterdag 5 september. Dance to Solace. Met Pieter Toost. Get ready for the weekend. Met de beste beat van dit moment. Zaterdag 5 september. 7 uur. Dance to Solace. Op Connect.
2: Phone Connect Zevenaar en Duiven. Jouw vertrouwde adres voor mobiele telefonie, glasvezelinternet en tv. Wij geven onafhankelijk advies en bieden alle providers onder één dak. Van KPN en Odido tot Ziggo en Delta. Ook voor vakkundige reparaties en de nieuwste accessoires. Ben je bij ons aan het juiste adres? Kom langs aan het Raadhuisplein 4 in Zevenaar of de Pastoriestraat 13 in Duiven. De koffie staat klaar. Phone Connect. Nieuwe naam, zelfde service.
3: Dit is Jorien Ballast met het Radio Nieuws. In Zweden heeft een man met een zwaard een middelbare school aangevallen. Meerdere mensen zijn gewond geraakt. Zweedse media melden dat de dader door de politie is aangehouden. Daarbij is de man neergeschoten. De aanval was vanmiddag in Fagersta, zo'n 170 kilometer ten noordwesten van Stockholm. Meerdere hulpdiensten zijn ter plaatse, leerlingen van de school en uit de buurt worden opgevangen. Het motief van de man met het zwaard is niet bekend. Fusiepartij Progressief Nederland, of PRO, moet zich in Europa aansluiten bij het blok van de Sociaaldemocraten en niet bij de Groenen. Dat heeft partijleider Jesse Klaver gezegd. Hij denkt dat de partij daarmee de meeste invloed kan uitoefenen in Europa. Volgende maand mogen de pro-leden zich uitspreken over de kwestie. In het Europees Parlement zijn ze tot aan de verkiezingen in 2029 nog verdeeld over twee blokken. De PvdA'ers bij de Sociaaldemocraten en GroenLinks bij de Groenen. Bij de grens tussen Letland en Belarus is een ondergrondse tunnel ontdekt die door migranten werd gebruikt om Europa binnen te komen. De Letse grenspolitie heeft daar gisteren 28 migranten aangetroffen. De ingang van de tunnel lag op zo'n 20 meter van de grens, zegt de grenspolitie van Letland in een verklaring. Het is de tweede keer in korte tijd dat er een tunnel bij de grens wordt gevonden. Eerder deze maand passeerden 15 mensen de grens via zo'n tunnel. Taxibedrijf Uber heeft een boete van 825 miljoen euro gekregen van de autoriteit persoonsgegevens. Tussen 2020 en 2022 zette het bedrijf accounts van chauffeurs geautomatiseerd stop zonder dit vooraf aan hen te melden. Dat is verboden binnen Europese wetgeving. Het is volgens persbureau Reuters dat de boete heeft ingezien de op één na hoogste boete ooit op basis van de Europese privacywet. Uber gaat in beroep. Het weer. Onstuimig en wisselvallig weer met af en toe zon, maar ook felle buien bij een matige noordoostenwind. Maxima rond 20 graden. Tot zover het radionieuws.
4: Dit is Bianca Daming van de ANWB. Er staan nog steeds veel files op de wegen in Gelderland, zo'n 100 kilometer in totaal. Op de A50 heb je de meeste vertraging van Apeldoorn naar Arnhem. Door de nasleep van een ongeluk en de afgesloten spitsstroken sta je 20 minuten vast tussen Apeldoorn en de afrit Schaarsbergen. Op de A12 Utrecht richting Arnhem heb je voor knooppunt Waterberg ook een kwartiertijdverlies. Op de A1 is het druk. Van Amsterdam naar Apeldoorn tussen Amersfoort en Voorthuizen. Ook daar is de vertraging een kwartier. En op de A325 vanuit Nijmegen sta je tussen Elden en Presikhaaf in de file. Ook daar is het oponthoud een kwartier. Tot zover.

0: Bij de buitenplaats in de Arnhemse wijk Schuitgraaf aan de Mara-singel vindt op 13 september het jaarlijkse oogstfeest plaats. Van 10 tot 3 uur draait deze gezellige dag helemaal om lokaal fruit en de oogst. Bezoekers kunnen zien hoe appels worden geperst en lokale producten ontdekken. Ook zijn er honing van de imker en rondleidingen door de groenteschuit. Voor kinderen zijn er activiteiten zoals appels plukken, sminken, sap persen en appel- en peerhappen. Het centrum van Zevenaar staat op 12 en 13 september in het teken van het najaarsfestival Muziekstad. Tijdens deze afsluiting van het muziekseizoen zorgen verschillende artiesten en orkesten voor volop sfeer. Zaterdag trekken dweilorkesten door het centrum, gevolgd door Oerend Hart op het Raadhuisplein. Zondag zijn er onder meer optredens van het DT Orchestra en koor Tijdloos. Een muzikaal weekend voor jong en oud in Hartje Zevenaar. Het Horsterpark aan de Horsterparklaan in Duiven staat in 2026 volop in het teken van het 20-jarig jubileum. Het park is een ontmoetingsplek waar natuur, recreatie en ontspanning samenkomen. Bezoekers kunnen er wandelen, genieten van het groen en een bezoek brengen aan de kinderboerderij. Het jubileumjaar wordt op 13 september vanaf 11 uur gevierd. De start van het officiële gedeelte vindt plaats bij T-paviljoen Horsterpark. Tot zover de agendaberichten.
1: Altijd als eerste op de hoogte.
2: De verbinding in Midden-Gelderland.
1: De verbinding in Midden-Gelderland.

0: Dit is Jorien Wallast met de hoofdpunten van het radionieuws. In Zweden heeft een man met een zwaard een middelbare school aangevallen. Meerdere mensen zijn gewond geraakt. Zweedse media melden dat de dader door de politie is aangehouden. Daarbij is de man neergeschoten. Fusiepartij Progressief Nederland, of PRO, moet zich in Europa aansluiten bij het blok van de Sociaaldemocraten en niet bij de Groenen. Dat heeft partijleider Jesse Klaver gezegd. Hij denkt dat de partij daarmee de meeste invloed kan uitoefenen in Europa. Bij de grens tussen Letland en Belarus is een ondergrondse tunnel ontdekt die door migranten werd gebruikt om Europa binnen te komen. De Letse grenspolitie heeft daar gisteren 28 migranten aangetroffen. Taxibedrijf Uber heeft een boete van 825 miljoen euro gekregen van de autoriteit persoonsgegevens. Tussen 2020 en 2022 zette het bedrijf accounts van chauffeurs geautomatiseerd stop zonder dit vooraf aan hen te melden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws. In Limburg geldt vanavond code geel. Felle buien met onweer en veel regen zijn mogelijk. Plaatselijk kunnen hagelstenen tot 1 centimeter dik vallen. Ook kan 10 tot 20 mm regen in korte tijd vallen. In de rest van het land klaart het op, maar tegen middernacht neemt de kans op regen weer toe. Deze kan gepaard gaan met onweer. De meeste activiteit is er dan aan de kust en op het IJsselmeer. De minima liggen vannacht tussen 12 en 15 graden. Morgenochtend eerst fris met temperaturen rondom de 10 graden, met aan de kust enkele buien. In de loop van de middag trekt de meeste regen via Duitsland weg en komt de zon geregeld tevoorschijn. De maxima variëren tussen 18 en 21 graden. Zondag op een enkele bui na droog, met af en toe zon, weinig wind en middagtemperaturen tot 21 graden. Tot zover het weerbericht van het Radio Nieuws.
1: Dit is Bianca Daming van de ANWB. Het verkeer in Gelderland staat nog in de file op de A50... van Apeldoorn naar Arnhem tussen knooppunt Beekbergen en de afrit Schaarsbergen. Daar heb je nog ruim 10 minuten tijdverlies. De spitsstroken op de A50 zijn ook nog altijd dicht. Op de A12 heb je ook nog een kwartier vertraging. Dat is van Utrecht naar Arnhem tussen de afrit Oosterbeek en knooppunt Waterberg. Op de A2, daar rijdt het nog langzaam van Utrecht naar Den Bosch tussen Beest en Zaltbommel. De vertraging is 10 minuten. En op de A1 van Amsterdam naar Apeldoorn heb je nog 10 minuten tijdverlies tussen Hoevelaken en Voorthuizen. Tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

0: Op zaterdagmiddag laat Connect je lachen. Luister voor een bak gezelligheid, het laatste nieuws en sport uit de regio. Naar Rick op Connect. Zaterdagmiddag, 2 uur.
1: Connect. In- en outdoor signing is belangrijk voor de zichtbaarheid van uw bedrijf. CD-reclame helpt u hierbij. Van reclameborden, displays en spandoeken tot op maat gemaakte lichtbakken en autobelettering. Snel en efficiënt geregeld in binnen- en buitenland. Kijk voor al onze producten en informatie op cd-reclame.nl. Ondernemers opgelet. Bent u op zoek naar professionele kantoorruimte? Dan bent u bij Ondernemerscentrum De Pelikaan aan het juiste adres. Flexibele contracten en all-in prijzen. Neem een kijkje op onze website ocdepelikaan.nl en mail naar info@vankeulenverhuur.nl. Ondernemerscentrum De Pelikaan zit tegenover het station aan de Ringbaan Zuid 8 in Zevenaar.
2: Is Ewald van Liemt met het radionieuws. Turkije vraagt Interpol om een internationaal opsporingsbevel tegen de Israëlische premier Netanyahu vanwege het onderscheppen van de Gaza-vloot, waarmee activisten humanitaire hulp naar Gaza wilden brengen. Turkije beschuldigt Israël onder meer van genocide, marteling en het illegaal vasthouden van activisten. Israël heeft woedend gereageerd en noemt de Turkse president Erdogan een antisemitische dictator die zijn vijandigheid tegenover Israël bovendien ook probeert uit te breiden naar Syrië. De Europese vliegtuigbouwer Airbus trekt voorlopig zijn plannen in om personeel vanaf september 4 dagen per week op kantoor te laten werken. Nu mogen leidinggevenden de huidige afspraken voorlopig aanhouden, waarbij medewerkers gemiddeld 2 dagen thuis werken. De vakbonden hadden fel geprotesteerd en er waren deze zomer al stakingen in Spanje, Frankrijk en Groot-Brittannië. Airbus wil nog steeds wel meer fysieke aanwezigheid, omdat dat de samenwerking zou verbeteren. De Amerikaanse president Trump wil dat er vanaf 2030 elk jaar ruim 1000 raketten vanuit de Verenigde Staten worden gelanceerd om, zoals hij zegt, een nieuwe gouden eeuw van ruimtetransport in te luiden. Dat aantal ligt 5 keer zo hoog als nu. In een memorandum van het Witte Huis staat dat de VS daarvoor nieuwe lanceerplaatsen willen bouwen samen met private ruimtevaartbedrijven. En ook moet de NASA commercieel vervoer van en naar de maan mogelijk maken en onderzoek doen naar transport naar Mars. En de Britse prins Harry, zanger Elton John en 5 andere Britse prominenten moeten ruim 11 miljoen euro betalen aan de uitgever van de Daily Mail. Dat heeft een Britse rechter bepaald na een verloren privacyzaak tegen Associated Newspapers. De 7 eisten miljoenen schadevergoeding omdat hun telefoons zouden zijn afgeluisterd en privéinformatie illegaal was verzameld. Maar volgens de rechter was daar te weinig bewijs voor. Die 11 miljoen euro is een eerste betaling, mogelijk komt daar nog 29 miljoen euro bij. Het weer, opklaringen en kans op een buitje. Vannacht is er overal kans op regen bij een graad of 12 en een zwakke tot matige noordwestenwind. Morgen wordt het overwegend bewolkt met ook buien bij zo'n 20 graden. Tot zover het radionieuws.
3: Dit is Bianca Daming van de ANWB. De meeste files zijn opgelost, er staan er nog een paar. In de meeste gevallen heb je nog zo'n 5 minuten oponthoud. Maar op de A50 van Apeldoorn naar Arnhem is de vertraging nog een kwartier tussen knooppunt Beekbergen en de afrit Schaarsbergen. Komt ook door de afgesloten spitsstrook daar. Op de A12 loopt het daar ook vast van Utrecht naar Arnhem tussen de knooppunten Grijshoort en Waterberg. Je doet er 10 minuten langer over. En voor de Duitse grens op de A12 vanuit Arnhem heb je ruim 5 minuten oponthoud door controles. Tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Bij de Maatjes aan de Kardinaal de Jongstraat in Zevenaar wordt op 29 augustus een rommelmarkt gehouden. Bezoekers kunnen tussen 8 en 2 uur komen snuffelen tussen allerlei tweedehands spullen en leuke koopjes. Ook kunnen spullen op 28 augustus worden ingeleverd voor de verkoop. De markt wordt samen met Stichting Connect to Share georganiseerd om geld in te zamelen voor het jaarlijkse uitje van de cliënten van het Horstenpark naar Gemünden am Main. Westervoort staat op 28 augustus in het teken van de Nacht van de Vleermuis. Samen met ervaren ecologen gaan deelnemers op zoek naar de vleermuizen die na zonsondergang actief worden. Tijdens de wandeling vertellen de ecologen over de verschillende soorten en laten zij met een baddetector en warmtecamera zien hoe vleermuizen worden opgespoord. De tocht begint om 8 uur bij het gemeentehuis van Westervoort. Deelname is gratis en geschikt voor iedereen vanaf 10 jaar. Geïnteresseerden kunnen zich aanmelden via het inschrijfformulier bij de gemeente Westervoort. Muziekcafé De Lantaarn Zevenaar presenteert twee bijzondere muziekacts: Old Strings New Voices en Macondo Dust Band. Old Strings New Voices brengen eigen tijdse songs met warme stemmen en live gitaar. Macondo Dust Band brengt Americana met krachtige gitaren en meeslepende viool. De optredens zijn op zaterdag 5 september van 8:30 tot 11:30. Muziekcafé De Lantaarn zit aan de Hogebonger 3 in Zevenaar. En tot zover de agendaberichten.

0: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws. Turkije vraagt Interpol om een internationaal opsporingsbevel tegen de Israëlische premier Netanyahu vanwege het onderscheppen van de Gaza-vloot, waarmee activisten humanitaire hulp naar Gaza wilden brengen. De Europese vliegtuigbouwer Airbus trekt voorlopig zijn plannen in om personeel vanaf september 4 dagen per week op kantoor te laten werken. De Amerikaanse president Trump wil dat er vanaf 2030 elk jaar ruim 1000 raketten vanuit de Verenigde Staten worden gelanceerd om, zoals hij zegt, een nieuwe gouden eeuw van ruimtetransport in te luiden. En de Britse prins Harry, zanger Elton John en 5 andere Britse prominenten moeten ruim 11 miljoen euro betalen aan de uitgever van de Daily Mail. Dat heeft een Britse rechter bepaald na een verloren privacyzaak tegen Associated Newspapers. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland. Dit is...

0: DJ's zijn.
1: Iedere zondag van 6 tot 7 uur. Het Connect Weekoverzicht. Met het belangrijkste en interessantste nieuws van afgelopen week. Het Connect Weekoverzicht. Zondagavond van 6 tot 7. Connect.
2: Phone Connect Zevenaar en Duiven. Jouw vertrouwde adres voor mobiele telefonie, glasvezelinternet en tv. Wij geven onafhankelijk advies en bieden alle providers onder één dak. Van KPN en Odido tot Ziggo en Delta. Ook voor vakkundige reparaties en de nieuwste accessoires. Ben je bij ons aan het juiste adres? Kom langs aan het Raadhuisplein 4 in Zevenaar of de Pastoriestraat 13 in Duiven. De koffie staat klaar. Phone Connect. Nieuwe naam, zelfde service.
3: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Het natuurgebied Boshuizenbergen bij Venray blijft nog enkele weken dicht. Door de grote natuurbrand eerder deze maand zijn veel bomen beschadigd en kunnen ze omvallen of takken verliezen. Ook zijn de wandelpaden door de vlammen verwoest. Beschadigde bomen langs de paden en het spoor moeten eerst worden verwijderd. De werkzaamheden gaan naar verwachting een paar weken duren. Bij de brand op 3 augustus in Noord-Limburg ging ruim 100 hectare bos verloren. Turkije vraagt Interpol om een internationaal opsporingsbevel tegen de Israëlische premier Netanyahu vanwege het onderscheppen van de Gaza-vloot, waarmee activisten humanitaire hulp naar Gaza wilden brengen. Turkije beschuldigt Israël onder meer van genocide, marteling en het illegaal vasthouden van activisten. Israël heeft woedend gereageerd en noemt de Turkse president Erdogan een antisemitische dictator die zijn vijandigheid tegenover Israël bovendien ook probeert uit te breiden naar Syrië. De Amerikaanse president Trump wil dat er vanaf 2030 elk jaar ruim 1000 raketten vanuit de Verenigde Staten worden gelanceerd om, zoals hij zegt, een nieuwe gouden eeuw van ruimtetransport in te luiden. Dat aantal ligt 5 keer zo hoog als nu. In een memorandum van het Witte Huis staat dat de VS daarvoor nieuwe lanceerplaatsen willen bouwen samen met private ruimtevaartbedrijven. En ook moet de NASA commercieel vervoer van en naar de maan mogelijk maken en onderzoek doen naar transport naar Mars. En handgeschreven documenten van Mahatma Gandhi hebben in India een recordbedrag van 1,45 miljoen euro opgeleverd. Het gaat om 688 korte briefjes die Gandhi tussen 1944 en 1946 schreef voor zijn strijdmakker Hingorani. Hij wilde hem daarmee steunen na het overlijden van diens vrouw. De briefjes zijn later gebundeld in een boek met de titel A Thought for the Day. Volgens het Veilinghuis geven de teksten op de bijna 700 briefjes een bijzonder kijkje in Gandhi's persoonlijke gedachtegoed. Het weer, opklaringen en kans op een buitje. Vannacht is er overal kans op regen bij een graad of 12 en een zwakke tot matige noordwestenwind. Morgen wordt het overwegend bewolkt met ook buien bij zo'n 20 graden. Tot zover het radionieuws.
4: Dit is Bianca Daming van de ANWB. Door Duitse grenscontroles staat er nog file op de A12 vanuit Arnhem tussen Zevenaar en de Duitse grens. De vertraging is een kleine 10 minuten. Tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws. Het natuurgebied Boshuizen Bergen bij Venray blijft nog enkele weken dicht. Door de grote natuurbrand eerder deze maand zijn veel bomen beschadigd en kunnen ze omvallen of takken verliezen. Ook zijn de wandelpaden door de vlammen verwoest. Turkije vraagt Interpol om een internationaal opsporingsbevel tegen de Israëlische premier Netanyahu vanwege het onderscheppen van de Gaza-vloot, waarmee activisten humanitaire hulp naar Gaza wilden brengen. De Amerikaanse president Trump wil dat er vanaf 2030 elk jaar ruim 1000 raketten vanuit de Verenigde Staten worden gelanceerd om, zoals hij zegt, een nieuwe gouden eeuw van ruimtetransport in te luiden.

0: En zijn ze ook minder heftig. Het wordt zo'n 20 graden en er waait morgenmiddag een matige aan de kust en boven het IJsselmeer vrij krachtige noordwestenwind. Morgenavond wisselen zon en regen elkaar af. Daarna wordt het droger en zonniger. Vanaf woensdag krijgen we weer regen en mogelijk ook onweer. Dan stijgen ook de temperaturen en wordt het op donderdag mogelijk tropisch warm in het oosten en zuiden van het land. Tot zover het weerbericht van het Radio Nieuws.
1: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

Lutrosia McNeil en My Side of Town hier bij Connect. De streekomroep voor Midden-Gelderland. Hey, leuk dat je luistert op deze vrijdagavond. Het is voor mij even wennen natuurlijk, hè, vrijdagavond. Ja. Straks gaan we live schakelen met het Gelredome. Martijn Koerdam en Martijn Berkenveld, die gaan de wedstrijd volgen voor ons. Vitesse tegen Almere City. En om alvast een beetje in de sfeer te komen voor, voor de voorbeschouwing, hebben we een leuk blaadje. Ja, gaan we gewoon draaien.

0: Nou, een beetje sfeer. En over sfeer gesproken zeg.
1: Direct Sport Live, de wedstrijd van Vitesse.
0: Inderdaad, de wedstrijd van Vitesse op deze vrijdag 21 augustus 2026. En er zit heel grof geschud in het Gelredome hoor. Martijn en Martijn, oftewel meneer Koerdam en meneer Berkenveld, zij gaan voor jou om 8 uur 90 minuten lang de wedstrijd verslaan. Goedenavond heren.
2: Hele goede avond vanuit een luid Gelredome. De Happy Hardcore staat hier in ieder geval keihard aan. En de supporters hebben de weg naar het stadion ook wel redelijk weten te vinden. Zit nog niet vol. Gaat toch wel wat meer zo nog bijkomen bij de club die al bijna 13.000 seizoenkaarten verkocht heeft. En natuurlijk in een positieve vibe zit. Maar vooral na afgelopen maandag. Waar Vitesse met 1-3 won van Jong FC Utrecht. Over het spel hoeven we het in ieder geval niet meer te hebben. Dat was niet al te best. Vooral de eerste helft was hemeltergend slecht. Maar Vitesse was uiterst effectief. Kreeg nog wel een klein tegenslagje door vlak voor rust een doelpunt te incasseren. De 1-1, maar na rust liep het vooral uit. Hier in het Gelredome ook straks om 8 uur groot nieuws. Daar zijn wij al van op de hoogte. Maar daar mogen wij nog niets over vertellen. Dus dat is een kleine cliffhanger voor straks rond 8 uur. Voor de rest heeft trainer Rüdiger Rehm weer een konijn uit zijn hoge hoed getoverd. Gisteren stond hij de pers te woord, waaronder mijn persoontje. En zat hij te vertellen over, ja, er gaan misschien wel wat veranderingen plaatsvinden. Misschien gaat de Zweed Pontus Dabo wel spelen. Nou, die speelt niet. Veranderingen zijn er wel. Want Vitesse is totaal anders gaan spelen. Afgelopen twee wedstrijden in een 4-2-2-2 systeem. En vandaag gewoon de Hollandse school 4-3-3, net als Almere. Laten we eerst even gaan kijken naar de mannen van Rüdiger Rehm. Op het doel Maximilian Brul. Die vervalt nog altijd de geschorste Koner van den Berg. Die vandaag op de Zuidtribune staat. Daarover later meer. De verdediging dan. Nata Markelo, Vallon Zumberi, Omar Ashwitar en Giel Olderkeijzer op het middenveld. Daar is eigenlijk de meeste verandering plaatsgevonden. Marco Sicora, Matthijs Maarschalk terug in de basisopstelling. En Ricardo Felipe Zwart. In de aanval dan geen twee spitsen systeem, maar gewoon drie voorste spelers. Felipe Di Carvalho, Ayman Salouf en in de spits de topscorer van Vitesse, Nauwval Bannis. En dan hebben we nu heel veel over Vitesse gepraat. En hebben we mijn andere compagnon, naamgenoot Martijn Berkenveld, nog niet gehoord. Martijn, the stage is yours.
3: Nou, dankjewel. En heerlijk ook met die muziek op de achtergrond. Jullie horen straks ook al het happy hardcore inderdaad. Je hart hoeft zelf hier niet te slaan. Dat wordt allemaal voor je geregeld in de Gelderdoom. We gaan het over Almere City hebben. Twee wedstrijden gespeeld. De eerste wedstrijd eigenlijk net als Vitesse ook gewoon gelijk gespeeld. En vorige week tegen een jong ploeg gewonnen. Alleen dan tegen een jong PSV. En eigenlijk ook een wedstrijd en een spel waarvan je denkt, nou, dat was op zijn zacht gezegd voor verbetering vatbaar. Maar uiteindelijk Almere City wel het meest efficiënt en de kansen die ze kregen benut. En dat kon je van jong PSV niet zeggen. Wie hebben ze er allemaal in gestuurd vandaag in de wei? En dan hebben we het over Anoush Daskier, de trainer aan de zijde van Almere City. Wessel Speel, de doelman, Joey Jacobs, James Lawrence, Teun Bijleveld en Enzo Cornelissen. Die kennen ze hier natuurlijk wel in Arnhem Oud-Vitesse spelen. Byron Burging, Ferdi Druif. Op dit moment de topscorer aan de zijde van Almere City met maar liefst 2 doelpunten. Mees Hoedemakers, Emmanuel Poku, levensgevaarlijke buitenspeler. Gaan we vandaag waarschijnlijk nog wel zien. Hamza Eldari, de man met de bekende bakkenbaarden. En Emmanuel van der Blaak, dat zijn de basisspelers van Almere City. Andere Arnhemmer zit op de bank, Bas Huismans. Kijken of hij misschien nog in gaat vallen in deze wedstrijd. Dat zijn een beetje de bijzonderheden aan de zijde van de bezoekende ploeg. Wel aardig om te zien als je op het veld kijkt. Ferdi Duif ziet daar in ieder geval lopen. Enzo Cornelissen dus in de basis. Ja, die zwaait al naar de tribune toe. Vrouw en kind zitten hier ook op de tribune. Daar zwaait hij naar. Maar er zijn wel meer mensen die hij hier kent. En het is wel mooi om te zien dat volgens mij de Arnhemse supporters hem gewoon wel een warm hart toedragen. Want ja, hij blijft gewoon een kind van de club. En ja, als hij er vandaag 5 in komt, weet ik niet of hij nog steeds zo populair is. Maar volgens mij blijft het gewoon een echte Arnhemmer. En daar hebben ze hem toch wel in zijn hart gesloten.
2: Inderdaad. En dan gaan wij over ongeveer 11 minuutjes hier aftrappen in een hopelijk kolkend Gelredome. Dus wij kunnen alleen maar zeggen, blijf lekker luisteren. Nu nog eerst nog wat lekkere plaatjes. Tot zo.
4: Vrijdag in de kroeg, ergens in Amsterdam, zat aan de

hedendaagse muziek uit de Brabant. Hugo en Jamaica en Bam Bam hier op de Strekroom voor Middengeld. We gaan even een klein feestje maken voordat we zometeen naar het radionieuws gaan. Het verschoven radionieuws van 8 uur. Om te zorgen dat we exact om 8 uur in het Gelredome uitkomen bij Martijn Koerdan en Martijn Berkenveld. Tot die tijd, de deun van ABBA en Stars on 45 Remix.

0: Connect Sport. Mis niets op het veld. En volg live de wedstrijden van Vitesse en MHSV. Hoor als eerste de prestaties van jouw club. Kijk voor het speelschema op rtvconnect.nl. Connect Sport. Op de wedstrijddagen ook bij jou thuis.
1: Z-Comfort bestaat 25 jaar en dat vieren wij. Momenteel tot 25% korting en tot €750 inruilkorting op uw oude stoel of bank. Kom langs in een van onze winkels. In Bennekom, Barneveld, Zeist, Elst of Apeldoorn.
2: Ondernemers opgelet. Bent u op zoek naar professionele kantoorruimte? Dan bent u bij ondernemerscentrum De Pelikaan aan het juiste adres. Flexibele contracten en all-in prijzen. Neem een kijkje op onze website ocdepelikaan.nl en mail naar info@vankeulenverhuur.nl. Ondernemerscentrum De Pelikaan zit tegenover het station aan de Ringbaan Zuid 8 in Zevenaar.
1: Kom langs in een van onze winkels. In Bennekom, Barneveld, Zeist, Elst of Apeldoorn.
3: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Bij de zwaardaanval op een middelbare school in het Zweedse Fagersta zijn 3 mensen gewond geraakt. 2 jongens van 12 en 17 jaar oud zijn ernstig gewond, maar hun toestand is stabiel. De politie heeft een 18-jarige oud-leerling aangehouden en neergeschoten. Hij raakte gewond aan zijn been. Volgens de politie is er geen gevaar meer voor anderen. De school werd tijdelijk afgesloten, net als andere scholen en openbare gebouwen in Fagersta. De lessen waren juist na de zomervakantie weer begonnen. De SGP en JA21 zijn nog altijd niet aan het onderhandelen met het kabinet over de begroting van volgend jaar. De gesprekken met financiënminister Heijnen zijn volgens de partijen vooral verkennend. Voor de derde keer deze week spraken ze over hun wensen en mogelijke oplossingen. Volgens JA21 zijn de overheidsfinanciën nog niet volledig in beeld. Ook de ChristenUnie sprak vandaag met Heijnen en vond dat de minister vooral luisterde. Andere oppositiepartijen zijn kritisch op die afwachtende houding van het kabinet. Het natuurgebied Boshuizenbergen bij Venray blijft nog enkele weken dicht. Door de grote natuurbrand eerder deze maand zijn veel bomen beschadigd en kunnen ze omvallen of takken verliezen. Ook zijn de wandelpaden door de vlammen verwoest. Beschadigde bomen langs de paden en het spoor moeten eerst worden verwijderd. De werkzaamheden gaan naar verwachting een paar weken duren. Bij de brand op 3 augustus in Noord-Limburg ging ruim 100 hectare bos verloren. En in Frankrijk zijn zo'n 300.000 condooms teruggeroepen omdat ze mogelijk kunnen scheuren of gaatjes kunnen vertonen. Het gaat om een aantal verschillende merken en wie de condooms al heeft gebruikt krijgt het advies om zich te laten testen op SOA's. Bij het uitblijven van de menstruatie wordt ook een zwangerschapstest aangeraden. Op Franse webshops zijn bovendien condooms gevonden zonder het juiste EU-keurmerk of Franstalig etiket. In Frankrijk werden vorig jaar ruim 115 miljoen condooms verkocht. Het weer, opklaringen en kans op een buitje. Vannacht is er overal kans op regen bij een graad of 12 en een zwakke tot matige noordwestenwind. Morgen wordt het overwegend bewolkt met ook buien bij zo'n 20 graden. Tot zover het radionieuws.
0: Dit is Connect.
2: Zomer in Midden-Gelderland.
0: Zomer.
2: Dit is Connect.
0: Connect Sport. Live. De wedstrijd van Vitesse.
4: Nou, ze zitten er helemaal klaar voor, Martijn Berkenveld en Martijn Koerdam. En we hopen dat Vitesse ook, of in ieder geval Almere City last heeft. Je hoorde net het nieuws, hè, die condooms met die gaatjes erin. Dus als die doelman van Almere dan ook last van heeft, gaat Vitesse vanavond dik winnen.
5: Dat zou een hele mooie redenering zijn, Chris, als het zo is. Vitesse schiet uit de startblokken, Olde Keizer in de 16 van Almere. Kan net niet helemaal doorstoten, maar het wordt een corner voor Vitesse. Goedenavond trouwens iedereen. 3 minuten gespeeld hier in Stadion Gelredome, waar net hot en breaking news vandaan kwam. Corner van der Berg, de geschorste eerste doelman van Vitesse, gaf al aan dat hij op de Zuidtribune zou staan. Nou, daar stond hij ook en toen kwam er een videobericht dat hij zijn contract heeft verlengd tot medio 2029. Dus de keeper van Vitesse ligt nog een aantal jaar vast. Hij komt volgende week weer terug. Maar goed, Vitesse en corner. Eerste corner van de wedstrijd. Zwart komt voor. Wordt weggekopt door Druif. Moet de Maarschalk en ook Ashuitar alle zeilen buien zetten om Burging van het doortocht te belemmeren. Bal aan de rechterkant van Vitesse. Gaat Zeloef schieten? Nee. Zoekt een paas naar de andere kant. Zwart vrij in de 16 aan de linkerkant. Voorzet laag. Wordt voor paniekerig uitverdedigd. Een vuurpijl de lucht in. Bal nog altijd in de 16. Zwart. Wint hij dit duel? Zwart blijft in het balbezit. Chicora dan. Het is Hotse Knols Begonia. Olde Keizer komt. Banis. Oeh. En dan is het een grote kans voor Vitesse. Maar een redding van Wessel Spil. En dus een wervelend begin van deze wedstrijd. Martijn Berkenveld.
6: Ja, lekker hoor. Nou, dat is in ieder geval prettig om zo te startbord te komen. Volgende schot van Banners. In één keer uit de draai geschoten vanaf de punt van het 5 meter gebied. Recht op de borst van de doelman van Almere City. En nog steeds is Vitesse niet weg. En u hoort het hoor. Gelderdonk had er wel achter staan. Als nu misschien vanaf de andere kant van het veld. Dan hebben we het over de rechterzijde van het veld. De voorzet kan komen. Ja, voorzet. Niet helemaal het goede woord. Want die bal die belandt uiteindelijk achter het doel van Wesselspeel. Zonder dat er ook maar iemand anders aan heeft gezeten. Ook geen Almere City spelen. Dus het blijft even bij die ene corner voor Vitesse. Almere City op dit moment aan het spelen in een tenue. Wat bestaat uit paars en wit. Het zijn net van die chocoladereep eigenlijk. Als je er zo over nadenkt. Ik weet niet zo goed wat ik ervan vind. Maar ik kreeg op de een of andere manier wel zin in die chocola.
5: Het lijkt een beetje op het uittenue van RKC in ieder geval. Niet aan Almere moet je denken. Almere toch wel van de opvallende tenues de afgelopen jaren. Hier een lange bal naar voren voor Vitesse. Moet zwart bij gaan zetten. Haalt hij hem niet in. Mocht u net de voorbeschouwing gemist hebben. Wat er natuurlijk een reële kans is. Vitesse is anders gaan spelen. Reem heeft zijn mannen nu in een 4-3-3 opstelling gepositioneerd. Tijdens het druk zitten. Dus als Vitesse het bal niet heeft, gaat het richting een 4-4-2. Lange bal nu van Almere naar Poku. Poku dan net niet de 16 in. Want daar staat de rots in de branding van de Vitesse defensie. Vallun Zumberi die aanval kan verijdelen. Wel een corner moet hij weggeven aan Almere. En Martijn Berkenveld voelt hem al een beetje aankomen. Maar dat is streepje 2 op het blad van de corners. Ja, collega Martijn Berkenveld wil altijd turven van die corners. En dat is altijd handig. Want dan weet je precies hoeveel corners er aan beide kanten genomen zijn. Almere, eerste corner aan de linkerkant van het veld. En volgens mij, als ik het goed zag, gaat die genomen worden door Mees Hoedemakers. Als scheidsrechter Erwin Blank het spel in ieder geval vrijgeeft.
6: Na 5,5 minuut op de klok. 0-0 nog de stand. Maar inmiddels al 2 kansen voor Vitesse. Nu dan een corner voor Almere City. Linkerzijde van het veld. Afdraaiende bal. Kopkans. En ik wou zeggen, daar gaat hij nog bijna erin ook. Is het dan Freddy Druif die kopstoot? Nee, het was Enzo Cornelis. Is wel dus oud-Arnhem. Maar ja, dat is toch in ieder geval sympathiek dat hij hem daarnaast kopt. Maximilian Bruel die had er goed te kijken op. Die deed er niets op uit. Zag die bal een paar meter naast stuiteren. Maar eerste gevaar nu ook vanaf de zijde van Almere City. Terwijl men bij Vitesse rustig aan op probeert te bouwen. Freddy Druif wel probeert te storen. Maar Vitesse komt daar uiteindelijk goed uit. Nu met de Banners heeft ze een beetje terug laten zakken. Dan de bal uiteindelijk naar Maarschalk. Maarschalk krijgt die bal niet bij medespelers. Sterker nog, Foku zit er uiteindelijk tussen. Maar Vitesse, balbezit inmiddels weer heroverd. Makelo, gaat hij met de voorzet komen of kiest hij voor een lage bal? Dat laatste wordt het uiteindelijk in de richting van Salouf. Dan inzetten, Banners uit de draai schieten. Nee, wordt er iemand neergelegd daar in het 16 meter gebied. Dat is dan de nummer 8, Ricardo Felipe Schwartz. Ja, die kreeg toch echt volgens mij wel een zetje. Dan wel, hij ging over de schoen heen. Maar de scheidsrechter die wil er helemaal niets van weten.
5: Laten wij even naar de VAR gaan kijken. Wij hebben hiervoor wel een VAR in de Keukenkampioenvisie. Geen VAR. Scheidsrechter Erwin Blank, jurist van beroep, wijft het weg. We kijken even in de herhaling. Nou, het lijkt me van deze afstand echt wel dat Ricardo Felipe Schwartz in zijn rug werd gelopen. Nog een herhaling dan. Ja, het lijkt er van deze afstand van de camera die helemaal boven in het stadion hangt er wel op dat hij geraakt wordt. Scheidsrechter Blank wuift het weg. Corner voor Vitesse aan de rechterkant. Die wordt in ikke ingedraaid. Gaat dan wel aan iedereen voorbij. Dus is het gevaar geweken als Chouitar de vaste cornernemer bij Vitesse. Doeltrap voor Almere City met Wesselspeel. Het is een eerste club in Nederland. Heeft vooral in Amerika en ook in Ierland gekiept. Vorig jaar met Shelbourne uit Ierland tegen AZ. Het verhaal is wel redelijk bekend van toen. Nu gehuurd door de club uit Flevoland van Minnesota United. Heeft nu de uittrap genomen. Kan aardig ver trappen, maar trapt de bal ook keurig over de zijlijn. En dus wordt het een ingooi aan de rechterkant van het veld voor Nathan Marklo.
6: Gaat hij het aan het doen zodra hij een bal gevonden heeft. Want normaal liggen ze daar op die hoedjes klaar. Maar in dit geval moest hij toch echt achter de boarding vandaan komen. Nou, bij deze gebeurt en ingehoord in de richting van Vallon Zumberi. Zumberi, balletje breed. Wordt hij opgepikt door Ashwitar. Ashwitar door richting Giel Oldenkeijzer. En dan vervolgens Maarschalk ook mee opgeschoven. Wordt er een overtreding gemaakt op Ricardo Felipe Schwartz. De hoogte van de middenlijn. Dus een vrije trap voor Vitesse. Dat gaat dan inderdaad gebeuren net iets over de middenlijn. Maar dan wel voor Vitesse helemaal aan de linkerzijde van het veld. Vrije trap inmiddels kort genomen in de richting van Maarschalk terug naar Ricardo Felipe Schwartz. En daar mag Oldenkeijzer mee opstomen. Die krijgt een aardige zet van de nummer 7 Bayern Burgering. Heel erg opzichtig geduwd, maar uiteindelijk niet bestraft door het scheidsrechter Erwin Blank. Gaat de bal over de achterlijn. Doelschop voor de keeper van Almere.
5: Weer Wesselspeel. We hebben in ieder geval 9 minuten gespeeld in stadion Gelredome. Stand nog altijd 0-0. Wedstrijd in de eerste 6 minuten veel kansen gezien. Was redelijk ontaard. Maar nu is het redelijk weer ingekakt, deze wedstrijd. Vitesse gelijk 2-3 kansen. Almere, levensgrote kans voor een oude bekende. Enzo Cornelissen kopte hem, wat zou het zijn, 3 meter naast het doel van Maximilian Brul. Vanuit onze positie gevaarlijk. Almere nog steeds niet in de wedstrijd. Vitesse pakt het balbezit weer op. Halverwege de helft van Almere. Bal gaat terug voor Vitesse. Markelo krijgt steun van Philippe Swartz, die overal mag lopen. Als onofficiële nummer 10. Sikora dan met Markelo gaat net goed. Sikora die wou wachten tot Markelo de bal weg ging schieten. Maar Markelo wachtte ook. En dus komt bijna Enzo Cornelissen ertussen zitten. Vitesse aan het opbouwen. Ze rond de middenlijn op het veld. Bal gaat naar links. Omar Asuhitar die gaat dribbelen. Geeft nu dan toch maar een lange bal. En die wordt makkelijk onderschept door Joey Jacobs. Joey Jacobs maakt wat meters. Verschrikkelijk slechte bal. Sumberi zit ertussen. Ja, en dan loopt Jacobs de bal over de zijlijn. Beukt daarmee wel ook Falun Sumberi de dugout van Vitesse in. Maar als het goed lijkt gaat de Duitser met Kosovaarse roots gewoon weer staan. En is er niet zo heel veel aan de hand. Je moet ook wel van het kluiten gewassen zijn. Wil jij Falun Sumberi een enorme beuk geven voordat hij omvalt? Want die is nogal uit de kluiten gewassen.
6: Nou ja, omvallen deed hij in dit geval wel. Fraaie judo-rol belandt hij uiteindelijk voor de voeten van de technische staf van Vitesse. Wordt hij ook weer overeind geholpen en lijkt het allemaal wel mee te vallen. Maar ik was er even bang voor dat hij misschien wel een elleboogje op zijn ribben had gekregen. En dan ga je zo'n wedstrijd toch niet lekker verder voetballen. Maar goed, allemaal niet aan orde. Vitesse heeft het balbezit, wordt teruggespeeld in de richting van Brul. Brul moet wel zorgen dat hij van die bal afkomt voordat Ferdi Druijf gevaarlijk kan worden. Maar dat doet hij keurig. Krijgt die bal dan ook op het hoofd van Bannes. Maar Bannes die brengt op zijn beurt dan Giel Oldekijzer in de problemen. Maar Oldekijzer komt dan op zijn beurt wel aardig uit. En dan opnieuw een verkeerde bal van Bannes. Waardoor Almere weer over kan nemen. En opnieuw weer goed opgelet door collega's van Bannes. In dit geval door Matthijs Maarschalk. En uiteindelijk gaat die bal dan wat omzwervingen over de zijlijn. Is het een ingooi voor Vitesse. Wordt die ingooi genomen ongeveer 15 meter terug van de positie waar die bal het veld uit ging. Maar de scheidsrechter vindt het goed. De grensrechter vindt het goed. En Vitesse die zichzelf ermee zou kunnen benaderen lijkt het ook allemaal goed te vinden. Dus wie ben ik om er wat van te vinden dan? Ga gewoon lekker doorverballen. Vitesse in balbezit.
5: Lange bal naar voren richting Nieuwvoorbannis. Het middenveld van Vitesse is messcherp. Elke bal die de ploeg verliest zitten de drie middenvelders bovenop. Van Marco Sikora en Pitbull, Matthijs Maarschalk en Ricardo Philippe Zwart zijn daar natuurlijk meesters in. Ja, en dat legt Vitesse niet bepaald windeieren in de eerste 12 minuten. Staat nog altijd 0-0. Balbezit wordt heel snel en hoog op het veld terugveroverd. Maar goed, je weet, de keerzijde van die medaille is verover je de bal dan niet. Dan ligt het helemaal open in je rug en dan staan de centrale verdedigers er helemaal alleen voor. Maar Vitesse komt deze eerste 12 minuten fris voor de dag. Heel anders dan het voor de dag kwam in Utrecht, in stadion Galgenwaard. Maar goed, wat is het waard? Vitesse, een matige wedstrijd. Werd wel met 3 punten afgesloten. Ja, nu begint de ploeg van Rudiger Rehn vrij sterk. Weer een doeltrap voor Almere inmiddels. Deze gaat kort. Daar melden James Lawrence en Emmanuel van der Blaak zich voor. Vorige week stonden beide niet in de basis. Vielen ook niet in. Dus ook de Afghaanse trainer van Almere is gaan wisselen. Heeft een verleden ook bij Oranje onder 18. Veel bij Almere ook. En is ook nog even bondscoach geweest van Afghanistan. Naast een baan hier in de buurt bij Duno in Doorwerth. Dus in deze omgeving is hij ook wel bekend. Nu dan zijn eerste job in het betaalde voetbal in Nederland. Lange bal. En dan kan Vitesse er misschien wel uit met Di Carvalho. En die heeft een topsnelheid van 37 km per uur. Di Carvalho richting de achterlijn. Voorzet dan nee. Die wordt er keurig uitgehaald door Joey Jacobs. En dus wordt het een corner voor Vitesse aan de rechterkant van het veld. En daar schokt Omar Asuhitar naartoe. Want die kan hem met links indraaien. Is de nieuwe vaste standaard situatienemer van Vitesse. Bij afwezigheid van aanvoerder Alexander Büttner. Die als zoveel weten op de bank begint en nu zelfs naast de technische staf zit in zijn spelersoutfit. Dus zijn rol als assistent slash speler een behoorlijk gebruik van maakt.
6: Corner gaat genomen worden vanaf de rechterzijde van het veld. Gaat het indraaien worden, maar de grensrechter blijft er even voor staan omdat scheidsrechter Blank wat mensen tot de orde moet roepen in het 5 meter gebied. Nou, dat is bij deze gebeurd. Kan die bal komen. Draait opnieuw in de richting van de kruising. Maar dit is inmiddels al de tweede of de derde poging dat Asuhitar probeert hem rechtstreeks in de kruising te krullen. De verre kruising. En aangezien het 0-0 staat, zult u het met me eens zijn dat dat inderdaad al die keren niet gelukt is. En dat het nu dus weer gewoon een doelschop is voor Almere City. Die gaat op een bijna standaard keukenkampioendivisie manier genomen worden. Namelijk twee verdedigers die rondom het 5 meter gebied staan. Eén van die verdedigers neemt de bal, legt hem af in de richting van de doelman. En vervolgens mag die doelman zien dat hij er vanaf komt. Nou, bij deze. Ik moet eerlijk bekennen, ik heb de tactiek erachter nog steeds niet helemaal goed begrepen. Maar in dit geval komt Almere er best aardig uit. Wordt er wel gevlacht voor buitenspel. Even kijken wie dat dan geweest is. Ferdi Druif kennelijk. Want dat is degene die zich in ieder geval het meeste druk om maakt. Heeft Vitesse de vrije trap die eruit voortkwam ook alweer snel genomen. En is die bal inmiddels weer beland bij de doelman. En die heeft hem alweer kwijtgeraakt aan Giel Oldenkeijzer.
5: Vitesse weer aan het opbouwen. Almere met wat lijkt tot een poging tot druk. Sjumberi gaat nu heel hoog. Je ziet de ruimte en maakt er gebruik van. Alleen zijn medespelers zijn het daar niet zo mee eens. Durven die lange bal niet te geven. Via een omweg komt die bal wel bij Sikora. Of bij Sjumberi die nu opdribbelt. Sjumberi heeft steun van Salouf. Salouf dan gaat aan de dribbel beginnen. Krijgt steun van Markelo. Geeft hem mee naar de achterlijn. Markelo voorzet bij de tweede paal. Oldenkeijzer kan dan koppen. Kopt dan wel. Bal blijft in de 16. Zwars valt op. Vangt de bal hier op. Heeft dan Bijleveld bij zich. En dan levert hij hem heel makkelijk in bij Burgering. En die moet je niet gaan lopen. Maar daar is Ashuitar. Doet dat ijzig kalm. Wilde aan een dribbel beginnen. Lukte niet, want hij tikte de bal iets te ver voor zich uit. Waardoor de bal over de zijlijn rolde. Waardoor dus nu Almere een ingooi heeft. Dan is het met nummer 3 Joey Jacobs. Die in gaat gooien als rechtsback. Dan ligt Bannis in één keer op de grond. Want die pleegde obstructie bij Emmanuel van der Blaak. Scheidsrechter zit Bannis uit te leggen van jongen, je houdt hem gewoon vast. Dus je krijgt ook geen vrije trap. Ingooi mag opnieuw genomen worden. Jacobs nog altijd de bal in de hand. Heeft dan steun van Eldari. Loopt dan niet. En dan is het gewoon de eeuwenoude bal naar voren richting Druif. En die krijgt hem dan wel goed bij Eldari. Vangt Markelo hem hier op. En is dit wel een overtreding tot gemoor van het publiek hier in Gelderland. Maar dat wordt dus de eerste vrije trap voor de bezoekers uit Almere.
6: Eigenlijk in rechte lijn met de penalty stip. En dan wel op een meter of 30. Dus het is een grote afstand om hem in één keer te nemen. Dus even kijken wat Almere City daarmee van plan is. Zullen ze eerst de bal even moeten halen? Nou, dat heeft Hamza Aldari nu inmiddels wel bedacht. Dat dat toch wel een van de crucials is die je nodig hebt op het moment dat je een vrije trap wil gaan nemen. Hij heeft de bal gehaald en laat dan het nemen van de vrije trap over, zo te zien, aan Byron Burgering. Zou hij dat dan in één keer gaan proberen? Nou, Maximilian Bruel die stelt wel een muurtje op van twee personen. Daar staat in ieder geval Bannes in en zo te zien ook Zwarts. Eens kijken of die bal dan inderdaad in één keer gaat komen. Nee, overstapje, Burgering dan uiteindelijk schieten. Legt hij die bal in de rand van het 16 meter gebied. En dan wordt er ook vanuit die rand geschoten door... Dat is niet Ferdi Druif, maar dat is een van de achterspelers volgens mij van Almere City. Maar inderdaad een prachtige reflex van Maximilian Bruel.
5: Ja, het is inderdaad echt een schitterende reflex van eigenlijk de tweede doelman van Vitesse. Die zich de afgelopen twee wedstrijden toch ook behoorlijk heeft laten zien. Bij afwezigheid van Koning van der Berg. Het is helemaal geen verkeerd iets om zo'n goede reservedoelman te hebben. Maximilian Bruel had dat vorig jaar in het eerste halfjaar tot december ook wel laten zien. Uiteindelijk kreeg Van der Berg de voorkeur van Rüdiger Rehm. En dat zou ook nog wel zo blijven. Al weet je het met de Duitse trainer van Vitesse, maar nooit in de eerste drie wedstrijden. Corner voor Almere. Aan de linkerkant Eldari draait hem in. Gaat toch kort. Dat gaat net goed. Is het dan een variantje? Kan iemand binnenschieten? Is Rehm woedend dat Maarschalk werd gevloerd door Biron Burgering? Ja, en die kan nogal klagen bij de vierde man. Maar hij gaat toch, hij zet zijn klachten toch niet door. Kreeg een gele kaart in de eerste thuiswedstrijd tegen RKC. Ja, en is toch wel wat rustiger de Duitser. Vitesse een doeltrap. En dan is het toch Maximilian Bruel die de bloemen krijgt. Want die heeft Vitesse behoed van een achterstand in de 16e minuut. We zitten nu in de 18e minuut. Nog altijd 0 tegen 0. En de kansloze lange bal van Van Zumberi.
6: Ja, maar zo zijn er toch aan beide zijden al wat kansen geweest. Ontwikkelt zich best een aardige wedstrijd. Dan ben ik eigenlijk benieuwd wie van de ploegen dan uiteindelijk als eerste gaat scoren. Want dat hij hier gescoord gaat worden, daar ben ik eigenlijk wel van overtuigd. Almere City op dit moment in balbezit. Middellijn oversteken, balletje breed naar de rechterzijde van het veld. Dan noodgedwongen toch maar weer terug naar Joey Jacobs. Die volgens mij de schutter was, die zojuist Maximilian Bruel aan het testen was. Hij moet op zijn beurt weer terug in de richting van de Blaak. Van de Blaak dan toch maar weer terug in de richting van Jacobs. En dan gaat de bal uiteindelijk over de zijlijn. Slordig doorgespeeld door Jacobs. Dus ingooi voor Vitesse. Dat gebeurt helemaal op de eigen helft. Maar niet zo dicht bij de middenlijn als dat Giel Oldenkeijzer dat eigenlijk in gedachten had. En die wordt letterlijk en figuurlijk teruggefloten door de scheidsrechter. Hij moet een paar meter achteruit om die ingooi nogmaals te gaan nemen. Betekent wel dat de snelheid er allemaal uit is. Verrassingseffect weg. En Giel Oldenkuijzer nu maar eens even moet kijken waar hij de bal kwijt kan.
5: Vitesse dan lange bal naar Bannis. Daar kon hij hem dus kwijt. Kan Vitesse dan de druk ophouden? Nee. Want Almere heeft het balbezit veroverd. Helemaal terug bij Wessel. Speel. Lange bal naar voren. Geen hele beste lange bal. Dan zit Maarschalk er goed tussen. Markelo. Bal aan de rechterkant. Dan is dat Di Carvalho. Die heeft een actie in huis. Di Carvalho wil naar de achterlijn. Nee, goede steekbal op Maarschalk in de 16. Terugbal richting Markelo. Maait eroverheen. Schot dan van Di Carvalho. En die gaat over het doel heen. Grote kans voor Vitesse. Goeie individuele acties. Vooral combinatiespel van Vitesse zit wel goed. Maarschalk met een fraai hakje. En dan was het uiteindelijk Ricardo. Nee, niet Ricardo.
6: Ja, jawel,
5: Felipe de Carvalho. Ja, nou ja, het is of Ricardo Felipe Zwart of Felipe de Carvalho. Dan gaan we nog wel eens de mist mee in daarvoor onze welgemeende excuses. Achterin weer de bal bij Wesselspeel. En Almere gaat toch wel. Nou, het is gedurfd opbouwen. Dan is dit een voetje. En dan wordt het spel wel stilgelegd. Want het was een forse tackle van nummer 5. Ten Bijleveld op, was het Di Carvalho of Ricardo Felipe Zwart? Een van die twee. Dan is het Ricardo Felipe Zwart. Want nummer 21 loopt nog gewoon. Maar scheidsrechter Erwin Blank fluit niet. Toch wel onmerkelijk. Want het was toch een 50-50 duel. Die uiteindelijk gewonnen werd door Almere. En meestal krijgt dan de benadeelde ploeg. Dus die een verlies. De vrije trap. Het is een scheidsrechtersbal voor Almere. De scheidsrechter uit Heerhugowaard. Ja, fluit nog niet zijn allerbeste wedstrijd. Althans, als we hem moeten beoordelen over deze 21 minuten die nu gespeeld zijn, staat nog altijd 0-0. En Reen, die aan het klagen is, andermaal bij de vierde man.
6: Toch altijd gezellig als je weet dat je dan als vierde officier naar de Gelderdom mag komen. Dan weet je al dat je een paar van dat soort gesprekjes mag gaan voeren waarschijnlijk. Nou ja, kennelijk is deze vierde official. Ik vermoed dat dat Max Broekhuis is er al op ingesteld. Hij doet er in ieder geval niet zo gek veel op uit. We zijn weer aan het voetballen. Almere City op dit moment in balbezit. Maar goed onbekend daar in de verdediging bij Vitesse. En dan een vervolg dat iets minder mooi is. Namelijk Ashwitar die de bal vrij makkelijk over de zijlijn inspeelt. Wel goed de bal veroverd. Zat er goed tussen. Maar nu weer ingooi voor Almere City. De bal uiteindelijk via Jacobs met een 1-2'tje weer bij hemzelf teruggekomen. Burgering dan. Mag wat meters gaan maken. Maar wordt dan uiteindelijk de voet was gezet om Vitesse na. Dan is Giel Oldenkuijzer weg over de linkerzijde van het veld. En wie stuurt hij dan vervolgens weg? Ja, de bedoeling was Di Carvalho.
5: En die kan rennen, Martijn. Want die heeft een topsnelheid van 37 km per uur.
6: Oh, daar is al een kilometer bijgekomen. Ja, het staat voor 36.
5: Nee, dat was 37. Okay. Sorry, 37. Zwart langs de lijn. Dus Vitesse met 10 nu. Geen overtreding dit van Almere. Dus ook Almere is nu ontevreden met de leidsman. Zwart mag terug. Dus Vitesse weer compleet. 22 minuten gespeeld. Almere nu op de helft van Vitesse met nummer 3. Joey Jacobs nu in balbezit. Almere staat vrij hoog. Vitesse wordt even teruggedrukt. Van der Blaak, afkomstig van Jong PSV, zo'n seizoen of twee geleden. Terug naar Jacobs aan de rechterkant. Jacobs heeft de Burgering bij zich. Schiet hem dan tegen Salouf op. En dan zou de bal achterrollen voor een corner. Maar daar is Ashwitar alert. Lange bal richting Bannis. Die wordt vastgehouden, maar wordt aan beide kanten vastgehouden. En dan krijgt Bannis dus de vrije trap tegen. Ja, scheidsrechter Blank maakt zich niet heel populair. Vooral niet bij de spits van Vitesse. Die er al 3 in heeft liggen. En vandaag ongetwijfeld er nog wel 3 in zou willen liggen. Dus dat netje moet bollen voor een nauwe val Bannis. Bal naar de linkerkant. Bijleveld heeft steun van Emmanuel Poku. Die is snel, dat weten we. Gaat nu aan een actie beginnen. Voorzet, teruggetrokken voorzet. Zumberi, een beetje onconventioneel, krijgt hij de bal weg met zijn met de bovenbeen. Maar goed, bal is weg. Vitesse kon er vandoor. Maar het was een overtreding. Dus Vitesse wordt tegengehouden. Vrije trap, diep op eigen helft voor de Arnhemmers.
6: 22,5 minuut gespeeld. 0-0 nog de stand. Kansen over en weer. Hele grote kansen. Maar ja, eigenlijk gelijk in het begin die enorme kans voor Bannis. En volgens mij hebben we ook nog een schot gezien.
4: Klopt.
6: Aan de zijde van Vitesse. Kopstoot dan van Enzo Cornelissen aan de andere zijde van het veld. En natuurlijk ook dat schot van Joey Jacobs. Waar Maximilian Bruel ook maximaal goed op reageerde.
4: Mooi.
6: Dus de man die nu ook de bal weer teruggespeeld krijgt van een van zijn verdedigers. En eventjes kijkt waar hij hem kwijt kan. Je ziet bijna een beetje de vraagtekens in zijn ogen van wat moet ik er nu mee? Nou ja, ik kan hem uiteindelijk wel eventjes parkeren bij Omar Ashwitar. Maar die heeft eigenlijk iets van nou, ik wil die bal wel in bruik nemen, maar daarna zo snel mogelijk weer terug. Bij deze dan, en dan komt er toch een lange bal. In de richting van wie? Ja, Bannis die zou erop kunnen lopen. Doet dat uiteindelijk ook wel, maar zijn benen zijn eigenlijk net te kort om die bal nog goed te kunnen controleren. En dan moet hij gewoon toezien dat Van der Blaak die bal bij zijn eigen keeper krijgt. Wesselspeel, dus aanval eruit. Of de snelheid eruit.
5: Dus, inderdaad.
6: Almere City weer.
5: Snelheid uit de aanval van Vitesse. De snelheid ook uit de aanval van Almere. zochten Ferdi Druif. De kapstokspits van 1,96. Ja, die kan je wel aanspelen met een hoge bal. Vrije actie nu van Cornelissen. Maar die gaat alsnog een balbezit verliezen. En als die Cavallo dan net wat meer geluk had. En Emmanuel van der Blaak liep niet in de weg. Had hij een vrije doortocht. De Zwitserse Portugees aan de kant van Vitesse. Almere nu weg op de helft van de Arnhemmers. Poku gaat voorbij Markelo. Maar Markelo herstelt zich perfect. Dan stelt Poku zich wat aan. Krijgt geen vrije trap. Vitesse kan er dan vandoor. Het is 3-5. In het voordeel van Almere. En de diepe bal richting Di Carvalho is niet goed. Wordt er niet goed uitverdedigd door Almere. Staat Poku weer op. Gaat nu terugrennen. Dus het viel allemaal wel mee. Nou, er is een gevleugelde uitspraak. Hij loopt weer als een kieviet. Dat doet hij ook. Goede bal van Bannis richting de 16. Hier Swartz dan. Swartz kan die schieten. Legt hem voor Maarschalk. Die kan niet uithalen. Wordt dan in zijn rug gelopen. Niks aan de hand. Is het Poku. Die als bij toverslag helemaal hersteld is. En weer volle bak kan sprinten. Dus we komen toch weer even terug. Het viel wel mee hier in de 25e minuut. Stond nog altijd 0-0. Vitesse begint weer van vooraf aan achterin. Bal gaat over de middenlijn. Markelo, diepe bal richting Bannis. Maar die bal was een beetje onbegrepen. Want die viel tussen die Cavallo en Bannis in. Bannis besloot maar te gaan lopen. Almere komt hier wel heel goed weg. Want dit is wel heel lichtjes vasthouden van die Cavallo op Teun Bijleveld. En hij maakt gewoon gebruik van de regels. Dus als je aan een speler gaat zitten en die gaat liggen, dan krijg je een vrije trap mee. En Almere profiteert maximaal. Maar als we de eerste 25 minuten moeten analyseren, we zitten dan toch over de helft, is Vitesse toch wel redelijk in het voordeel. De Arnhemse ploeg legt de bezoekers aardig haar wil op en is toch wel in het betere van het spel. Maar met Almere weet je het maar nooit. Afgelopen april was dat ook zo. En toen won Almere uiteindelijk met 1-3 hier in Gelredome.
6: Nou, laten we maar hopen dat dat scenario vandaag niet aan de orde is. Voorlopig is het in ieder geval wel Vitesse dat het initiatief neemt. Domineert in de wedstrijd vind ik nog een beetje te ver gaan. Maar het is in ieder geval wel Vitesse dat het spel maakt. En Almere met name reactief aan het spelen is. Maar goed, dat kunnen ze wel heel erg goed. Zeker met zo'n snelle vleugelspeler als Emmanuel Poku. Dus, we gaan kijken hoe dit verder gaat. Voorlopig staat de verdediging ook nog wel redelijk goed bij Almere. En dat is iets wat je in de afgelopen wedstrijd tegen Jong PSV eigenlijk niet kon zeggen. Toen schoten die jonge Eindhovenaren er aan alle kanten tussendoor. En het was maar goed dat ze allemaal het vizier niet op scherp hadden staan. Want anders had Almere daar ook gewoon met een 5-1 of zo eraf kunnen gaan. Uiteindelijk was het Almere City dat een achterstand om wist te buigen naar een 3-1 voorsprong. De rug dus wist terecht en eigenlijk gewoon iedere kans die ze kregen, die ging erin. Nou, dat is vandaag in de Gelredome nog niet aan de orde. Ze zijn op dit moment wel een balbezit. Die bal belandt bij Poku. Die snelle man waar we het zojuist over hadden op de linkerflank. Legt af in de richting van Enzo Cornelissen. Die mag wat meters maken. Geeft dan weer terug in de richting van Poku. En Poku die durft het niet aan om nu zelf een actie te gaan maken. Parkeert de bal dan maar weer bij Lawrence. Lawrence breed naar Van der Blaak. Van der Blaak dan in de richting van Burgering. Burgering krijgt Giel Oldekijzer in de nek. Moet dan ook weer terug in de richting van Jacobs. Jacobs dan op zijn beurt weer inleveren bij Hoedemakers. En zo gaat die bal nog wel wat heen en weer bij Almere City. Nu dan bij Druif. Die ziet in zijn ooghoek iemand opstomen. De nummer 5 Bijleveld. Maar die krijgt die bal niet lekker onder controle. Maar Almere City nog steeds in balbezit. Ondanks dat Maarschalk er nu wel tussen zit. Maar nog steeds Almere City in balbezit. Cornelissen gaat dan afdrukken. Maar gaat recht op de doelman van Vitesse af. Maximiliaan Bril. Die moet wel even door de knieën voor dat schot van Enzo Cornelissen. Maar dat kan niet meer makkelijk pakken. 27 minuten op de klok. 0-0.
5: Veel gevaar was het niet. Het schot van oud-Vitesse naar Enzo Cornelissen. 112 wedstrijden in het geel en zwart. 2 goals. En toen werd zijn contract niet verlengd. In het rampjaar 2025. Het salaris van de Arnhemmer kon niet meer worden overgemaakt. Want hij had natuurlijk een Eredivisie salaris. Almere City nu weg. Die balletje van Burging die valt ertussen. Is het Cornelissen weer? Bal komt dan voor half. Is het Zumberi die weg kan koppen. Maar wat een ondeugend balletje. Van Biron Burgering met de buitenkantje rechts stuurde die Enzo Cornelissen diep in een rol die we van Cornelissen niet gewend zijn als box-to-box middenvelder. Weer Burgering rond de 16 van Vitesse met Oldekijzer bij zich. Gaat voorbij, Oldekijzer gaat makkelijk neer. Maarschalk doet dit ook goed en dan kan Vitesse de bal uit. Bal moet naar rechts, naar Di Carvalho en die kan wel sprinten. Di Carvalho dan heeft aansluiting Markelo, Salouf, Swartz en Bannis. Hier gaat hij dan voorzet richting Bannis. Wordt de lucht ingewerkt. Is het Salouf die komt. En dan komt hij net niet goed voor Ricardo Felipe Swartz. Bal nog in een kopduel steeds. Heen en weer wordt gekopt. En vangt Sikora, de captain van Vitesse, vangt de bal op. Bal gaat naar rechts naar Markelo. Markelo terug naar Sikora. Sikora dan dreigt met de voorzet. Gaat naar links. Bal gaat ook naar links. Ashwitar. Ashwitar aan de dribbel, dat kennen we. Ashwitar de 16 in richting de achterlijn. Ashwitar voorzet richting de tweede paal. En die scheert net over de lat. En dus ongevaarlijk. Maar wel weer een goede actie van de linkercentrale verdediger van Vitesse. Ja, en de thuiswedstrijd tegen RKC deed hij dit ook. Toen met wat meer succes leverde hij de bal piekfijn af bij Nauvo Bannis, die hem binnen kon tikken en zijn eerste van het seizoen binnen kon werken. Goed, deze actie strandt in al zijn schoonheid. Doeltrap voor Almere.
6: Overigens mooi om te zien toen Vitesse dat balbezit overnam en de counter ingezet werd. Dat dan heel Almere City ook wel volle snelheid terugkomt. Maar dat je dan ziet met wat voor snelheid Emmanuel Poku terugkomt. Jij zei straks wat over een van die aanvallers van Vitesse.

0: Ik had eigenlijk liever gezien dat een van de andere heren van Vitesse iets eerder de trekker over had gehaald. Gebeurde uiteindelijk niet. Daardoor ook niet echt heel veel gevaar in dat schot voor Wessel Speel. Terwijl de bal inmiddels over helemaal aan de andere kant is beland bij de doelman van Vitesse.
1: Collegiaal balletje van Wessel Speel op zijn conculega aan de andere kant. Een hele lange bal die in de handen belandde van zijn counterpart aan de andere kant, Maximilian Brul. Vitesse weer op de helft van Almere. Vitesse toch echt wel beter, speelt wel frisser dan de afgelopen twee wedstrijden. De systeemverandering van Remen pakt wel redelijk uit nu met wat geluk die Cavallo. Maar die ziet ook wel dat die bal achter gaat lopen voor een hoekschop. En dus wacht hij dat af. En dan is het voor Vitesse de vierde corner. Ja, altijd handig als je collega turft. Dus kan je ook zien, en voor mij is het wel ook de vierde corner aan die kant. Of heeft Vitesse één corner aan de linkerkant gehad. Corner wordt aan de rechterkant genomen onder het uitvak. Het wordt geen Omar Asuitar, die is van de corners nemen afgehouden. Het wordt Ricardo Felipe Zwart, die gaat het met rechts doen. Dus het is een uitdraaiende bal. Maakt de Zuidtribunes weer, ook het uitvak, een hand de lucht in. Wordt het dan gevaarlijk, bal komt voor, wordt weggekopt door, ja, wie anders dan Druiven Maarschalk dan. Komt de 16 Maarschalk met het schot. Ja, en die belandt zo ver naast en zo ver over, dat we er eigenlijk geen woorden aan vuil hoeven te maken.
0: Nee, inderdaad. Dat is meer een poging om een biertje uit de handen te schieten van een van de Almere supporters in het uitvak. Ik denk dat het er een stuk of 200 zijn die meegekomen zijn vanuit Flevoland. Een paar enorme vlaggen die ze bij zich hebben in het rood, wit en zwart. En ook nog een zwart exemplaar met een opdruk die ik niet helemaal kan plaatsen. Maar het ziet er in ieder geval wel mooi uit, de grote vlaggen. Daar aan de overkant, Zuidtribune van Vitesse, twee grote vlaggen. Eén met een bekend anti-KNVB logo. En een andere die wat meer clubliefde uitstraalt, namelijk het geel-zwart van Vitesse. Dus qua vlaggen valt het eigenlijk nog wel mee. En als we even om ons heen kijken, hebben we de indruk dat de Gelderdom uitverkocht is vandaag? Wat zal het zijn? 90% toch wel, denk ik?
1: Jawel, we zullen er wel rond de 15.000 zitten hier in stadion Gelderdom. Almere over de helft van Vitesse. Worden ook wel wat gevaarlijker, worden wat dreigender. Echt gevaar hebben we nog niet gezien. Almere heeft natuurlijk wel drie kanonnen van een aanvallers voorin met een Poku, met een Druif en met een Burgering. Druif die al vier keer eerder tegen Vitesse scoorde. Twee keer voor Almere, één keer voor Rapid Wien, weet u het nog? Februari 2022 in Wenen scoorde die voor Rapid Wien. Vitesse won de terugwedstrijd wel, de heenwedstrijd niet. Bal komt nu voor, blijft in de 16 hangen van Vitesse. Moet de Cavallo wegwerken, doet dat prima. Wordt het wel een ingooi als Selouf de bal niet haalt? Dat doet Selouf. En dus kan hij een counter lanceren van Vitesse. Goed werk van Ayman Selouf. Verlegt het spel horizontaal naar de linkerkant van het veld. Zwart die overal loopt. Zwart staat aan de linkerkant. Heeft Bannis bij zich. Hakballetje naar Bannis. Bannis gaat schieten. Bannis! Wat een knal. Die keeper Wessel Speel. Hij kon hem niet vangen. Het was een boksbal door het midden. Komt de keeper van Almere goed weg. En is het Bannis die levensgevaarlijk is. Asuitar dan kan hij weer kenmerkend gaan dribbelen. Daar is Selouf aan de linkerkant. Selouf met Druif bij zich. Moet Selouf voorbij die 1,96 meter lange spits komen. Doet hij mooi. Voorzet met links. Geen beste bal. Wordt weggewerkt door Jacobs. Opgevangen door Druif. Verdedigt alles en iedereen mee nu bij Almere. Weer Selouf. Die heeft zich toch wel ontpopt tot een prima speler voor Vitesse. Sikora doet dit fraai. Vitesse heeft in één keer de Braziliaanse samba. En op de punt van de linker 16 wordt dit een vrije trap. En het Braziliaanse samba bij Vitesse gaat nog even door met een vrije trap op de punt van de linkerkant van de 16.
0: Ja, en daar wordt de scheidsrechterspray op het veld gespoten. En dat is een fraaie plek voor een vrije trap. Als je heel dapper bent kun je hem in één keer proberen erin te krullen. Als je iets minder dapper bent kun je misschien een mooie afdraaiende voorzet geven waar een aanvaller alleen maar tegenaan hoeft te lopen om erin te koppen. Dus met andere woorden, mogelijkheden genoeg. Wie hebben we er allemaal bij staan? Om te beginnen, Nouveau Bannis. We zien ook Ricardo Felipe Zwart erbij staan. En ook de nummer 14, Omar Asuitar. Dus eens even kijken wat het gaat worden. Nou, als ik zo naar de aanloop van Nouveau Bannis kijk, dan is hij van plan om die bal in één keer op doel te gaan schieten. Kijken of dat succes gaat hebben. Nee, het wordt een voorzet. Zumberi, ja, dat is natuurlijk een van de betere koppers aan de zijde van Vitesse, mee opgeschoven. Die ziet uiteindelijk tot zijn grote ontsteltenis dat die bal door een Almere-speler over de achterlijn heen wordt gekopt. Corner nummertje 5 voor Vitesse, waar Almere er op dit moment 2 kreeg. Ja, dat zijn leuke statistieken, maar op het scorebord staat nog steeds 0-0.
1: 35 minuten gespeeld in stadion Gelderland, stand 0-0. Op de belangrijkste statistiek is het nog altijd 0-0. Korte corner naar Selouf, terug naar Zwart. Aan de rechterkant, voorzet. Kan die gekopt worden? Nee, net gemist door Olle Keijzer. Weggekopt door James Lawrence. U kent hem nog wel, de ex van influencer Monica Geuze. Goed, bal gaat terug bij Vitesse. Genoeg juice, nieuws. in ieder geval Vitesse op.

0: op eigen helft. Later Markelo dan, die heeft wel wat rust. Almere zet niet echt druk. Dan is het Salouf die ook overal loopt. Samen met Ricardo Felipe Zwart mogen zwerven. Di Carvalho mag dat ook. Je ziet regelmatig de twee, Salouf en Di Carvalho, van positie wisselen. Draait bijna Ashuitar zich de problemen in. Die is bekwaam genoeg om zich daar weer uit te redden. Dus gaat het allemaal goed. Lange bal van Brul richting Banis. Wordt dan toch behoorlijk vastgehouden. Scheidsrechter Blank vindt er niets. In het dagelijkse leven is de 37-jarige scheidsrechter uit Heeuwgewaard jurist. En natuurlijk in zijn vrije tijd als ZZP'er misschien wel. Scheidsrechter op de velden. Floot één wedstrijd dit seizoen. Dat was de openingswedstrijd voor zowel AZ als ADO. Ja, die werd gewonnen uiteindelijk door AZ. Hij floot Vitesse 8 keer eerder. 3 keer winst, 3 keer gelijk en 2 keer verlies. Voor wat het waard is. Wat onnozele statistieken. Vitesse weer aan het opbouwen op de helft van Almere. En eigenlijk, Martijn, mogen we toch langzaam wel concluderen dat Vitesse eigenlijk wel een voorsprong verdient.
1: Ja, alleen je moet hem er nog even inschoppen. Dat is eigenlijk de simpele regel. Nou, koppen kan ik ook nog mee leven. Nu het over koppen hebben. Degene die dat verschrikkelijk goed kan, Zumberi, die is nu net aan de bal. Legt hem dan vervolgens wel breed in de richting van zijn aanvoerder, Marco Sicora. Maar dan wordt hij vrij makkelijk ingeleverd. En is het uiteindelijk maar een gelukje dat Ferdi Druijf die bal van de voeten laat springen. Dat hij over de zijlijn heen gaat. Dus ingooi voor Vitesse. En Maarschalk die bal gaat nemen. Afgelegd in de richting van Zumberi. Zumberi dan toch maar even rustig aan opbouwen met Ashuitar. Die moet weer om zijn as heen draaien. Dan toch uiteindelijk maar weer terug naar Zumberi. Zumberi ziet dan in een ooghoek dat Markelo zich meldt. En ook Markelo wordt in de problemen gebracht. In dit geval door Poku, die de druk een beetje opvoert. Maar Markelo voetbalt dan mooi onderuit. En vindt dan uiteindelijk de ruimte helemaal aan de andere kant bij Salouf. Die zich wat terug heeft laten zakken. Die gaat dan vervolgens op snelheid de middenlijn over. Maar ziet dan ook dat hij iemand anders op snelheid, namelijk die Emmanuel Poku, gewoon met zich meegekregen heeft. Dus dat zijn leuke duels tussen die twee heren. Ik zou wel eens een sprintje willen zien. Maar komt Vitesse uiteindelijk hartstikke mooi uit. En dan is het uiteindelijk de nummer 14. Is dat Omar Ashuita? Ja, inderdaad. Die zich vastloopt op een speler van Almere City. En dan zijn de bezoekers weer weg.
0: En dan kan het gevaarlijk worden. Schot van Druijf in de 16. Ja, dan gaat het heel snel. Ashuita die de bal verliest. Naar een hele knappe bal tussen de linies van Ayman Salouf. Ja, en dan vergaloppeert de nummer 14 van Vitesse zich. Omar Ashuitar wordt er een counter gelanceerd. Dan werd er een voorzet gegeven door Burgering. En dan kon eigenlijk Druijf vrij inschieten. Weer Almere rond die 16 van Vitesse aan de linkerkant. Druijf laat zich ook helemaal uitzakken. Staat nu niet in de spits, maar verlegt het spel naar de rechterkant. Jacobs dan. Jacobs. Bal gaat naar rechts, naar Burgering. Die moet je in de gaten houden. Dan vergaloppeert hij zichzelf ook door een schaar te willen doen. Zit Giel Oldekaarsen daar uitstekend tussen. Wel ten koste van een ingooi. Redelijk dicht tegen de cornervlag aan van de Arnhemmers. Dus nog altijd alle hens aan dek bij de Arnhemmers. Heb ik de tussenstanden op de andere velden voor me liggen. Maar die moet ik u nog even te goed houden. Lange ingooi. Bal wordt weggekopt. Druk nog altijd op de ketel van Vitesse. Bal wordt er terug ingewerkt door de Walesman Lawrence. Dan kan Vitesse misschien wel. Dus de tussenstanden gaan nog even duren. Zwart dan aan de dribbel met 3 man bij zich. Van Vitesse, 5 van Almere. Moet er een voorzet komen. Banis beweegt. Di Carvalho moet nog eerst voorbij Jacobs. Voorzet dan naar Banis. Oeh, en dan gaat het net goed voor Almere. Lawrence kan hem wegkoppen. Uiteindelijk nog een keer weggewerkt door Bijleveld. En dan kan Almere misschien weer, maar gaat de bal uit. Dus gaan we even een rondje langs de velden maken. FC Den Bosch Eindhoven 3-1 voor Den Bosch. Dordrecht Roda 0-1 voor Roda. FC Emmen Jong AZ 0-0. Helmond Sport tegen RKC Waalwijk 1-0. MVV Volendam 0-0. En in de 40ste minuut hier in Stadion Gelderdom ook nog altijd 0-0 voor Vitesse tegen Almere.
1: Wat niet echt een 0-0 wedstrijd is als je het mij vraagt. Nu dan Vitesse weer 16 meter gebied in met de nummer 21, Salouf. Actie maken, afdrukken, zei net. Dus die kans gaat even niet door. Maar ook goed verdedigd aan de zijde van Almere City. Maar het is toch even een mooi Arnhem voor momentje hoor. Joey Jacobs die uiteindelijk de hoek verkleinen. Waardoor Salouf weinig anders kon dan afdrukken. En uiteindelijk dan toch het zijnet trof. En hij had er wel heel veel effect aan mee willen geven. En dan stond daar ook nog zo'n doelman, Wessel Speel. Die ongetwijfeld de korte hoek goed afgedekt zou hebben. Dus kortom, het ging allemaal weer even niet door. Blijft nog steeds 0-0. Als er officieel nog 5,5 minuten spelen zijn in deze eerste helft. Vitesse balbezit weer moet veroveren. Doen ze ook goed. Want heeft Vitesse niet zo gek veel voor gedaan. Almere heeft hem gewoon over de zijlijn ingespeeld. En dus ingooi voor Vitesse. Giel Oldekaijzer is die man die dat mag gaan doen. Neemt ze een beetje alle inworpen aan de linkerzijde van het veld. Doet dat nu in de richting van Ashuitar. Die geeft de bal dan breed in de richting van Zomberi. Die bevindt zich nog op de eigen helft. Samen met onder andere Sikora en Ashwitar. Nou, Ashwitar nu dan de middenlijn overgestoken. Geeft die bal het 16 meter gebied in. De bedoeling was waarschijnlijk Giel Oldekeijzer die vertrokken was. Dat deed hij op zich wel goed. Maar die heeft niet zoveel snelheid als sommige anderen bij Vitesse. En bovendien stond de sluitpost van Almere City daar ook keurig op de bal te wachten. Die hoefde maar klem vast te pakken. Dus kansje weer voorbij voor Vitesse.
0: Almere kan gaan opbouwen. De rust nadert. Nog ongeveer 5 minuutjes spelen hier in Stadion Gelredome. Plus natuurlijk nog een paar minuten. Maar Almere kruipt er toch wel wat onvrede in over het spel van de ploeg. Ook Burgering die zijn spits uitschold. En ja, Vitesse moet hier nu wel gebruik van gaan maken. Want na rust komt Almere niet zo slecht hier misschien dan. Zwart, maar die staat buiten spel. Een zwakke doeltrap van Wessel Speel die Marschalk op kon vangen. Maar Ricardo Felipe Zwart was nog in Droomland en liep in buitenspelpositie toen Marschalk die bal terugkopte. Dus het feest gaat niet door. Wessel Speel was uit zijn doel. Komt dus redelijk goed weg. Het bier vloeit hier wel in overvloed in Arnhem. Veel mensen met een biertje in de hand. Of die
1: hou
0: nu bier
1: op,
0: gaan halen.
1: Dat is chocoladereden op het veld. Ja. En dan biertjes langs de kant. Dat kan er niet meer tegen. Is dat rust?
0: Ja, we hebben geen tap in de perskamer helaas. Dat zou misschien het commentaar ook nog wel te goede komen. Een stuk vrolijker misschien wel. Almere dan hier er weer uit. Maar Burgering met een zwakke aanname. De drie kanonnen voorin spelen echt nog niet hun beste wedstrijd. En Vitesse heeft Almere toch wel redelijk in de tang. De Arnhemmers spelen een bij verlagen prima wedstrijd. Komen fris voor de dag. Maar ja, in het belangrijkste statistiek blinkt Vitesse nog niet uit. Want ze had nog altijd 0-0 hier in de 42e minuut. Eldari dan gaat aan de dribbel. Verlegt het spel voor Almere naar de rechterkant van het veld. Naar Burgering. En die laat de bal eigenlijk achterlopen. Want de bal stuitert net voor zich. Dat is toch wel een basisregel in het voetbal. Voor de stuit de bal aannemen deed Burgering niet. En dan gaat hij uit en is het een ingooi voor Vitesse diep op eigen helft.
1: Giel Oldekeijzer natuurlijk weer die die bal gaat nemen. Maar lijkt wat moeite te hebben om iemand uit te kiezen waar hij hem kwijt kan. Banners meldt zich dan uiteindelijk, verliest het kopduel. Ziet dan uiteindelijk nog wel, wilde ik zeggen, dat Vitesse alsnog in balbezit kon komen met Sikora. Maar dan is een overtreding gemaakt en houdt uiteindelijk Almere City er een vrije trap aan over. Een paar metertjes over de middenlijn en dan helemaal op de rechterzijde van het veld. Nou, daar is de bal inmiddels al lang niet meer. We gaan het uiteindelijk over links proberen waar Enzo Cornelissen zich meldt. En even met de bal aan de voet en dan toch uiteindelijk maar besluiten om terug te leggen in de richting van Mees Hoedemakers. Hoedemakers dan terug in de richting van zijn laatste man. Die het spel dan weer verplaatst naar Emmanuel van der Blaak. Die op zijn beurt weer terugspeelt naar die betreffende laatste man van Almere City. Lawrence, die boomlange Welshman. Die hem uiteindelijk ook weer bij Van der Blaak weet te krijgen. En over boomlange mensen gesproken. Ferdy Druif vliegt de lucht in. Kan die bal nog wel toucheren. Claimt dat hij geduwd is door een van de Vitesse-verdedigers. En de scheidsrechter wil daar niets van weten. Bal gaat over de achterlijn. Is inmiddels ook al opgepikt door Maximilian Brühl. Die, als je mij vraagt, echt een prima wedstrijd uit de keeper. Heeft echt al een paar cruciale reddingen verricht. Ik kan me voorstellen dat Conor van den Berg, ik vind het fantastisch dat hij zijn contract verlengd heeft hoor. Maar ik zou me voor kunnen stellen dat als Van den Berg daar op die zuidtribune achter Maximilian Brühl staat te kijken hoe die jongen staat te keepen, dat hij zich toch wel een beetje staat te verbijten. Van, nou,
0: oh nee hoor, denk nee? Ik niet. Nee.
1: Nou, ik kan me voorstellen dat hij denkt van nou, ik weet niet of ik volgende week wel in de basis sta.
0: Dat denk ik wel. Van den Berg heeft zich wel een heel jaar natuurlijk bewezen. Dus dan is het apart als je eerste doelman in één keer aan de kant schuift. Goed dat Brühl zich heeft laten zien. Dat is duidelijk. En de eerste gele kaart van de wedstrijd gaat naar Almere trouwens. Overtreding op Nauwe van Banners die voor de eerste keer deze wedstrijd de scheidsrechter mee heeft. Had ook wel wat frustraties naar het kwartet hier van de scheidsrechters. Ook wel redelijk terecht hoor.
1: James Lawrence zo te zien hè?
0: Ja, het is James Lawrence, de voormalig aanvoerder van Almere. Die dus de gele kaart gepresenteerd krijgt. De eerste van deze nog jonge wedstrijd. 44 minuten gespeeld. Vrijtrap Vitesse. Gaat de 16 ingeslingerd worden. Trekballetje van Zwart. Maar daar staat Speel, de keeper van Almere, uitstekend tussen. Van wie we nog weinig hebben gezien bij Almere City is Mees Hoedemakers. Scoorde ook al een keer in het Gelredome voor NEC in de gewonnen derby van 2024. Veel Vitesse-supporters willen er niet over nadenken weer. Want dat werd 0-3 hier in Stadion Gelredome. Mees Hoedemakers tekende ook voor een van de drie treffers. Hier een kansloze lange bal van Almere. Ja, de ploeg van de Afghaanse trainer heeft het echt totaal niet. En daarom zei ik al, Vitesse moet eigenlijk voor de rust zichzelf nog belonen. Want Almere gaat nooit zo slecht uit de rust komen dan dat het nu speelt. Het kan alleen maar beter. Maar goed, de minuten en de seconden stikken dan weg in het voordeel van de bezoekers. Nog ongeveer 18 seconden te gaan. Dan is de reguliere speeltijd zit er dan op. Komt er nog wat blessuretijd bij. Maar ja, wat is er gebeurd? Niet veel, dus het zou wel een minuutje zijn. Al maakt de vierde man helemaal geen aanstalten richting zijn bord. Dus ik denk dat er helemaal geen blessuretijd bij gaat komen. En dat scheidsrechter Blank zo over enkele seconden gaat afsluiten. Maar Vitesse mag dan nog. Vitesse kan eruit. Zwarts dan heeft ongelooflijk veel meters gehad. Laatste aanval van de eerste helft. Selouf de 16 in Selouf. Terugtrekt bal. Maar die staat, wordt uitverdedigd door Jacobs. En inderdaad, scheidsrechter Erwin Blank fluit voor de rust. En dus een goede eerste helft van Vitesse niet beloond. En dus over ongeveer een kwartiertje gaan wij weer aan de slag. Dus blijft u vooral luisteren naar wat mooie muziek. Tot zo.

0: naar de uitgaanstips uit de regio? Luister dan naar Het Zondagmagazine. Met Henk en Alex. En de beste mix van muziek en informatie. Zondagochtend, 10 uur. Connect.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. De regering van Oostenrijk trekt 240 miljoen euro uit om zijn boeren te helpen na een uitzonderlijk droge periode. Die droogte heeft de landbouw volgens de regering al meer dan 1 miljard euro schade gekost. Bijna alle gewassen zijn getroffen door het extreme weer. De afgelopen 12 maanden waren de droogste sinds de metingen in Oostenrijk in 1850 begonnen. Een deel van het geld gaat naar subsidies voor droogteverzekeringen en boeren moeten ook onder meer zaaigoed, veevoer en mest kunnen kopen. Een 17-jarige Palestijnse jongen is op de westelijke Jordaanoever in Israël doodgeschoten door Israëlische kolonisten. Volgens Palestijnse autoriteiten gebeurde dat in Zaïr nadat er stenen naar Israëliërs waren gegooid. Ook een 70-jarige man raakte gewond, net als enkele Israëliërs. Het leger van Israël zegt dat het naar de plek ging vanwege een confrontatie tussen Palestijnen en kolonisten. In het betwiste gebied is al langere tijd sprake van spanningen en geweld. Bij de zwaardaanval op een middelbare school in het Zweedse Fagersta zijn 3 mensen gewond geraakt. 2 jongens van 12 en 17 jaar oud zijn ernstig gewond, maar hun toestand is stabiel. De politie heeft een 18-jarige oud-leerling aangehouden en neergeschoten. Hij raakte gewond aan zijn been. Volgens de politie is er geen gevaar meer voor anderen. De school werd tijdelijk afgesloten, net als andere scholen en openbare gebouwen in Fagersta. De lessen waren juist na de zomervakantie weer begonnen. En Oekraïne valt wel Russische olieinstallaties aan, maar laat de installaties voor LNG voorlopig ongemoeid, omdat Europa nog te sterk afhankelijk is van dat Russische vloeibaar gas. Oekraïne zou technisch gezien een groot deel van die export kunnen raken. De Russische LNG-export levert Moskou miljarden euro's op en een groot deel gaat naar Europese landen die nu een lagere gasvoorraad hebben dan vorig jaar. Brussel wil Russisch LNG per 1 januari volledig verbieden. En daarna zou Oekraïne zijn gang kunnen gaan, zo klinkt het. Het weer, opklaringen en kans op een buitje. Vannacht is er overal kans op regen bij een graad of 12 en een zwakke tot matige noordwestenwind. Morgen wordt het overwegend bewolkt met ook buien bij zo'n 20 graden. Tot zover het radionieuws.
0: Dit is Connect.

0: goede oude tijd, de jaren 90. Tour World is on the fourth floor, hoorde je met Dreams hier bij Connect. Je luistert naar Connect Sport, Vitesse live. De M&M's zitten in het stadion Gelderdoom, Vitesse Almere 0-0. En het verslag zijn van de twee M&M's. Goedenavond.
1: Ja, een hele goede avond. Collega M was nog even met collega R aan het praten van de vrienden van Omroep Gelderland. Dus die moet nog heel even zijn, in het Engels zou je zeggen, his bearings straight. Ah. In ieder geval, we zijn weer los. Er is afgetrapt, 30 seconden onderweg. Geen wissels bij beide ploegen. Ook niet bij Almere, waar toch wel de meeste aanleiding toe was. Vitesse staat allemaal wel prima. We hebben natuurlijk nog wel een goede zweet achter de hand. Pontus Dabo, die afgelopen maandag voortreffelijk inviel bij Jong FC Utrecht. Maar, zei Rudiger Reem, de omstandigheden waren wel makkelijker. Vitesse stond voor. Vitesse speelde tegen 10 man van Jong FC Utrecht. Dus misschien nu tegen een van de betere ploegen uit de KKD krijgt hij een tweede test. En als hij die dan ook nog eens goed gaat doorstaan, dan is de hype wel helemaal rondom zijn persoontje. Lange bal vanuit achteruit voor Almere. Wordt makkelijk opgevangen door Omar Ashwitor. Lange bal naar voren. Iedereen hier in Gelderdom zoekt zijn plekken weer op. Bal dan richting de 16 van Vitesse. Maar Brul kan hem rustig vangen. En dus kan Vitesse weer heel rustig gaan opbouwen. Is het nog altijd 0-0? Zijn we anderhalve minuut bezig hier in Stadion Gelderdom. En Vitesse moet de goede lijn door gaan trekken waar de eerste helft is gebleven.
2: Ja, alleen met die verstanden dat er dan uiteindelijk ook nog eens een keer een bal op het einde net in geschoten moet worden. Achter die keeper van Almere City Wessel Speel. Nu Almere City wel een bal bezit, maar goed onderbroken door Nathan Markelo. Markelo, bal bij Sikora. Sikora dan doorgespeeld. En dan is het vervolgens helemaal aan de andere zijde van het veld. Philippe de Carvalho die meters mag gaan maken. Voorleggen viel al de Keizer. Kopstoot. Hard in ieder geval. Vallend hard. En hij claimt dat hij geduwd werd. Maar dan vindt de scheidsrechter, die is het daar niet mee eens. Die geeft wel een gaat uit aan Giel Oldenkijzer, kennelijk. Is er nou voor commentaar op de lijn
1: geweest?
2: Ja, dat
1: denk ik. Dat
2: moet toch wel. Want
1: we wachten op de herhaling. Komt nu van de wedstrijdbeelden van ESPN. Voorzet. Werd hij geduwd? Het is van een hele verre afstand. Dus ze hebben geen camera's dichterbij. Dat is wel jammer. Ze hadden het wel beter kunnen zien. Ik kan het niet beoordelen. Oldenkijzer was er helemaal van overtuigd. Dit lijkt me ook een overtreding van Maarschalk. Inderdaad, op Enzo Cornelissen. Op toch wel een Arnhems product. Is in Arnhem opgegroeid. Heeft een vader die voor Vitesse gespeeld heeft. Die bij Vitesse assistent is geweest. Dus een vriendin die Arnhems is. Want hij heeft met de dochter van Nicky Hofs. Heeft zelfs een kind daarmee zitten achter ons. Goed, Almere aan het opbouwen hier in Gelredome. Lange bal richting Ferdi Druijf. Die neemt de bal niet goed aan. Kan Oldenkijzer daartussen zitten. Oldenkijzer die toch ook behoorlijk wat meters verslijt op zo'n avond. Want elke voorzet vanuit de rechterkant staat hij bij de tweede paal. Dus dat is, daar heb je nogal wat longinhoud voor nodig. De afgelopen weken toch echt wel laten zien een meerwaarde te zijn voor het team van Vitesse. Ashwitar dribbelt op richting Selouf. Maar die haalt eigenlijk de snelheid alweer uit deze uitbraak. Vitesse met iedereen op de helft van Almere. Selouf, kan hij aan gaan halen? Nee. Misschien met een 1-2'tje? Nee. Dus nu kan Almere er misschien wel uit.
2: Maar goed onderbroken hoor door Vallon Zomberi. Of gewoon een slechte bal gegeven door Ferdi Duif, wat u wilt. Ik geef voorlopig even de credits aan Zomberi. Dan kan er vervolgens een voorzet komen van Vitesse. Vanaf de linkerkant van het veld, laag voorlangs. En niemand van Vitesse die er tegenaan kan lopen. De laatste die er nog een aanmerking voor kwam was Ricardo Felipe Schwartz. Die botste uiteindelijk ook niet tegen die bal aan. Vitesse houdt wel het balbezit. Maar zal ik dan breed leggen in de richting van Di Carvalho. Dan toch maar weer even terug in de richting van Zomberi. Gaat hij dan met afdraaiende voorzet komen? Nee, in eerste instantie nog niet. Laat het dan nu toch maar weer even aan de Carvalho. Carvalho dan komt er dan een voorzet via hemzelf uiteindelijk. Toch maar afleggen in de richting van Zomberi. Nou, dan komt er wel een voorzet, maar dat is echt een voetzoeker. Die wordt het 16 meter gebied uitgewerkt voordat iemand van Vitesse nog gevaarlijk kan worden. Moet Ferdi Druijf achter die bal aan. Krijgt twee Vitessenaren mee. Die laatste van die Vitessenaren, dat was in dit geval Marcus Sikora. De aanvoerder die raakt die bal als laatste, gaat de bal over de zijlijn. En is er toch een ingooi voor Vitesse. Kennelijk heeft Sikora die bal dan toch nog even tegen de enkels van Druijf aan weten te tikken. Handig gedaan dan in dit geval. Ingooi voor Vitesse, inmiddels ook al genomen. Balletje beland bij Maarschalk.
1: Vitesse weer aan het opbouwen. Ashwitar slaat de linie over. Daar staat toch Zomberi. Zomberi mag ook op gaan dribbelen. Geeft dan wel een hele belabberde bal. En daarmee lanceert hij eigenlijk een tegenaanval van Almere. Maar de middenvelders van Vitesse zitten er redelijk op. Dan komt Hoedemakers was het volgens mij toch een heel end. Maar Sikora is te staan in de weg. En dan kan Vitesse weer. De wedstrijd komt er langzamerhand weer los. Sikora denkt, ik loop maar een heel stuk door. Kan die worden binnengehouden door Selouf? Nee. Dus wordt het wel een corner aan de linkerkant van het veld. De zesde corner voor Vitesse. Dan gaan bij Almere bijvoorbeeld Bas Huisman warm lopen. Bij Vitesse gaan warm lopen Zonneveld. Even kijken, wie zijn er nog meer? Proopst, Pontus Dabo en João Pinto. Toch ook wat aanvallende kanonnen van de Arnhemmers. Aan de linkerkant van het veld, corner voor Vitesse bij de Zuidtribune. Het is Ricardo Felipe Zwart die hem mag gaan nemen. Indraaien, twee handen de lucht in. Wordt kort naar Selouf. Selouf heeft steun van Maarschalk rond de 16. Maarschalk krijgt hem. Maarschalk gaat helemaal terug richting Markelo. Markelo dan naar de rechterkant. Dus we gaan van links naar rechts. Die Cavallo met een voorzet. Gaat dan iedereen voorbij. Wordt weggekopt. Kan Poku misschien een tegenaanval lanceren? Ja, nee, ja. Dan is het Vitesse zelf die eigenlijk Burging wegsteekt. Markelo moet er dan bij zijn. Markelo moet dit goed doen. Het is 2 tegen 3 voor Almere. Dan gaat de bal voor en wordt er geschoten door Burging. En dan de reactie van het publiek kunt u wel horen. De bal gaat huizen hoog over. Niks aan de hand. Maar dit was niet heel tactisch gedaan door de Arnhemmers. Doeltrap voor reservedoelman eigenlijk. Maximilian Brühl.
2: Ook wel wat minder gedaan door Burging, hoor. Want die lag echt op snelheid. En het leek erop alsof Markelo hem niet bij zou kunnen houden. En in plaats van door te stomen besloot Burging om hem één keer te kappen. Ja, en toen was Markelo weer terug. En waren er ook meer Vitesse-naren terug. Zat er voor hem weinig anders op dan maar van iets grotere afstand te schieten. En hem uiteindelijk ook met net zo grote afstand over en naast het doel van Maximilian Brühl te parkeren. Dus ja, kwam Vitesse toch nog redelijk goed weg. Want ik denk dat er voor Almere meer in had gezeten. Goed, allemaal niet gebeurd. Vitesse mag weer gaan aanvallen. Moet het wel eerst even die bal naar voren zien te krijgen. Want nu ligt de bal nog bij Maximilian Brühl. Houdt de bal even aan de voet. Men besluit bij Almere om niet te gaan drukken. Is ook nergens voor nodig. Want Brühl die geeft werkelijk een ziekenhuisbal af. Die makkelijk opgepikt kan worden door Almere City. En dan is het Cornelissen. De rechterflank voor Almere City die de bal in bezit heeft. Maar ook Almere kiest ervoor om niet direct door te stomen. Maar nu dan wel met een hele eenvoudige beweging. Hoedemakers die zomaar midden door kan stomen. Levert uiteindelijk voor Almere nog steeds niet zo op. Ze zijn nog wel in balbezit. Maar nu dan uiteindelijk maar terug in de richting van de laatste linie. Het valt me op dat Almere City best wel wat, laten we maar zeggen, potentiële kansen had kunnen krijgen. Als ze misschien maar eens gewoon met wat meer lef zouden doorstomen. Maar ze zijn voorzichtig. Het is misschien wel even een gelukje voor Vitesse. Nog wel steeds in balbezit. Als er misschien een voorzet zou kunnen komen vanaf de rechterzijde van het veld voor Almere. De bal nu de hoogte van de punt van de 16 meter. Erin gepompt en zo Cornelissen. Ja. En dan is het Druifteam erin kopt. Dan is het 0-1 voor Almere. Of in het beroerdste geval is het zelfs een eigen doelpunt van Markelo. Maar volgens mij, gezien het feestje dat daar gevierd wordt, is Druif de man die het doelpunt uiteindelijk erin kopt.
1: Altijd weer die Dekselse Ferdi Druif die het doet tegen Vitesse. Het lijkt dat Druif het is, maar een echte spits loopt ook juichend weg. En claimt het doelpunt dan. Van wie was de voorzet? Was hij niet van Cornelissen? Mm-hmm. Ja, het was een voorzet van Cornelissen op in ieder geval heel dreigend richting die tweede paal. En het was Markelo en Zumberi die het niet konden verdedigen. De herhaling komt maar niet. Dus we kunnen het niet nog een keer goed zien. De herhaling is er nu. Van wie is de voorzet? Is hier van Cornelissen zo te zien wel. Ja, bal gaat richting de tweede paal. En Giel Oldekeijzer en Markelo, die twee zijn het. Die kunnen Druif niet verhinderen het doelpunt te maken. En het lijkt echt wel Druif te zijn die alvallende de bal op zijn kop krijgt. En hem in het dak van het doel kopt. Ja, het is Ferdi Druif. Doelpunt nummer 5 voor Ferdi Druif. Tegen Vitesse. Ja, het is ongelooflijk. Vitesse het betere van het spel. Maar Almere op voorsprong. Het lijkt echt op de wedstrijd die wij een paar maanden geleden hebben gezien. Tussen Vitesse en Almere. Vitesse beter. Almere won uiteindelijk 1-3 hier in Stadion Gelredome. 4 ontmoetingen heeft Vitesse tegen Almere gespeeld. En nog geen één keer in die wedstrijden won Vitesse. Er werd 2 keer verloren. 1 keer natuurlijk met 1-3. 1 keer met 5-0, zo vlak voor de winterstop in 2023, weet collega Martijn Bergveld alles nog van. En er werd ook 2 keer gelijk gespeeld. Ja, het is niet best. En Vitesse staat nu in de 55e minuut met 0-1 achter door die Dekselse Ferdi Druif.
2: Ja, met ook die Dekselse Enzo Cornelissen met een hele fraaie assist hoor. Dat moet zeker ook gezegd worden. Hij was wat ingetogen met het vieren van dat doelpunt en van zijn assist. Dat zijn ook weer credits voor hem. Goed, Vitesse met 0-1 achter. Kijken of ze de rug kunnen rechten. Almere in ieder geval wel, laten we maar zeggen, dodelijk efficiënt. Dat waren ze afgelopen week ook in de wedstrijd tegen Jong PSV. Ze kregen de ene na de andere kans kregen ze tegen. En uiteindelijk de kansen die Almere City zelf wist te creëren, die vlogen er allemaal in. Het waren er niet veel, maar het waren er wel voldoende om uiteindelijk over Jong PSV heen te gaan. Terwijl er nu een volgende gele kaart is gevallen. Volgens mij voor Matthijs Maarschalk.
1: Nee, niet voor Matthijs Maarschalk. Het was voor Hamza Eldari van Almere.
2: Ja, je hebt helemaal gelijk, sorry. Ik zag inderdaad Maarschalk erbij weglopen. Maar je hebt hem gelijk, want de vrije trap is voor Vitesse.
1: Hoe de Cavallo dan nu richting de achterlijn voorzet. Wordt dan weer, staat ook weer Giel Olderkeijzer bij. Die duikt ook steeds in de spits op. Dan lijkt me dit een overtreding. Inderdaad, dit is een overtreding van Biron Burgering. En dan wil Rudiger Rehmer een gele kaart voor de nummer 7. En tevens rechts buiten van Almere. Wordt niet gehonoreerd. Bij Almere staan er wel twee wissels klaar. Ik zag een 7 staan, maar dat is toch niet helemaal waar. Nummer 11.
2: Marley Dors, in ieder geval.
1: Marley Dors en de andere rugnummer. Ja, onthouden we u. Dat kan misschien Damien van Brugge zijn. Nee, dat is 44. Dit is 2.
2: Iets met een 22. Kalisvaart zou het kunnen
1: of
2: zijn.
1: Of Job Kalisvaart, ja, dat zou kunnen. In ieder geval vrij trap. Vitesse aan de rechterkant. Bal komt voor. Sikora kan die kop in de bal blijft hangen. Staan geen Vitesse naar de bal. Wordt weggewerkt door Almere. Ashuitar dan wint het kopduel. Die Cavallo doet dit ook knap. Kan dan zwart net niet door. Wordt de bal weggeschoten. Maarschalk vangt op. Wat paniek bij Almere. Bal naar de linkerkant. Dan gaat Salouf aan een actie beginnen. Salouf dan. Bal op links. Bal komt voor in die tweede bal. Kan die gekopt worden? Nee. Jawel. Door een speler van Almere. Niemand in een geel-zwart shirt. Zwart nog een voorzet aan iedereen voorbij. Is het Bannis. Maar dat is ook tevens buitenspel. En dus gaat dat feest sowieso niet door. Want de bal werd in de handen gekopt. Nummer 20 is het bij Almere. Job Kalisvaart. Vroege wissels van de trainer van Almere. Dast Gier. Goed. Ze gaan nu in ieder geval nog niet wisselen. Dus als de bal zo uit het spel gaat, gaan de twee wissels doorgevoerd worden. En dat is nog altijd wel, denk ik, van belang. Want Almere speelt echt een draak van de wedstrijd. Maar leidt wel met 0-1 hier in Stadion Gelderland.
2: Ja, inderdaad. Nou, eens kijken wat Vitesse hier dan tegenover kan gaan zetten. De wedstrijd had in ieder geval wel een doelpunt nodig. Zover was ik wel na die eerste helft die in 0-0 eindigde. Nu dus 0-1 in het voordeel van Almere City. Maar ja, als ik de voorkeur op had mogen geven, had ik het doelpunt liever aan de andere kant gezien. Helaas, Vitesse zal nu even zelf aan de bak moeten. En dan moeten er niet van die ziekenhuisballen afgegeven worden. Maar uiteindelijk wordt het goed opgelost. Giel Olderkeijzer kan er vandoor. Ziet dan vervolgens Silouf ook nog opduiken die er overheen gaat. Moet op zijn as draaien, wordt naar buiten toe gedrongen. Terwijl die liever naar binnen had gewild. Komt er uiteindelijk goed uit. Zou er dan toch een voorzet kunnen komen van Maarschalk misschien. Die komt met een voorzet slechts schot. Dat uiteindelijk voorlangs hobbelt. Omdat uiteindelijk de Cavallo net te laat in komt lopen. En zelf volgens mij ook er niet op had gerekend dat helemaal niemand die bal zou raken. Dus hij hobbelt uiteindelijk een beetje schlemielend voor het doel langs. Had misschien meer ingezeten voor Vitesse. Nou, komt de wissel dan aan de zijde van Almere City. Voor mij moest de Burgering eruit, zag ik even in de gauwigheid. En de nummer 14, de meeste Goedemakers, gaat er ook uit. En het zijn inderdaad die twee die we net al noemden. Job Kalisvaart en Marley Dors die erin gaat komen. En Dors, daarvan weten we dat het ook een levensgevaarlijke en bloedsnelle speler is. Dus het wordt nog niet makkelijker voor Vitesse.
1: Het wordt inderdaad niet makkelijk voor Vitesse. En de uitdaging is al moeilijk. Mocht u net zijn ingeschakeld bij Connect Radio. Vitesse staat 0-1 achter, toch redelijk tegen de Vouwdingen in. Het is een déjà vu voor menig Vitesse supporters van de wedstrijd zo'n paar maanden geleden. Was dat ook Ferdi Druijf, die toen twee keer scoorde. Nu staat de teller nog op 1. En Vitesse tegen Ferdi Druijf, dat is eigenlijk kommer en kwel, want hij schiet er altijd eentje in. En dit is dan met de kop. Ja, het is toch echt wel een kwaliteitsspits. Die aanvoerder van Almere City, Vitesse aan het opbouwen. Gelredoom zwengelt weer even wat aan, wil de ploeg aanmoedigen. Een lange bal van Maximilian Brul in het helemaal niets. Tussen het wal en het schip, er staat helemaal niemand. En Almere gaat er net goed dit. Is het buiten de 16? Nee, want de scheidsrechter blank fluit. Voor een overtreding op Doelman Speel van Almere City komt de doelman toch redelijk goed weg misschien wel. Want had de bal misschien wel, dat is insinuaties, buiten het 16 meter gebied in zijn handen. Goed, het maakt allemaal niet uit. Geen VAR natuurlijk hier in de keukenkampioen divisie. Vrij trap voor Almere, 60e minuut zitten we nu in. En ja, een behoorlijke kater voor Vitesse die haar aanvallende kanonnen, die het nog op de bank heeft zitten, ook maar de warming-up in heeft gestuurd. Die gaat Druijf neer, kan Vitesse er misschien uit. Maar als je Ashuitar tikt de bal te ver naast Selouf. Dus gaat het niet door. Ingooi op de helft van Vitesse voor Almere City.
2: Inderdaad, een metertje of 10 over de middenlijn voor Almere City. Rechterzijde van het veld wordt helemaal teruggerooid in de richting van de Blaak. En van de Blaak spel rustig aan verplaatst in de richting van Lawrence. Laatste man van dienst. Boomlange centrale verdediger. Die dan Job Kalisvaart aan weet te spelen. Invaller aan de zijde van de ploeg uit Almere. Balletje breed. Belandt uiteindelijk bij Aldari. Die mag op zijn as draaien. Krijgt twee Vitessenaren om zich heen. Moet dan terug in de richting van Kalisvaart. Komt Philippe Schwartz nog inglijden. Maar is dan uiteindelijk te laat. En belandt die bal toch weer bij de laatste man van Almere City. En dan is het Eldari die een hele mooie paas in huis heeft tegen Poku. Die besluit om niet zelf te schieten, maar terug te leggen in de richting van Ferdi Druijf. En die prikt hem naast. Oh. Dat zijn we niet gewend van die Ferdi Druijf. En het is me goed ook, want anders had het hier maar zo'n 0-2 kunnen staan. En dan slechte woordspeling. Dan waren de druiven voor Vitesse wel heel erg zuur geweest.
1: Inderdaad, dan was het gewoon zomaar 0-2 geweest hier op het veld. Wat te maken heeft, te kampen heeft met een bacteriële infectie. Waardoor er heel veel kringen op het veld staan. Het leek alsof er een paar UFO's geland waren. Het veld lag er zo goed bij in de eerste wedstrijd tegen RKC. Iedereen weet al dat dit veld problemen heeft. Maar in de tweede thuiswedstrijd al zulke problemen. Weer Almere er doorheen. Dan is hier Cornelis met een voorzet richting Druijf. Krijgt hij weer een kans. Druijf. Schot. Wordt gekraakt door Ashwitar. En hij moest het met links doen uit balans. Dus komt Vitesse goed weg. Nou, en weer Brul die hem rustig kan vangen. Maar Vitesse moet toch wel even wakker geschud worden. Het ligt als een bokser toch een beetje in de touwen om het als beeldspraak te gaan doen. Gaat Vitesse wisselen dan? Nee, de aanvallende kanonnen werden de warming-up ingestuurd. Nu zijn het weer vier anderen. Maar goed, Vitesse kan toch wel langzamerhand aan wisselen gaan denken. Want er moet wel een schepje bij. De Arnhems de hele wedstrijd eigenlijk de bovenliggende partij geweest. Maar sinds de laatste 10 minuten, vooral naar het doelpunt, is het toch Almere dat de gevaarlijke kans heeft. Hier Oldenkeijzer komt de bal door richting Bannis. Linkerkant. Bannis wil hem steken richting Oldenkeijzer, die ook werkelijk waar overal loopt. Maarschalk heeft de terugkopbal goed in de smiezen. Laat hem uitlopen. Ingooi voor Vitesse. Selouf. Vitesse probeert het tempo op te schroeven. De Arnhems breidt zich volgens mij wel langzamerhand voor op wat wissels. Assistent trainer Mike van Dijk meldt zich bij Rudiger Reen. Vitesse rond die 16. Bal wordt niet goed weggewerkt. Vitesse blijft in balbezit rondom de 16. De tentenkampen worden opgestegen voor rond die 16 van Almere. Bal naar Markelo. Voorzet Markelo. Oh, bijna bij Bannis. Wordt de bal weggewerkt door Lawrence. Blijft die bal rond de 16. Het is een repeterend verhaal. Nu dan wel weggewerkt is de bal helemaal bij Ashwitar. En kan Vitesse haar offensief weer helemaal opnieuw gaan delen.
2: Ja, maar eens even rustig aan opbouwen. Even de wonden likken. 62 minuten op de klok. Nog steeds die 0-1 achterstand. Vitesse moet gaan bouwen. Moet dat doen nu voorzichtig aan vanaf de eigen helft. Maar er zal wat meer tempo in moeten komen. Misschien wat meer creativiteit. Misschien wat verse krachten. Want het lijkt erop alsof de ploeg die op dit moment op het veld staat het af en toe even niet meer weet. En een beetje door de ideeën heen is. Maximilian Brul is ook een beetje door de ideeën heen waar hij de bal kwijt kan. Komt dan uiteindelijk maar met een lange bal in de richting van Giel Oldenkeijzer. Die gaat de lucht in. Wint het kopduel niet van der Blaak. Maar uiteindelijk is het dan Maarschalk die bal wel in bezit kan nemen. En dan vervolgens Selouf die er vandoor kan gaan. Achterlijn halen naar voorzetten. Gaat dat lukken? Ja, achterlijn halen lukt in ieder geval al. Voorzetten niet. Er zit uiteindelijk een verdediger van Almere City in. Zit daartussen. Terugspelen in de richting van de laatste man. En die laatste man probeert Ferdi Druijf te bereiken. En die Ferdi Druijf die is in een hele ingewikkelde dans verwikkeld met Valon Zumberi. De twee die leken elkaar inderdaad wel een heel gelukkig met elkaar verstrengeld te zijn. Waarbij Ferdi Druijf de minst gelukkige van de twee leek te zijn. Want die verloor uiteindelijk een bal. Dus het Vitesse mag weer gaan bouwen. Nu met Markelo.
1: Het publiek kan gaan opveren. Want wie staan er klaar om gewisseld te gaan worden? Het zijn Pontus Dabo met nummer 16, de 20-jarige Zweed. En de 20-jarige nummer 7 van Vitesse, Nino Zonneveld. En de topscorer ook van vorig jaar. Bal komt nu voor door de Carvalho. Dan wordt het een corner voor Vitesse, nummer 7. Aan de rechterkant van het veld. Dit gaat genomen worden door Ashwitar. Het Zuidpubliek wil een goal voor Vitesse. En dat kan je horen. Hup, Vitesse maakt die goal. En dat zou ook wel verdiend zijn. Bal aan de linker, aan de rechterkant van het veld. De corner, de wissels. We moeten nog even wachten. Ashwitar gaat hem nemen. Wordt het dan een betere corner dan dat we die hebben gezien in de eerste helft? Ashwitar dan laag. Bij de eerste bal blijft hangen. Oldenkeijzer kan niet uithalen. Selouf dan schiet over. Grote kans wel. Kon afdrukken. Had misschien wel die 1-1 op zijn schoenen. Dus voor Vitesse Matthijs Maarschalk gaat de ploeg verlaten voor Nino Zonneveld of Pontus Dabo. Lijkt Pontus Dabo te gaan worden. En dan gaat dus Rüdiger Rehm aanvallende wisselen. En dan is het nummer 20, Felipe Di Carvalho, die de ploeg gaat verlaten voor Nino Zonneveld. Die weer terug is gekeerd van een enkel blessure die hij opliep in de wedstrijd tegen AEK Athene in Loenen in de voorbereiding. Kreeg toen een enorme trap te verwerken. En Vitesse lijkt naar een ander systeem te gaan switchen. Het gaat over richting een 4-1-2-2 systeem. Het wordt wel heel lastig. In ieder geval weer de twee buitenspelers à la nummer 10 zijn weer terug. En de twee spitsen ook. Maar Pontus Dabo mag waarschijnlijk gaan zwerven op die nummer 10 positie. Hoe het zich precies gaat uitwerken, gaat de tijd uitwijzen, Martijn. En we zitten in de 65e minuut.
2: Ja, terwijl ook Bas Huisman zojuist even bij de warming-up training geroepen werd. Nou, dat zou op zich nog wel leuk zijn als die ook zou kunnen invallen aan de zijde van Almere City. Niet zozeer omdat ik er blij mee zou zijn dat hij een doelpunt erin zou schieten. Maar je gunt die jongen toch echt wel een paar minuten hier in zijn, laten we toch maar zeggen, zijn eigen Gelderdom. Goed, we gunnen Vitesse eigenlijk ook gewoon de winst in deze partij. Maar voorlopig zullen ze dan de wedstrijd nog even moeten kantelen. Want het staat na 65 minuten voetballen 0-1 in het voordeel van de ploeg uit Almere. Vitesse nu wel in balbezit. En op het moment dat ik dat meld, zijn er een paar Almere City-spelers die er met de bal vandoor hadden kunnen gaan. Waren het niet dat ze tegen elkaar opbotsten. En Vitesse nu weg met Markelo. Markelo, balletje in de richting van Pontus Dabo. Die de bal dan wel van de voeten laat springen. Het was trouwens nu een Zonneveld die bal in bezit kreeg. Voorzet nu vanaf de andere zijde van het
1: Dabo.
2: Veld. Ja, dan krijgt hij die bal inderdaad in bezit in de 16 meter. Eén keer om zijn as draaien, voorzetten. Maar naast onnauwkeurige voorzet kan makkelijk weggewerkt worden. Vanaf de penalty stip door Enzo Cornelis. Dus kansje weer voorbij voor Vitesse.
1: Vitesse houdt de druk er wel op. Pontus Dabo met deze ene actie laat daar wel weer blijken. Een enorm talent, over een enorm talent te beschikken. Bal gaat naar de rechterkant. Salouf daar nu dan. Salouf met een voorzet. Bal komt goed voor te scherp. En dan slijt en de hoeveel band is vol tegen de keeper van Almere aan. Ja, daar kan hij niet zo heel veel aan doen. Dan is de Almere defensie boos. Even wat tijd rekken. Keeper best wel speel heeft last. Ja, dat lijkt me niet helemaal gespeeld. Dat was een behoorlijke tik van Alfa Bannis. Die baalt, was te laat voor die voorzet. Voorzet was ook te scherp. Wordt er wat ruzie gemaakt. Krijgt Bannis dan nog een gele kaart? Nee. Krijgt wel een reprimande van scheidsrechter Blank. Want hij kan me nogal inkleunen bij de keeper van Almere. Ja. Ja, wat kan hij eraan doen? De keeper van Almere gaat gewoon staan. Niets aan de hand. Scheidsrechtersbal voor de keeper. Ook de wanordelijkheden tussen de twee centralen van Almere en Noah van Bannis zijn opgelost. Dus kan het spel door. Ja, Almere die heeft alle baat erbij dat de minuten en de secondes wegtikken in hun voordeel. Leiden hier met 0-1 in Gelredome tegen toch een directe concurrent. Lange bal naar voren door Almere. Zumberi doet dit een beetje half bakken. Krijgt in tweede instantie de bal wel goed. Doet dit heel vrij. Bal gaat naar Pontus Dabo. Laat de bal een beetje van zijn voet springen. Terug naar Zumberi. Het gaat allemaal houtje touwtje goed. Bannis dan. Moet hem per ongeluk meegeven aan Zonneveld. Weer is het Zumberi. Vrije trap voor Vitesse. En als er één iemand een goede vrije trap in zijn benen heeft hier in de 68e minuut, staat nog altijd 0-1. Dan is het Nino Zonneveld, dus gaat er wel een strijd komen. Wie gaat die vrije trap nemen? Zwart meldt zich. Zonneveld heeft de bal vast. Zonneveld kan het. Heeft dat ook geëtaleerd in de wedstrijd, in de ene laatste wedstrijd van Vitesse van het vorige seizoen tegen Jong FC Utrecht. Toen deed hij het van een vergelijkbare positie. Nou, de bal zal op zo'n 20 meter, maar het zal zijn Martijn, 23 meter van het doel liggen. Aan de linkerkant, dus hij kan hem in gaan krullen. Dat kan hij, deelde vorige week zondag ook wat clipjes van dat hij dat op de training deed. Ik sprak hem afgelopen training, gisteren dus, over die vrije trap. Het artikel verschijnt later deze week bij RTV Connect op de site. En hij is aan het schaven om die ruwe diamant, wat zijn trap toch is, om die beter te maken. Hij kan het nu gaan etaleren. Het wordt Zonneveld, scheidsrechter fluit. Zonneveld doet zijn routine. Uitblazen, aanloop komt. Bal gaat over de muur. Nee, blijft in de muur. Krijgt hem terug, Zonneveld. Krijgt hem bij Salouf, bij Oldenkijzer, naar Pontus. Terug naar Salouf. Salouf dan. Moet hij terug? Nee, gaat wachten op een actie. Heeft Dabo bij zich. En is dit een teleurstellende actie wel van Zonneveld. Hier Salouf er voorbij richting die achterlijn. En corner nummer
2: 8.
1: Nee, geen corner.
2: Geen corner?
1: Geen corner.
2: Huh?
1: Doeltrap, dus je kan het streepje weghalen.
2: Ja, dat is lastig, streepjes doorstrepen.
1: Je was iets te voorbarig.
2: Ja, precies. Ja. Ik denk dat ik toch maar eens misschien een app ervoor moet gaan zoeken in plaats van streepjes. Van het, een T-Pex, voor de mensen die dat nog kennen.
1: Inderdaad, ja. Dat zou wel handig zijn nu, ja.
2: Even kijken, er gaat gewisseld worden aan de zijde van Almere. Nummer 44.
1: Lawrence.
2: Damien van der Brugge gaat erin komen. inderdaad voor de boomlange Welshman James Lawrence. En de nummer 21, Hamza Eldari, gaat eruit. En hij wordt vervangen door de nummer 10, Jamie Jacobs. Dus nog geen Bas Huisman. Jammer voor de Arnhemmer. Misschien wel gewoon prettig voor Vitesse. Maar voorlopig staat Vitesse nog steeds met die 0-1 achterstand. En staan er 69 minuten op de klok. Tweede wisselmoment dus bij Almere City. Doelschop door Almere City inmiddels ook genomen. Een doelschop die naar mijn idee een corner had moeten zijn. Maar goed, ik zit er wat verder vanaf. Laten we het daar maar op houden. Bal nu over de zijlijn. Ingooi voor Almere City. Dan is het de nummer 21 van Vitesse, Salouf. Die een speler van Almere City heel vriendelijk die bal toewerpt. En die speler die laat hem lekker doorrollen. En kiest voor een ander exemplaar. Ja, het zijn toch weer secondes die dan eventjes meetellen. Bal op het hoofd van Markelo. Vitesse, balbezit houden. Ja, Salouf krijgt hem uiteindelijk opnieuw bij Markelo. Maar dan is het vervolgens wel een ziekenhuisbal van Markelo. En heeft Almere City weer overgenomen. Is het even een beetje rommel in de verdediging. Maar uiteindelijk komt Vitesse eruit. Met diezelfde Salouf. Die mag meters gaan maken. 16 meter gebied. En dan is het een gele kaart voor Enzo Cornelissen. Ja, hij moest wel aan de noodrem trekken daar vlak over de middenlijn. Want anders dan was Salouf er echt wel vandoor gegaan. Ik kan het me voorstellen. Laten we maar zeggen, nuttige overtreding. Terecht de gele kaart voor Enzo Cornelissen.
1: Inderdaad, gele kaart voor Enzo Cornelissen. Ook terecht. Ja, Vitesse moet toch langzamerhand die duimschroeven gaan aandraaien. Om Almere het echt moeilijk te gaan maken. Weinig kansen gezien van de Arnhemse ploeg in deze tweede helft. Die toch 25 minuten oud is hier nu. En Vitesse moet aan gaan dringen. Wilt het ook wel gaan doen natuurlijk. Met de wissels, zet er extra kracht bij. Offensieve kanonnen. Fitte offensieve kanonnen. Voor iedereen hier in Gelderdom is benieuwd wat die jongens weet kan doen. Naar zijn goede invalbeurt afgelopen maandag. Salouf dan. Tot nu toe toch wel de uitblinker aan de kant van Vitesse. Heeft veel goede acties. Is dreigend. En ja, iedereen veert toch wel naar het puntje van zijn stoel als hij aan balbezit komt. Geldt ook voor Ashuitar. Gaat naar Oldenkijzer aan die linkerkant. Oldenkijzer met een voorzet richting Bannis. Nee, blijft de bal liggen. Nee, komt net goed weg. Wordt opgevangen dan door Ashuitar. Maar die kan hem niet goed aannemen. En dan wordt hij weer weggewerkt. Wordt het een doeltrap voor Almere. Want de bal wordt tegen Ashuitar aangeschoten. En over aanvallende intenties van Vitesse. Ja, die zitten wel goed. Zelfs de centrale verdedigers mogen hoog doorschuiven op het veld. En dat doen Ashuitar en Zumberi maar al te graag hier in het Gelredoom. Lange bal vanuit achteruit voor Almere richting die nummer 10. Dan moet ik er even goed kijken. Jamie Jacobs, ook ex-Volendam onder andere, heeft een paar goede seizoenen daar gedraaid. Nu hebben ze dus twee Jacobsen in het team van Almere. Nummer 3 Joey en nummer 10 Jamie Jacobs. Allebei JJ. Dus het zijn de 4 J's in plaats van de 3 J's, Martijn.
2: Oké, okay, goed. Nou, met je muziekkennis zit het
1: in. Nou, laten we die muziek alsjeblieft niet draaien. Dat is verschrikkelijk. Goed.
2: Oh.
1: Daarnaast gelaten.
2: Ja, oké. Okay. Nou, Chris, als je meeluistert in de studio, dan weet je het. Je mag hem weer skippen. Goed, voetballen gaan we het over hebben. Vitesse weer een balbezit. Moet een corner weggeven. Als het tenminste een corner wordt. Want ik blijf me er af en toe over verbazen. Maar in dit geval wel. Want Philippe Swartz loopt de bal bij een tegenstander van de voeten af. Maar doet dat dusdanig met dusdanig veel snelheid dat die bal ook over de achterlijn heen gaat. Dus derde corner voor Almere City. Opnieuw vanaf de rechterzijde van het veld. Gaat een afdraaier worden zo te zien. Dat betekent dat we Ferdy Druijf weer in de doelmond kunnen gaan verwachten. Ik zie in ieder geval ook Job Kalesvaart. Want dat is ook wel een aardig eind de lucht in het 5 meter gebied. Die is wat aan het worstelen met Maximiliaan Bruel. Gaat die bal niet naartoe. Giel Oldenkijzer kopt hem door. Nu wegwerken voor Vitesse. Giel Oldenkijzer doet dat dan uiteindelijk ook. Of het heel effectief is, dat waag ik te betwijfelen. Maar die bal is in ieder geval 16 meter gebied uit. En Bannes die hoopt dat die bal uiteindelijk over de laatste man van Almere City heen stuitert. Maar dat gebeurt niet. Die betreffende laatste man van dit moment die draait simpel om de as. Het was Enzo Cornelissen zo te zien die mee terug was gekomen. En dan moeten we aan de andere kant weer uit gaan kijken. Want daar is het die invaller Jamie Jacobs. Die ineens opduikt voor die afvallende bal bij Maximiliaan Bruel. Maar ook hier komt Vitesse weer helemaal goed weg. En is het nu vervolgens aan de andere kant weer Salouf die meters mag gaan maken. 16 meter gebied in gaan of voorzetten. Nou, het is een poging tot voorzet. Het is wat je zou kunnen noemen een voetzoeker. Laag over de grond. Die ook per omgaande post rechter tribune zich geschoten wordt door een Almere verdediger. Dus ingooi voor Vitesse.
1: Weinig succes voor Vitesse met die voorzetten tot nu toe. Blijft het proberen. Blijft Bannis zoeken. Moet de aansluiting vooral achter Bannis. Dus rondom de penaltystip ook goed zijn voor spelers die kunnen anticiperen op de bal die blijft liggen. Want dit veld is toch wat onstabiel. Dus een lage voorzet kan echt wel gevaarlijk worden. Hier Swartz naar Chicora. Heeft Salouf bij zich aan de binnenkant, aan de buitenkant. Markelo gaat

0: Ferdi drijft. Maar die laat ik aan jou meteen of die voorspelling klopt.
1: Nou, ik denk wel dat je gelijk hebt hoor. Qua positie zou het in ieder geval kloppen. Qua lengte zou het volgens mij ook wel kloppen. Qua kopkracht zou het kunnen kloppen. Dus eigenlijk alles bij elkaar zou dat gewoon een 1-op-1 wissel zijn. Maar ja, ik mag Bas Huisman best graag. Volgens mij heb jij hem ook nog een keer gesproken toen hij zo ernstig geblesseerd was geraakt. En met zijn revalidatie bezig was. Of zit ik er dan
2: ik
1: heel
2: niet.
1: Even
2: naar?
1: Oké, dan is het iemand anders geweest dat onze komt rijden. Maar nu gevaarlijk voor Almere. Sterker nog, daar ligt de 0-2 erin. Door de nummer 11 aan de zijde van Almere City, Marley Dors. Die er vandoor mag gaan. Die wordt weggestuurd over de rechterzijde van het veld. 16 meter gebied in. Eén keer kappen draaien. En dan vervolgens de korte hoek zoeken bij Maximilian Brühl. En dan is het denk ik wel gespeeld hier voor Vitesse. Wat een enorme zepert voor Vitesse. Dat de wedstrijd wel kon domineren. Kansen af en toe wel kon creëren. Maar ze er gewoon niet in schoot. Bij Almere City even goed geteld. Ik denk dat ze de 3 gehad hebben. Dat ze de 2 ingeschoten hebben.
0: Dat denk ik ook. Uiterst effectief de ploeg uit Almere. En ja, dat is een topploeg. Die hoeven geen goede wedstrijd te spelen en toch uiterst effectief te zijn. Gaat Vitesse ook ingrijpen? Nou, Van Bannis gaat eruit en Eduard Proopst gaat in de ploeg komen. Ja, het is een enorme kater voor Vitesse. Dan gaat Chicora zich ook melden bij zijn trainer voor instructies. Want dat mag toch wel een hoop aanvallender. Geen 2 wissels bij Vitesse, nee. Dan krijgt Chicora en Marklo krijgen instructies van jongens, we gaan het toch anders doen. Is toch Bannis die eruit ging? Nee. Dan is dat bij Almere. Nummer 14 gaat eruit bij Vitesse. Dat is Omar Arsuitar. Die gaat voor Eduard Proopst. Dus Vitesse gaat volle bak. De laatste 14 minuten op de aanval. Een centrale verdediger gaat eruit. En een spits komt erbij. Dus dan weet je wel wat Vitesse gaat doen. 2 spitsen. 3 mensen centraal achterin. Dus een mindere rennende rol voor Marklo en Chicora. Al zie ik Reem wel de beweging maken van zoek die zijkanten. De zijkanten worden nu gezocht. Selouf dan gaat weer toch die trechter inlopen, het middenveld in. Hier Pontus Dabo, een man waarvan je eigenlijk niet alleen zijn achternaam kan noemen, maar altijd wel zijn voornaam erbij benoemt. Van een illustere achternaam heeft hij wel, Dabo, een rechtsback van Vitesse. Die heette toen Fakati Dabo. Die schoot de bal tegen Groningen uit over Jeroen Houwe heen. En van de bekendste eigen doelpunten uit de geschiedenis van de Eredivisie. Bal aan de linkerkant, Sonneveld dan. Mislukte voorzet. En ja, er mag wel helemaal een tandje bij. Want de problemen waren al groot voor Rüdiger Rehm en zijn elftal. En het is nu alleen maar groter geworden. En is dit dan verdiend? Eigenlijk niet.
1: Nee, als je kijkt naar de hoeveelheid balbezit, het initiatief, dat soort dingen allemaal. Ja, dan verdient Vitesse eigenlijk wel meer. Maar ja, dat is gewoon een hele simpele voetbalregel die Willem van Hanegem ooit al een keertje geroepen heeft. Je moet de ballen er wel in schoppen. Ja, dat is gewoon precies hetgeen wat er niet gebeurt. Almere City gewoon dodelijk effectief. Met een kopstoot van Ferdi Druijf en daarna een snelle uitbraak van Marley Dors. En dan hebben we het nog niet eens over Poku gehad. Want die heeft eigenlijk nog niet eens zo gek veel kansen gehad. Maar daarvan weet je dat het een potentiële doelpunt te maken is. Dus ja, Vitesse mag zich wel achter de oren krabben dat ze gewoon zelf de onvoldoende kansen gecreëerd hebben. De kansen die er waren gewoon niet benut zijn. Nu wel vrije trap voor de geel-zwarte. Bal de 16 meter ingepompt vanaf de linkerzijde van het veld. Net zo hard weer uitgewerkt. Dan Giel Oldenkeijzer die nog wel tot schieten komt, maar daarvoor al een overtreding gemaakt had. En daar is voor gefloten. Dus vrije trap voor Almere City, rand eigen 16.
0: Die doen het lekker rustig aan natuurlijk. Dat is ook wel te verwachten na die 0-2 van nummer 11. Marley Dors schoot hem tegendraads binnen. Waardoor Doeman Brühl eigenlijk op zijn voeten kon blijven staan. Aan de grond genageld. Lange bal naar voren. Dan gaat Vitesse wel druk zetten. Maar met wat geluk, wou ik zeggen, komt hij in het bezit van Almere. Nou, na 2 instanties wel. Gaat Almere weer counteren. Dan weer via die hele snelle rechterkant. Lijkt me dit toch buitenspel van Poker. Komt de bal voor Huisman. Huisman. Redding Brühl. Komt Vitesse goed weg. Maar leek het toch buitenspel te gaan worden. Oh, Sonneveld vergaloppeert zich. Neemt de bal niet goed mee. Almere blijft in balbezit. In de 16 nu daar. Rechterkant Poku. Poku 3-0.
1: Ik had het niet moeten zeggen net.
0: Ja, het is Almere is uiterst effectief. Vitesse wordt afgestraft op haar fouten. En ja, dat is toch wel even het verschil tussen een Vitesse en een topploeg Almere. Het is een statement van je welste van de bezoekers. En ja, als je zelf dan zo makkelijk op het middenveld de bal verliest, terwijl alle spelers in de voorwaartse beweging zijn, dan wordt het moeilijk en dan word je overlopen. En dan is het Emmanuel Poku, die toch in de belangstelling staat van verschillende eredivisieclubs, is dit een koud kunstje. Kan die de bal flink en hard voorbij Maximilian Brühl schieten. En dan gaan we toch her en der. Ja, ik ben er geen voorstander van. Mensen weg, die hebben het wel gezien met een 0-3 stand. 80ste minuut en het ongelooflijke is gebeurd. Maar wij riepen het

0: Eigenlijk al, Martijn, maak jij geen gebruik van je voordeel in de eerste helft, dan weet je dat Almere beter uit de kleedkamer komt. En Almere komt niet per se beter de kleedkamer uit, maar Almere is gewoon uiterst effectief. En dus lijkt dit wel over en uit. Maar het voetbal, Martijn, weet je het maar nooit, dat we de positiviteit erin houden.
1: Ja, er zijn gekkere dingen gebeurd in de keukenkampioendivisie. Ik herinner me een openingswedstrijd van VVV Venlo tegen Heracles Almelo, waar VVV met 0-3 achter stond. En het uiteindelijk in 10 minuten 3-3 werd. Uiteindelijk toch nog de 3-4 om de oren gekregen van Heracles. Maar toch, nou, om eerlijk te zijn, zie ik dat hier niet gebeuren bij deze wedstrijd van Vitesse. Want ja, veel kansen zijn er niet gecreëerd. En op de een of andere manier, de ploeg straalt het ook niet uit. Dat er enige vorm van agressie en wil om doelpunten te maken. Ja, die wil die zal ongetwijfeld zijn, maar ze stralen het gewoon niet uit. Je wil eigenlijk gewoon die verbeterheid op die gezichten zien van wat er ook gebeurt. Dus nooit moet ik met de bal tussen mijn tanden over de doellijn heen. Maar hij moet en zal erin. Maar dat zie ik gewoon niet.
0: Nee, er zei ooit een bekende oud-trainer van Achilles, toen Achilles nog in de keukenkampioendivisie speelde tegen de spits, de befaamde woorden: you have to be horny voor de goal. Nou, als dat één iemand is of als dat één team is, dan is het Almere hier weer weg. Marley Dors aan de linkerkant. Markelo verdedigt dit goed. Vitesse moet de kopjes niet laten gaan hangen, want dan krijgt het een behoorlijke tik. Terwijl 0-3 eigenlijk al een flinke tik is. Maar dit is wel geflatteerd hoor ook. Vitesse was beter, is die boven de zijlijn? Nee. Dus kan Salouf door, die toch echt wel een van de betere is aan de ploeg, aan de kant van Vitesse. Zonneveld dan. Zonneveld dribbelt weer terug naar de rechterkant. Staan niet zo heel veel mensen meer. Zwart vindt ook nog wat energie. Bal gaat dan net niet door naar Probst. Het zit dan ook niet mee. En Almere, ja, dat is een topploeg. In de KKD is dit niet schoppen van Huisman richting Chicora. Nee, de immer zo coole Bas Huisman, die net toch een grote kans miste. Ja, en het is echt Vitesse, een enorme kater. Het Gelderdom valt ook behoorlijk stil. Dus het is snikken na het einde. Maar Vitesse staat zo aanvallend dat Almere er zo doorheen kan lopen. Het is een beetje zomeravondvoetbal. En Vitesse heeft de poorten openstaan. Aan de linkerkant ligt het helemaal open. Als de bal nu naar Poku gaat, is het klaar. Is het Jamie Jacobs? Gaat naar Poku. Poku terug naar Jacobs. Jacobs, goede bal. Ja, gaat net goed. Goed mee verdedigd door Pontus Dabo. Toch wel iemand die ver van een verdediger is. Maar doet dit toch heel goed. Bal is bouwt, het balbezit. Kan Vitesse er dan doorheen? Als hij snel is, het spel verlegd, maar de bal is niet goed. En dus kan Dorst daartussen zitten. De doelpuntenmaker van de 0-2. En lijkt Vitesse toch wel met de Mission Impossible te gaan spelen. En Reem heeft door dat dit niet goed gaat. Gaat nog twee keer wisselen. Eén keer Marcus Steffen. Dus daar zou dan wel een middenvelder het slachtoffer van gaan worden. En ook João Pinto gaat erbij komen. Dus misschien gaat hij volle bak op tafel. Of misschien gaat de rem er toch een beetje op. Bal aan de linkerkant. Voorzet. Olde Keizer laag. Wordt dan verlengd. Maar het zit ook niet mee. En het mag ook niet mee zitten. Is dit Hens van Markelo? Nee. Het spel gaat door. Props dan. Voorzet richting Bannis. Draait dan weg. Bannis kan hem terugleggen. Staat niemand. Alleen bij de verver bij de tweede paal. Salouf die opvangt. Salouf terug naar Markelo. Markelo kan hem voorzetten richting die tweede paal. Gaat dan iedereen voorbij. Probst maait een gat in de lucht, Martijn. En dan geef ik hem aan jou.
1: Ja, jongen, die had waarschijnlijk echt een enorme pegel in gedachten.
0: Van Basten, ja, precies. 88.
1: Ja, precies. Ja, dat was een omhaal. Dit was
0: In de WK-finale.
1: Die bedoel je. Ja, ja. Nee, inderdaad. Ik snap wat je bedoelt. Ja, nee, zoiets had hij denk ik ook wel in gedachten. En dan zeg maar onderkant land, binnenkant palen dan vervolgens erin. Maar dat gebeurt nu dan nog wel even. Als die bal vanaf de linkerzijde van het veld door. Wie is dat geweest? Is dat Chicora geweest?
0: Een van die twee. Of Olde Keizer.
1: Ja, nee, het was Chicora inderdaad. Die bal vanaf de rand van het veld, linkerzijde van het veld. Ja, volgens mij bedoelde hij het als een voorzet. Maar ineens zien we daar een bal op de lat ploffen.
0: Op het aluminium, hè?
1: Ja, aluminium.
0: Je mag niet meer het houtwerk zeggen. Zwart gaat eraf voor Marcus Steffen. En João Pinto gaat ook nog in de ploeg komen. Wie die vervangen gaat worden, laat ze nog even op zich wachten als nummer 9. Nou, of Van is, gaat Steffen dan als een breekijzer spelen of gaat hij erbij komen achterin? Dan gaan we zien waar Steffen naartoe gaat lopen. Maar ook, volgens mij, een van de eerste minuten van Marcus Steffen die zijn rentree maakt. Nou, aan zijn positionering gaat hij achterin spelen. En de verbanden is ook geen potten kunnen breken. Veel voorzetten bij Vitesse. Weinig troffen eigenlijk hun doel. En het zat ook vandaag niet helemaal mee bij de Arnhemmers. Dus Martijn, de uittocht hier op West is volledig ingezet. Heel veel mensen zoeken de uitgang op. Ik moet toch eerlijk bekennen of ik niet zeker weet of dit allemaal mensen zijn die voor Vitesse zijn. Salouf probeert het dan wel. De buitenspeler blijft het proberen. En daarvoor kan je een hoop zeggen. Is misschien wel aan de Vitesse kant de man of the match. Oh ja, wat is het waard als je thuis in eigen huis met 0-3 verliest?
1: Ja, kijk, wat ik ook tekenend vind is dat de spelers die dan gewisseld worden eigenlijk naar de zijlijn toe shocken. Terwijl je eigenlijk zoiets zou hebben van ja, joh, kom op, even tempo maken. Want misschien kunnen we dan toch nog een eretreffer erin leggen. Maar het straalt dan eigenlijk ook uit van nou jongens, laat maar zitten. Dit wordt hem niet. Avondje, hup, afsluiten, vergeten, naar bed.
0: Douchen,
1: wegwezen, volgende week weer opnieuw. Kijk, en dat vind ik eigenlijk ook jammer. Want ik zie het liefst toch gewoon een stel spelers op een veld zijn die als sta je met 0-5 achter, dat je toch verdorie gaat zorgen dat gras een paar centimeter korter is. Ondanks dat je dan nu waarschijnlijk wel een bacteriële infectie onder je noppen hebt zitten. Ja. Maar toch, die mentaliteit die mis ik gewoon op dit moment.
0: Nou, Vitesse heeft helemaal niet zo slecht gespeeld. Zalouf dan. Ja, aan hem vallen alle bloemen wel. Hij doet zijn best. Is bedrijvig. Blijft doorgaan. Pontus Dabo dan met Zalouf. In combinatie weer Zalouf met een fraaie actie. Steekt Markelo weg. Voorzet laag hard. Weer aan iedereen voorbij. Nu dan. Oh.
1: Giel Olde Keizer
0: inderdaad. Die drie woorden. Krijgt de bal helemaal vrij. Vogeltje vrij rond de penaltystip. Kan hem even voor het binnenleggen, maar moet het met zijn zwakkere rechterbeen doen. En hij knalt de bal zo een beetje hoog de Zuidtribune in. En als je dus een kans was om terug in de wedstrijd te komen, was het nu. Maar de linksback laat hem liggen. En daar zou hij nog wel eens wakker van schrikken. Misschien niet, want het is maar de 1-3 dan. Maar goed, Martijn Bergenveld in zijn gloriedagen. Zo'n 30 jaar geleden had hem binnengeschoten, denk ik.
1: Ja, moet je nagaan, was een keeper. Dus zelfs dat.
0: Moet je nagaan.
1: Ja, precies. Ik kon echt totaal niet voetballen. Joh. Kijk, in de weg lopen kon ik prima, en daarom ben ik keeper. Maar goed, we gaan het niet over mijn carrière hebben. We gaan het hier over Vitesse hebben. Dat is met 0-3 achter staat nog 4 minuten te voetballen. En ik heb de indruk dat de Arnhemmers gewoon zoiets hebben. Nou jongens, opvouwen, envelopje eromheen. En in de Veldersbak ermee. Deze wedstrijd tegen Almere City. Fallon Zomberi nog eventjes in druk gevecht met onder andere Bas Huisman. Wint dat gevecht uiteindelijk ook. Krijgt die bal dan hoog in de richting van de voorwaartse van Vitesse. Onder andere is João Pinto. Die moet er dan achteraan. Slaagt er niet in om die bal te veroveren. Marley Dost die hem dan uiteindelijk in bezit heeft. En dan is Almere City weer weg. Dan gaat Poku waarschijnlijk weer gevaarlijk worden op die rechterflank. Die heeft alleen Giel Olde Keizer nog voor zich. Houdt zich er duidelijk in. Speelt terug in de richting van een medespeler. Die medespeler op zijn beurt. En dan weer breed in de richting van Job Kalisvaart. En volgens mij lijkt me bij Almere het ook wel even goed te vinden. Balletje rondspelen. Bal in bezit houden betekent dat je ook niet nog tegen een aansluitingstreffer, is niet eens het goede woord, een eretreffer van Vitesse aan zou kunnen gaan lopen. En, Vitesse ja, doet daar eigenlijk niet zo gek veel aan om die bal te veroveren op de ploeg uit Almere. Al lijkt het er nu wel op dat Nuno Sonneveld wat meters gaat maken en dan toch Almere een klein beetje terugdringt. Krijgt dan João Pinto ook mee die de druk wat op begint te voeren. Markelo gaat dan bij Dors op bezoek. Dors heeft het daar moeilijk mee en dan zou Markelo misschien jammer die waagst en enkels er uiteindelijk ook niet aan, zie ik. Die had het bal misschien wel kunnen veroveren. Maar dan was het met een sliding geweest waar je echt het nodige risico bij loopt. Dus ik kan me voorstellen dat je dat bij deze stand niet doet. Nou, gaat Poku weer een balletje aan de voet afleggen. 16 meter gebied in. Kan er uiteindelijk nog een schot, voorzet. Laat het even in het midden van een van de medespelers van Poku komen. Maar wordt uiteindelijk goed gepakt door Maximilian Biel. Dus het wordt gelukkig niet nog erger voor Vitesse. Het blijft nog even bij 0-3. Vind ik al erg genoeg.
0: Het is een erg zatte avond voor Vitesse, die er zoveel meer van hadden verwacht. De eerste echte grote test voor de ploeg van Rüdiger Rehm. Maar zelfs, iedereen kent het, de bevleugende uitspraak. Je verliest dan misschien wel de slag, maar de oorlog is nog lang niet verloren. Deze oorlog, als je de KKD als een oorlog ziet, duurt nog wel zo'n 35 potjes plus misschien een play-offs. Dus genoeg kansen voor Vitesse. Laten we niet helemaal in een begrafenisstemming belanden. Voorzet van Zalouf, maar daar is Wessel Spil gehuurd van Minnesota United uitstekend bij. Ja, wordt het een jubelavond voor de mensen uit Almere en voor de ploeg uit Almere. En voor Vitesse wordt het toch een avond met behoorlijk zure afdronk. De druiven zijn zuur en het is dan toch weer die dekselse Ferdi Druif die dan de 1-0 binnenschoot. En dat was een beetje de moodkiller op het feestje van Vitesse vanavond. Een feestje dat volledig in de regen viel. En we hebben nog altijd een paar minuten te spelen. Dit doet Zomberi dan ook uitstekend. Speelt ook geen slechte wedstrijd. De centrale van Vitesse. Bal gaat naar de rechterkant. En weer is dat Ayman Zalouf. Kan hij nu dan een keer wel goed er doorheen komen in de voorzet iemand treffen. Zalouf dan probeert het wel. Aan hem ligt het in ieder geval niet. Heeft zat voorzetten gegeven. Maar als Olde Keizer op zo'n manier met je voorzetten omgaat als hoe hij dat deed, ja, dan kan je er ook niet zoveel meer aan doen. Kramp bij een speler van Almere. En dus zitten we in de 90ste minuut. Is de stand 0-3. En is het gemoor op de tribune van Gelredam. En gaan nou, al wat mensen, handenvol mensen, handjesvol mensen, richting de parkeerplek. Want het is morgen race. Reem krijgt nog een uitbrander van de vierde man. En Vitesse heeft het spel hervat.
1: Met Nathan Markelo die de bal wat onhandig teruglegt in de richting van Sikora. Die moet dan even in de achteruit. Doet hij uiteindelijk ook keurig. Bezorgt die bal bij Steffen. Steffen dan bal 16 meter gebied in. Althans, dat is de bedoeling. Hij belandt bij de punt van de 16 meter. Maar dan missen we iets essentieels voor Vitesse. Namelijk een medespeler. Waardoor die bal makkelijk over de zijlijn neerrolt. En Almere City op eigen helft mag gaan ingooien met nog 10 seconden officiële speeltijd. Met andere woorden, deze wedstrijd is gespeeld. Almere City is dan nog wel sportief om dan toch nog de aanval te zoeken. Die bal die wordt ver naar voren gehoord, opgevangen door Bas Huisman. Neemt hem aan op de borst en speelt hem dan op zijn beurt helemaal terug in de richting van zijn doelman. 2 minuten komen erbij. Nou goed, dat gaat voor het resultaat van deze wedstrijd denk ik niet zo gek veel opleveren.
0: Dat denk ik ook niet. Het zou
1: kunnen dat Almere er misschien nog een vierde gaat knallen. Laten we dat niet hopen. Want ik ben de laatste, ik ben vandaag een beetje slecht in de voorspellingen. In ieder geval, laat ik zo zeggen, de voorspellingen kwamen al uit, maar ik had ze beter niet uit kunnen spreken. Almere City, balbezit, balletje terug in de richting van de laatste linie. Met andere woorden, geen gevaar even voor Vitesse. Met nog 1,5 minuut van die blessuretijd over. Als Giel Olde-Keijzer die bal op het hoofd krijgt, ter hoogte van de middenlijn. En dan wordt er uiteindelijk een overtreding gemaakt op de nummer 7. En dat is volgens mij Nino Sonneveld aan de zijde van Vitesse. Op de helft van Almere City krijgt Vitesse nog een vrije trap te nemen. Dat is een beetje ter hoogte van de middencirkel. En dan halverwege de linkerzijde van het veld. De bal is inmiddels ook al genomen, dus die plaatsbepaling kunnen we even achterwege
0: gaat
1: laten.
0: Gaat Vitesse dan misschien nog een eretreffer kunnen maken? Dat zou de avond heel misschien nog wat minder pijnlijk maken. Voorzet van Markelo werkte maar ook goed gelukt in. Sikora vangt op. Sikora. Dribbelt dan. Bal gaat naar Olde-Keijzer. Komt een voorzet. Goeie voorzet wel. Over Zumberi heen. Ja, het mag ook vandaag niet. Zo makkelijk kunnen we ook wel concluderen. Naast dat Vitesse eigenlijk gewoon slachtoffer is van de efficiëntie van de ploeg uit Almere. Heeft Vitesse helemaal geen slechte wedstrijd gespeeld. Alleen heeft het verzuimd in de belangrijkste statistiek van het voetbal. En dat is doelpunten maken. Kansen waren er genoeg. Voorzetten waren er genoeg. Maar heel veel voorzetten werden wel afgeslagen. Maar dan stond er geen Vitesse-speler op de juiste plek. Nog 20 seconden te gaan. Vitesse probeert het wel. In ieder geval genoeg lesvoer voor materiaal voor Reem. Vitesse dan weer een voorzet recht in de handen van Wessel Spil. En dus gaat deze wedstrijd, in hoeverre al die niet uit was gegaan als een nachtkaars. Reem gaat de vierde man alvast bedanken. Een domper voor de Duitse trainer van Vitesse die genoeg materiaal heeft in aanloop naar volgende week uit tegen Den Bosch. Wat ook niet bepaald een makkelijke wedstrijd is. Scheidsrechter Blank fluit af, dus we houden ermee op hier in Stadion Gelredome. We willen u bedanken voor het luisteren als u niet bent afgehaakt. We willen de mensen in de studio bedanken die de moeite hebben genomen om toch naar Zevenaar te rijden en ons erin te schuiven. Dank, dank, dank. En u dank voor het luisteren. Fijn weekend en tot volgende week vrijdag in Den Bosch.
2: U hoorde de bijdrage van Martijn Bergveld en Martijn Koerdam. Mannen bedankt.
3: De zomer klotst uit je radio. Klotst uit je radio. Dit is Connect.
4: Hi! This is

0: vraag me dan af, hè, Laurens.
1: Ja.
0: Die Captain Jack Brunsford, als we morgen die uitlooptraining hebben bij Vitesse, zou dat dan ook zo gaan?
1: Ik vraag het me af.
0: Collector Strijkerhoef, vanmiddag al rond u heeft geluisterd naar de wedstrijd Vitesse-Almere City. Nou ja, laten we het maar niet hebben over de eindstand.
1: Nee, dat is dramatisch. Maar ja, volgende week weer nieuwe ronde, nieuwe kansen, hè? In Den Bosch.
0: Zeker. Wijle Avicii nu. We gaan ons opmaken voor DJ Joey met zijn Grand Mix.

0: Iedere zaterdagochtend vanaf 8 uur. De ochtend van Connect met Robert. De beste start van je weekend met de hits van Connect en het laatste nieuws uit de regio. Connect, overal thuis.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. De zwaardaanval op een middelbare school in Zweden heeft inmiddels aan één persoon het leven gekost. De politie heeft de verdachte opgepakt, een 18-jarige oud-leerling van de school. Hij zou vanmiddag met een zwaard het gebouw met zo'n 450 leerlingen zijn binnengedrongen en meerdere mensen hebben verwond. Eerder meldde de politie 3 gewonden. De aanval vond plaats in Fagersta, zo'n 150 kilometer ten noordwesten van de Zweedse hoofdstad Stockholm. De zomervakantie was daar net afgelopen. Bij een Russische droneaanval op een winkelcentrum in de Oekraïnse stad Kryvyi Rih zijn zeker 14 mensen gedood. De aanval kwam in 2 golven. Bij de tweede aanval werden ook hulpverleners getroffen. Volgens lokale autoriteiten zijn ook zeker 121 mensen gewond geraakt, onder wie 22 kinderen. President Zelensky noemt de aanval een terreurdaad en roept de wereld op om Rusland verder onder druk te zetten. Oekraïne heeft een groot tekort aan luchtverdedigingsmiddelen voor de Russische raketten. De regering van Oostenrijk trekt 240 miljoen euro uit om zijn boeren te helpen na een uitzonderlijk droge periode. Die droogte heeft de landbouw volgens de regering al meer dan 1 miljard euro schade gekost. Bijna alle gewassen zijn getroffen door het extreme weer. De afgelopen 12 maanden waren de droogste sinds de metingen in Oostenrijk in 1850 begonnen. Een deel van het geld gaat naar subsidies voor droogteverzekeringen en boeren moeten ook onder meer zaaigoed, veevoer en mest kunnen kopen. En de Amerikaanse president Trump mag voorlopig toch doorgaan met de bouw van een grote balzaal bij het Witte Huis. Het Hoge Rechtshof heeft dat bepaald nadat 2 lagere rechtbanken het werk hadden laten stilleggen. De zaak was aangespannen door een organisatie die historische gebouwen beschermt. Die vindt dat de regering de oostvleugel van het Witte Huis heeft gesloopt en met de bouw is begonnen zonder toestemming van het Congres. Maar Trump zegt dat de verbouwing juist nodig is voor de veiligheid. Het weer, opklaringen en kans op een buitje. Vannacht is er overal kans op regen bij een graad of 12 en een zwakke tot matige noordwestenwind. Morgen wordt het overwegend bewolkt met ook buien bij zo'n 20 graden. Tot zover het radionieuws.
0: Dit is

0: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. In Suriname zijn drie mensen opgepakt in verband met de vermissing van de Nederlandse filmproducent Rodney Leisner. De politie houdt er rekening mee dat Leisner door een misdrijf om het leven is gekomen. Op een verlaten terrein is een uitgebrande auto gevonden die mogelijk van hem is. Een vierde verdachte, Ryan T., lijkt spoorloos te zijn. Sinds zaterdag is Leisner al vermist nadat hij voor een werkafspraak zijn woning uit was gegaan. Hij is in Nederland onder meer bekend van Heksen bestaan niet. De zwaardaanval op een middelbare school in Zweden heeft inmiddels aan één persoon het leven gekost. De politie heeft de verdachte opgepakt, een 18-jarige oud-leerling van de school. Hij zou vanmiddag met een zwaard het gebouw met zo'n 450 leerlingen zijn binnengedrongen en meerdere mensen hebben verwond. Eerder meldde de politie drie gewonden. De aanval vond plaats in Fagersta, zo'n 150 kilometer ten noordwesten van de Zweedse hoofdstad Stockholm. De zomervakantie was daar net afgelopen. Bij een Russische droneaanval op een winkelcentrum in de Oekraïnse stad Kryvyi Rih zijn zeker 14 mensen gedood. De aanval kwam in twee golven. Bij de tweede aanval werden ook hulpverleners getroffen. Volgens lokale autoriteiten zijn ook zeker 121 mensen gewond geraakt, onder wie 22 kinderen. President Zelensky noemt de aanval een terreurdaad en roept de wereld op om Rusland verder onder druk te zetten. Oekraïne heeft een groot tekort aan luchtverdedigingsmiddelen voor de Russische raketten. En de Amerikaanse president Trump mag voorlopig toch doorgaan met de bouw van een grote balzaal bij het Witte Huis. Het Hoge Rechtshof heeft dat bepaald nadat twee lagere rechtbanken het werk hadden laten stilleggen. De zaak was aangespannen door een organisatie die historische gebouwen beschermt. Die vindt dat de regering de oostvleugel van het Witte Huis heeft gesloopt en met de bouw is begonnen zonder toestemming van het congres. Maar Trump zegt dat de verbouwing juist nodig is voor de veiligheid. Het weer, opklaringen en kans op een buitje. Vannacht is er overal kans op regen bij een graad of 12 en een zwakke tot matige noordwestenwind. Morgen wordt het overwegend bewolkt met ook buien bij zo'n 20 graden. Tot zover het radionieuws.
1: Dit is Connect.

0: Connect verbindt. Van Spijk tot Renkum. Van Spijk tot Renkum.
1: Luister Connect in heel Midden-Gelderland.
2: Utje top, Mr. Lekta.

0: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws. In Suriname zijn 3 mensen opgepakt in verband met de vermissing van de Nederlandse filmproducent Rodney Leisner. De politie houdt er rekening mee dat Leisner door een misdrijf om het leven is gekomen. De zwaardaanval op een middelbare school in Zweden heeft inmiddels aan 1 persoon het leven gekost. De politie heeft de verdachte opgepakt, een 18-jarige oud-leerling van de school. Bij een Russische droneaanval op een winkelcentrum in de Oekraïnse stad Kryvyi Rih zijn zeker 14 mensen gedood. De aanval kwam in 2 golven. Bij de tweede aanval werden ook hulpverleners getroffen. En de Amerikaanse president Trump mag voorlopig toch doorgaan met de bouw van een grote balzaal bij het Witte Huis. Het Hoge Rechtshof heeft dat bepaald nadat 2 lagere rechtbanken het werk hadden laten stilleggen. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

Connect. Je luistert naar Connect.

iedere dinsdagavond vanaf 7 uur Radio De Vette Ketting. Met Joop's half uurtje, bekend van Ome Joop's Tour uit Arnhem. Jouw dinsdagavond loopt gesmeerd op Connect. Met Radio De Vette Ketting.

0: is Ewald van Liemt met het radionieuws. De Utrechtse studentenvereniging UVSV roept studenten op beter na te denken voordat ze foto's, video's of stickers van anderen doorsturen. De vereniging startte de campagne Denk voor je doorstuurt. Aanleiding is onder meer de beruchte Banga-lijst die 2 jaar geleden in Utrecht rondging met namen en foto's van tientallen vrouwen. Volgens UVSV kan 1 klik grote gevolgen hebben voor de slachtoffers. Ook de Universiteit Utrecht, de Hogeschool Utrecht en verschillende studentenverenigingen steunen de campagne. In Suriname zijn 3 mensen opgepakt in verband met de vermissing van de Nederlandse filmproducent Rodney Leisner. De politie houdt er rekening mee dat Leisner door een misdrijf om het leven is gekomen. Op een verlaten terrein is een uitgebrande auto gevonden die mogelijk van hem is. Een 4de verdachte, Ryan T., lijkt spoorloos te zijn. Sinds zaterdag is Leisner al vermist nadat hij voor een werkafspraak zijn woning uit was gegaan. Hij is in Nederland onder meer bekend van Heksen bestaan niet. Bij een Russische droneaanval op een winkelcentrum in de Oekraïnse stad Kryvyi Rih zijn zeker 15 mensen gedood. De aanval kwam in 2 golven. Bij de 2de aanval werden ook hulpverleners getroffen. Volgens lokale autoriteiten zijn ook zeker 130 mensen gewond geraakt, onder wie veel kinderen. President Zelensky noemt de aanval een terreurdaad en roept de wereld op om Rusland verder onder druk te zetten. Oekraïne heeft een groot tekort aan luchtverdedigingsmiddelen voor de Russische raketten. En een automobilist die nog ruim 3 jaar gevangenisstraf moet uitzitten is aangehouden na een korte achtervolging bij Papendrecht. Agenten wilden hem controleren vanwege een kapot achterlicht. De man gaf gas en ging er vandoor, maar werd korte tijd later alsnog klemgereden. Bij controle bleek dat hij nog 1116 dagen gevangenisstraf open had staan. Ook had hij harddrugs bij zich en wordt hij verdacht van rijden onder invloed van drugs. Ten slotte kreeg hij verschillende bekeuringen voor verkeersovertredingen. Het weer verspreidt over het land buien bij een graad of 12 en een zwakke tot matige noordwestenwind. Overdag wordt het overwegend bewolkt met ook buien bij zo'n 20 graden. Tot zover het radionieuws.
1: Dit is

0: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws. De Utrechtse studentenvereniging UVSW roept studenten op beter na te denken voordat ze foto's, video's of stickers van anderen doorsturen. Volgens UVSW kan één klik grote gevolgen hebben voor de slachtoffers. In Suriname zijn 3 mensen opgepakt in verband met de vermissing van de Nederlandse filmproducent Rodney Leisner. De politie houdt er rekening mee dat Leisner door een misdrijf om het leven is gekomen. Bij een Russische droneaanval op een winkelcentrum in de Oekraïnse stad Kryvyi Rih zijn zeker 15 mensen gedood. Volgens lokale autoriteiten zijn ook zeker 130 mensen gewond geraakt, onder wie veel kinderen. En een automobilist die nog ruim 3 jaar gevangenisstraf moet uitzitten is aangehouden na een korte achtervolging bij Papendrecht. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

0: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. De Utrechtse studentenvereniging UVSV roept studenten op beter na te denken voordat ze foto's, video's of stickers van anderen doorsturen. De vereniging startte de campagne Denk voor je doorstuurt. Aanleiding is onder meer de beruchte Banga-lijst die 2 jaar geleden in Utrecht rondging met namen en foto's van tientallen vrouwen. Volgens UVSV kan 1 klik grote gevolgen hebben voor de slachtoffers. Ook de Universiteit Utrecht, de Hogeschool Utrecht en verschillende studentenverenigingen steunen de campagne. In Suriname zijn 3 mensen opgepakt in verband met de vermissing van de Nederlandse filmproducent Rodney Leisner. De politie houdt er rekening mee dat Leisner door een misdrijf om het leven is gekomen. Op een verlaten terrein is een uitgebrande auto gevonden die mogelijk van hem is. Een 4de verdachte, Ryan T., lijkt spoorloos te zijn. Sinds zaterdag is Leisner al vermist nadat hij voor een werkafspraak zijn woning uit was gegaan. Hij is in Nederland onder meer bekend van Heksen bestaan niet. Bij een Russische droneaanval op een winkelcentrum in de Oekraïnse stad Kryvyi Rih zijn zeker 15 mensen gedood. De aanval kwam in 2 golven. Bij de 2de aanval werden ook hulpverleners getroffen. Volgens lokale autoriteiten zijn ook zeker 130 mensen gewond geraakt, onder wie veel kinderen. President Zelensky noemt de aanval een terreurdaad en roept de wereld op om Rusland verder onder druk te zetten. Oekraïne heeft een groot tekort aan luchtverdedigingsmiddelen voor de Russische raketten. En een automobilist die nog ruim 3 jaar gevangenisstraf moet uitzitten is aangehouden na een korte achtervolging bij Papendrecht. Agenten wilden hem controleren vanwege een kapot achterlicht. De man gaf gas en ging er vandoor, maar werd korte tijd later alsnog klemgereden. Bij controle bleek dat hij nog 1116 dagen gevangenisstraf open had staan. Ook had hij harddrugs bij zich en wordt hij verdacht van rijden onder invloed van drugs. Ten slotte kreeg hij verschillende bekeuringen voor verkeersovertredingen. Het weer verspreidt over het land buien bij een graad of 12 en een zwakke tot matige noordwestenwind. Overdag wordt het overwegend bewolkt met ook buien bij zo'n 20 graden. Tot zover het radionieuws.
1: Dit is Connect.

0: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws. De Utrechtse studentenvereniging UVSW roept studenten op beter na te denken voordat ze foto's, video's of stickers van anderen doorsturen. Volgens UVSW kan één klik grote gevolgen hebben voor de slachtoffers. In Suriname zijn 3 mensen opgepakt in verband met de vermissing van de Nederlandse filmproducent Rodney Leisner. De politie houdt er rekening mee dat Leisner door een misdrijf om het leven is gekomen. Bij een Russische droneaanval op een winkelcentrum in de Oekraïnse stad Kryvyi Rih zijn zeker 15 mensen gedood. Volgens lokale autoriteiten zijn ook zeker 130 mensen gewond geraakt, onder wie veel kinderen. En een automobilist die nog ruim 3 jaar gevangenisstraf moet uitzitten is aangehouden na een korte achtervolging bij Papendrecht. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

0: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. De Utrechtse studentenvereniging UVSW roept studenten op beter na te denken voordat ze foto's, video's of stickers van anderen doorsturen. De vereniging startte de campagne Denk voor je doorstuurt. Aanleiding is onder meer de beruchte Banga-lijst die 2 jaar geleden in Utrecht rondging met namen en foto's van tientallen vrouwen. Volgens UVSV kan 1 klik grote gevolgen hebben voor de slachtoffers. Ook de Universiteit Utrecht, de Hogeschool Utrecht en verschillende studentenverenigingen steunen de campagne. In Suriname zijn 3 mensen opgepakt in verband met de vermissing van de Nederlandse filmproducent Rodney Leisner. De politie houdt er rekening mee dat Leisner door een misdrijf om het leven is gekomen. Op een verlaten terrein is een uitgebrande auto gevonden die mogelijk van hem is. Een 4e verdachte, Ryan T., lijkt spoorloos te zijn. Sinds zaterdag is Leisner al vermist nadat hij voor een werkafspraak zijn woning uit was gegaan. Hij is in Nederland onder meer bekend van Heksen bestaan niet. Bij een Russische droneaanval op een winkelcentrum in de Oekraïnse stad Kryvyi Rih zijn zeker 15 mensen gedood. De aanval kwam in 2 golven. Bij de 2e aanval werden ook hulpverleners getroffen. Volgens lokale autoriteiten zijn ook zeker 130 mensen gewond geraakt, onder wie veel kinderen. President Zelensky noemt de aanval een terreurdaad en roept de wereld op om Rusland verder onder druk te zetten. Oekraïne heeft een groot tekort aan luchtverdedigingsmiddelen voor de Russische raketten. En een automobilist die nog ruim 3 jaar gevangenisstraf moet uitzitten is aangehouden na een korte achtervolging bij Papendrecht. Agenten wilden hem controleren vanwege een kapot achterlicht. De man gaf gas en ging er vandoor, maar werd korte tijd later alsnog klemgereden. Bij controle bleek dat hij nog 1116 dagen gevangenisstraf open had staan. Ook had hij harddrugs bij zich en wordt hij verdacht van rijden onder invloed van drugs. Ten slotte kreeg hij verschillende bekeuringen voor verkeersovertredingen. Het weer verspreidt over het land buien bij een graad of 12 en een zwakke tot matige noordwestenwind. Overdag wordt het overwegend bewolkt met ook buien bij zo'n 20 graden. Tot zover het radionieuws.
1: Dit is Connect.